0: luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is nog nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De brand bij het verdeelstation in Meeden kan nog tot dinsdag of woensdag duren. Zaterdagavond brak de brand uit, maar vanwege de hoge voltages kan de brandweer de brand nog niet blussen. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Bijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen en is nog spoorloos. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. En Donar is in de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen met een zege op Hot Peppers Heat uit Zwanenburg. Donar coach Jason DeRisso is enthousiast over de start van het seizoen.
5: Ik ben blij om weer te beginnen met de jongens elke dag werken. Ik heb dat wel gemist.
4: Meer nieuws om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, een nieuwe week start op de laatste dag van zomermaand augustus. Weekend is afgesloten en we gaan ervoor in een kakelverse ochtendploeg.
7: Goedemorgen, net weer.

0: is lekker begin van de week, toch? ABBA in de ochtendploeg en de Dancing Queen. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag 31 augustus. Met hier in de ochtendploeg Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Boogma, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En volgens mij zijn in heel Nederland nu alle vakanties voorbij. Het leven gaat weer beginnen. Dat kun je meestal afmeten aan alle nieuwe tv-programma's die weer verschijnen. En
1: oh ja.
0: Zep vanavond maar eens langs alle kanalen. De talkshows zijn terug. Lubach is terug. Allerlei nieuwe programma's beginnen. Goede Tijden is terug.
1: Ja.
0: Is de aflevering al geweest waarin jullie zien?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, die zag ik.
1: Dat is al geweest.
0: Dat komt niet nog een keer voorbij.
1: Heb je die gemist?
0: Ja, heb ik gemist.
1: Nou ja, zeg.
0: Moet je me nog even laten zien?
1: Ja, doe ik.
0: Jij zat in. Ja, had jij een veel tekst?
1: Meme op de achtergrond.
0: Oh ja, jullie moesten zogenaamd praten. Je zat in een café toen, toch?
1: Ja, Sergej kon dat niet helemaal. Die was aan het fluisteren.
0: Mooi wel. Het is een dag waarop we best veel regen gaan krijgen. Waarschijnlijk bewolking, zon, buien, 18 tot 20 graden. Het KNMI heeft voor vanmiddag tussen 12 en 6 weer code geel afgekondigd. Omdat er wel weer onweersbuien voorbij kunnen komen. Dus mocht je straks op weg naar je werk gaan en je gaat op fietsje, zoek nog even naar het regenpak. De paraplu heeft niet zoveel zin, denk ik. Nee. De wind die erbij is. Nou ja, je kunt ook aan ons merken dat alles weer voorbij is.
3: Hey Edwin.
0: Ja, Ronald. Want Ronald is er weer.
1: Ja.
0: Straks om, na 7:15 ongeveer, beginnen we met nieuwe worsttijden. Reinder heeft zijn kunstje gedaan de afgelopen 3 maanden met Wel is dat. En vanaf nu spelen we weer worsttijden of worsttijdse. Ronald en Joyce op pad in de provincie. En je kunt gewoon weer het weerstation winnen.
1: Ik ben benieuwd wat mensen makkelijker vinden. Dit of dat andere.
0: Ja, bij beide kwamen ook wel veel foute antwoorden binnen.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Deze dag in de historie, misschien aardig om even na te kijken, is 31 augustus 1974 voor veel radioliefhebbers toch een dag om even te markeren.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me.
0: Voor Nederland.
4: Voor Nederland.
0: Ja, mooi. Ja, dat waren de woorden van Rob Hout, toenmalig baas van zeezender Radio Veronica. Die zender die moest verdwijnen op last van de regering. Er was al een strijd over gevoerd, demonstraties geweest. Veronica blijft als u dat wilt. Maar er kwam een einde aan deze populaire zeezender. Uiteindelijk zou Veronica een doorstart maken. Eerst als publieke omroep en later weer als commerciële omroep. Vandaag in 1974, toch wel een bijzondere dag. Vandaag in 2000 trouwens, ook wel aardig om te melden, werd bekend dat Transcom Worldwide hier in Groningen een vestiging zou openen op het Seneca Science Park. 500 medewerkers, uitgroeiend tot nog meer vestigingen. Vorige week was in het nieuws dat er een staking was bij Transcom aan de Leeuwenspringelaan in Groningen, omdat die vestiging dicht gaat.
2: Ah. Oh.
0: 26 jaar later, 50 mensen hebben vorige week gestaakt. Het klantcontactcentrum wordt per 1 november gesloten. En veel mensen weten dit nog wel. 31 augustus 1997, het overlijden van Prinses Diana.
1: Oh ja.
0: Nadat ze achtervolgd was door paparazzi in Parijs samen met haar vriend Dodi Al-Fayed, kwamen ze door een tunnel heen. De auto raakte in de slip. Ongeluk. En prinses Diana overleeft dat niet. Die toch een heel vervelend leven wel heeft gehad. In de 31 jaar dat ze onder ons was. 36 jaar. Op deze dag in 1997 was dat in het nieuws.

0: Jenna Spyro en Material Lover. Het is 13 over 6.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Vandaag dakdekker Hans Top. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin. Ah. Goedemorgen.
0: Lekker weekend gehad?
2: Ja, ik heb een geweldig weekend gehad, jongen. Ja, geweldig weekend.
0: Heb je gedaan?
2: Ja, nou, dat zou ik je allemaal even uitleggen. Ik heb vrijdags een extra dagje vrijgenomen.
0: Oh.
2: En ben opgepast bij mijn dochter en twee kinderen in Haarlem. Zaterdag had mijn oudste dochter een triathlon in het oosten van Nederland. Oh, dat heb ik echt ook weer een topdag gehad, jongen. Echt, dat is zo mooi.
0: Maar je hebt de sportgenen doorgegeven, begrijp ik.
2: Ja, jongen. Ja. Jongen, dat is machtig, machtig mooi. Kijk, als je daarvan houdt, jongen, dan leef je erop.
0: Maar wat, zo'n triathlon, want jij bent hardloper ook geweest en zo, hè? Dat doe je nog wel.
2: Ja.
0: Maar heb je een triathlon, heb je dat ook wel eens gedaan dan?
2: Ja, zeker. Vorig jaar heb ik de Venster 40 gedaan.
0: Ja.
2: In Sarhuisterveen. En daar was het afscheid van de speaker Harm Noor. En
0: oh,
2: dat
0: ja.
2: heb ik echt. In het verleden heb ik ook wel eens triathlons gedaan. Maar een beetje meer voor de fun, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ja. Ik kan goed fietsen. Ik kan ook wel redelijk goed zwemmen. Maar in het verleden heb ik ook heel veel gesurvivald. Dus ja, ik ben wel een complete sportman. Ja. Ik heb wel geschilderd. En ook aan wedstrijden daarmee gedaan. Kijk, als je duursporter bent, dan is het heel gemakkelijk om een overgang naar een andere sport te maken. Schaatsen, schielen, wielrennen.
0: Maar zwemmen allemaal is nog wel iets anders, toch? Dat komt ook aan op bepaalde slag die een beetje makkelijk moet zijn, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, daar moet je echt wel eventjes voor in training, hoor.
0: Ja.
2: Maar dat doe ik dan ook wel.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, dat ligt je ook wel.
0: Ja.
2: Nee, jongen, maar kijk.
0: Maar je hebt dus gekeken bij je dochter, zeg maar.
2: Ja, jong.
0: Ja.
2: Dat heb ik een machtige mooie dag gehad.
0: Ja.
2: En die was. Twee kinderen heeft ze gekregen. Na een lange zwangerschap heeft ze nu weer de draad opgepakt. Maar ja, goed, dat ging ook heel, heel, heel goed boven verwachting. Ze viel net buiten het podium, ze werd vierde. Maar goed, jongens, gewoon heel mooi om te zien dat je kinderen ook heel actief sporten. Het is gewoon hartstikke leuk
0: mooi
2: dat je leven.
0: Ja, dus je hebt een mooi weekend gehad wat dat betreft.
2: Ik heb machtig een mooi weekend gehad.
0: Ja, ja.
2: Ja, daar hou je van.
0: Maar dan ga je als je zo'n weekend hebt gehad, dan ga je extra lekker de maandag in?
2: Nee, de maandag is voor mij elke dag hetzelfde. Want weet je wat mooi is, Edwin? Ik hou ontzettend van mijn werk. Ja, en ik spring uit de veren en ik heb er ook direct zin in.
0: Ja.
2: Ik ben nou nooit zagaraan. Nee, Noord. Weet je wat mooi is van ons werk? Dat is je lijfdraad en je hele leven. En ja, dat vind ik mooi. Ja, en dat verveelt nog lang niet.
0: Nee.
2: Ik krijg elke dag de vraag, wanneer ga je met pensioen? Ja, ik zit tot de dood ontscheid. Ja, omdat je het mooi vindt. Je vindt het mooi.
0: Maar vandaag gaat het wel onweer en zo. Dat wordt voor jullie wel lastiger, toch?
2: Ja, weet je wat het punt is? Wij gaan vandaag naar Sappemeer. Ja, en dan moeten we een dak slopen. Kijk, en wij twijfelen, gaan we dat wel doen, niet doen. Maar straks komt onze luiverd Harma er weer voor.
0: Ja.
2: Ja, en Harma die gaat voor ons even zeggen wat weer doet. En aan de hand daarvan gaan we een bepaling maken.
0: Okay.
2: Gaan we wel of gaan we niet?
0: Nou, ik zou Harma er extra op wijzen dat ze hem goed vertelt straks om 6:15.
2: Ja, Harma. Ja, nee, maar wie luistert elke dag naar Harma, jongen?
0: Ja, heel goud. Nou, ze is terug van vakantie.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja,
2: ja. Jongen, heerlijk, man. Nee, jongen, we komen wel even naar Harma luisteren.
0: Zo is dat.
2: Ja,
0: nou,
2: zo simpel is.
0: Hartstikke goed, Hans. Tot volgende keer.
2: Hey, mooi kerel.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

don't we do

weer op weg naar het geluid van die ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker, de zonne en de regen. De nacht wordt al middag op suikerloden ste.

0: Damiano David is een muzikale vriendin. Talk to me. Het is 6 minuten voor 6:30. Met de mededeling dat het al onweert, kregen wij zojuist via André, via 050-3188-288. Boven Friesland onweert het al. Rij op de A7. En ik zie allemaal weerlicht. Nou ja, dat is nu ook al onweer. Voor vanmiddag ook code geel voorspeld. Laten we eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Na bijna 15 uur overleg is er voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Maar straks om 9 uur gaan ze weer verder. Want D66, CDA en VVD zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Het werd een latertje gisteravond in Den Haag, merkte NOS-verslaggever Noeska van der Meijden.
1: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
0: Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van 6 miljard euro. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw willen nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Paul heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat, vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je complete vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
0: En in de allerlaatste aflevering van Zomergast interviewde Janine Abbring psychiater en hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Zij kreeg in 2023 euthanasie vanwege uitzichteloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie. Zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor veilige levensbeëindiging.
3: Het excuus was dat de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd.
0: Ja, voor ons staan nog wel steeds achter de inhoud van de brief. Overigens, de allerlaatste zomergasten gisteravond. Na 39 seizoenen stopt dat programma. Mijn dochterploeg gaat door met zometeen het Groningse nieuws. Mark, wat zit daarin?
4: Dan heb ik een update over de brand in het verdeelstation in Meeden, die toch wel hardnekkig blijkt.

0: Nelly Furtado en All Good Things Come to an End. Het is 6:30, hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Meede kan voorlopig nog niet worden geblust. Dat betekent dat de rook- en stankoverlast nog tot dinsdag of woensdagochtend kan duren. De brand ontstond zaterdagavond en zondagochtend namen de rook en het vuur flink toe. Vanwege de hoge voltages moest de brandweer voorzichtig te werk gaan bij het bestrijden van de brand. De brandweer koelt omliggende installaties om te voorkomen dat de brand overslaat. Netbeheerder Tennet heeft ondertussen het verdeelstation uit voorzorg uitgeschakeld. De stroomvoorziening is daarbij omgeschakeld, waardoor er geen sprake is van stroomuitval. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Beijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen. De politie is nog altijd naar deze verdachte op zoek. Het Brandweermuseum uit Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden. Het museum kan terecht bij aardappelverwerker AVB in Foxhol. En dus verhuist de collectie historische brandweerwagens binnenkort naar een grote loods. En dat was een hele zoektocht naar deze plek, zegt voorzitter Mark Bakker, die erg opgelucht is.
2: Weet je, dat valt last van je schouders af. Je wordt, we konden eerst in de loods van de gemeente bij de agri-firm, maar dat moest alles een beetje op elkaar gezet worden. Goed, we hebben een heel jaar hebben we nog activiteiten buiten de deur. Nou, dat was ook wel moeilijk of we de auto's in en uit konden rijden. En dat kan dan gewoon allemaal doorgaan.
1: Op 17 oktober gaan de brandweerwagens in een lange stoet naar hun nieuwe onderkomen. Het UMCG heeft de Groningse massadonor Simon 5 jaar geleden al eens op de vingers getikt. Dat meldt een woordvoerder aan de NOS. Vorige week werd bekend dat de 43-jarige spermadonor uit Stad minstens 121 kinderen heeft. Afgelopen weekend stuurde hij een brief aan getroffen moeders waarin hij schrijft dat er zelfs 199 zijn. In 2021 kwam hij samen met een stel naar de kliniek in het UMCG, maar het ziekenhuis weigerde hem omdat hij al bij te veel klinieken actief was. Sinds vorig jaar kent Nederland een nieuwe donorwet waarin staat dat een spermadonor bij maximaal 12 gezinnen mag doneren. En daarvoor gold bij klinieken een richtlijn van maximaal 25 kinderen per donor. Stichting Donorkind overweegt ondertussen een rechtszaak aan te spannen tegen de massadonor. En Donar is de oefencampagne van het nieuwe seizoen in Wildervank begonnen met een zege op Hot Pepper Heat uit het Noord-Hollandse Zwanenburg. Zo'n 500 toeschouwers zagen de Groningse basketballers winnen van de ploeg die uitkomt op het tweede niveau van Nederland. Donar-coach Jason Durisso is enthousiast over de start van het nieuwe seizoen.
3: Super leuk, super leuk. Ik ben blij om weer te beginnen met de jongens elke dag werken. Ik heb dat wel gemist, dus het is leuk.
1: Volgende week zaterdag oefent Donar in Emmen tegen het Belgische Kangaroos Basket Mechelen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: De Kangaroos basketbal en nu tegen de Hot Pepper Heat.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, mooi. Dankjewel, Mark.
4: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
0: Zometeen een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Nou, misschien had je wel een extra lang weekend. Veel mensen niet hoor. Het ging toen over Groningers ontzet. Zouden we vrij moeten zijn op die dag? Die discussie doen we straks nog even dunnetjes over. En om 6:45 Harma over het weer van vandaag.
5: Goedemorgen, Ochtendploeg.
6: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: mooi hoe dit uiteindelijk in de live versie een heel ander nummer is geworden. In beide gevallen een hit. Leila van Eric Clapton.
1: Lopend vuur.
0: Ging over Groningens ontzet. Dat was afgelopen vrijdag. En dat was een feest dat vroeger heel groot gevierd werd. Wat steeds een beetje minder. Ze zijn druk bezig bij de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. Om dat anders te doen met andere plannen. En zo spraken ze ook uit, ook bij ons in de uitzending. Maar uiteindelijk misschien wel een vrije dag voor mensen in Groningen.
2: Over 10 jaar zien wij onszelf hopelijk ook op een plek staan zoals Koningsdag dat is. Hè, dat er overal in de stad feest is. Dat er veel gevierd wordt. Dat iedereen ook vooral meedoet. Wij hopen in de toekomst ook een vrije dag. Dat zou natuurlijk top zijn.
0: Ja, en moet dat zo zijn voor in de toekomst? Het was vroeger met scholen zeker zo. Hè? In mijn tijd was dat ook zo.
3: Ja.
0: Groningen is ontzet. Moet een vrije dag worden. Ja, de druk, hè, Mark, toch op die dag?
4: Ik had het redelijk druk, ja, met het liveblog.
0: Want jij hebt dus Groningen ontzet op die manier gevierd.
4: Ja.
0: Door het liveblog voor onze site bij te houden. Was een beetje leuk.
4: Best wel leuk om te doen, ja, want dan zie je toch van alles wat. En verslaggever Dimitri was op pad en die stuurde filmpjes door en foto's. Dus had ik toch een beetje het gevoel dat ik erbij was.
0: Maar dat werd uiteindelijk niet zo best weer ook in de middag natuurlijk.
4: Nee, het weer viel wel tegen. Er kwam op een gegeven moment code geel. Met onweer ook, net als vandaag,
0: ja.
4: Vanmiddag dus. En gaat alles wel door? En, maar
0: was dat dat front waar uiteindelijk kwam, maar helemaal niet, maar ja. Dat er bijna niks uitviel?
4: Ja.
0: Oh, dat was, ja.
4: Dus uiteindelijk viel dat reuze mee. Ik had nog even gebeld toen met de organisator. Die zei van, ja, we houden het scherp in de gaten natuurlijk. Maar die maakte zich geen zorgen. En dat was uiteindelijk...
0: Is ook sneu als je van alles organiseert en het valt in het water.
4: Ja, dat vind ik altijd zo sneu.
0: Ja. Groningen is ontzet, moet een vrije dag worden. Vrijdag ons lopend vuur, worden we binnengekregen, hè, Petra?
3: Nou, Dennis is het daar helemaal mee eens. En Richard Riepen, maar ook, die zegt, ja, want dan kan iedereen meedoen in de festiviteiten. En Ria reageert ook, ja, waarom niet? We moeten onze tradities hoog houden. Ze geven aanzien aan een stad als Groningen. Maar ja, dan zeg ik weer, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon zelf vrijnemen.
0: Ja, en, nee, dat kan dan zeker, ja.
3: Een vakantiedag opnemen, dat zegt Jannie ook. Ja, genoeg dagen toch? Nou, valt er toch ook wel weer mee.
0: Nou, ho.
4: Zeker in het onderwijs.
0: Ja,
3: misschien wel. Nou, Francis die zegt, in Leiden en omgeving is Leids ontzet op 3 oktober ook een vrije dag. En in het zuiden zit tijdens carnaval ook alles op slot. Dus regionale feestdagen zijn denk ik wel goed voor het levend houden van de geschiedenis. Het is natuurlijk al van de zotte dat Nationale Bevrijdingsdag een vrije dag is. Ja, alsof vrijheid vanzelfsprekend is. Ook Marja zegt, best wel een leuke vraag, denk ik. Het is ook wel of mensen op die mogelijke vrije dag wel naar die festiviteiten gaan.
0: Ja.
3: Of blijft het alleen bij de vuurwerkshow een goed bezocht programma onderdeel?
0: Nou, je ziet met Koningsdag natuurlijk wel dat als de dingen georganiseerd worden, dat ook echt een heel groot feest kan worden. Hè?
3: Ja.
0: Zeker. Het weer speelt er natuurlijk ook een rol in.
3: Ja. En bij die vuurwerkshow, dat vond ik ook wel grappig. Want ik was in de stad en toen FC Groningen klaar was met spelen. Nou, er kwamen hordes mensen naar de stad. Het was net op het moment dat de vuurwerkshow begon.
0: Mooie sfeeractie bij FC Groningen met een enorme spandoek. Met Karel van Rabenhout. Helaas heeft Groningen daar dan geen gevolg aan kunnen geven. Met een nederlaag.
4: Te vroeg gepiekt.
0: Ja.
3: Ja. Maar goed, Lammy die zegt alleen de stadjes. Ja, er zijn veel reacties op gekomen. Alleen de stadjes. Dat staat ook in de tekst. Maar ja, die zegt als je in de provincie woont of in de stad werkt, krijg je dan geen vrij. Nou ja, iedereen of niemand.
0: Ja, dat was wel ingewikkeld, ja. Groningen is ontzet. Moet een vrije dag worden, was ons lopend vuur afgelopen vrijdag. 59% van

0: Lipa. En haar ontsnapping zegt 7:15. En ze is terug van vakantie. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Lekker vakantie gehad?
1: Ja, prima.
0: Ja, mooi weer.
1: Lekker thuis, beetje weg, beetje klussen. Ach, ja, ingenoten van het mooie weer.
0: Ja, ja, het was wel warm.
1: Het is ook op, hè?
0: Ja, het is wel op met het weer,
1: nou,
0: zo.
1: In ieder geval, voor op dit moment in deze week is het ook naar jou te best. Maar het liep wat het dat betreft wel een betere dag te worden. Ja, in de afgelopen weekend, ja, 9,5 mm is de verhaal in de stad. 14,5 graden was het zo net. Maximum temperatuur gisteren nog 22 graden. En op dit moment wisselen bewolkt wat droog. En een barometerstand door zo'n submillibar visvliet. Augustus maand tot dusver een dikke 59 mm. Nou, dat komt vandoor nog wel een beetje bij. Overloop nacht is er al een beetje bij komen om nu te varen door onweer. 2 mm erop levert. 21 graden werd het guster. En 14,5 graden op dit moment met bewolking en opklotens in een zwakke zuidelijke wind. Nou, verdoog. Ja, er zitten dreuge momenten, maar voor de rest hebben we het met verspreid over de provincie buiten, mogelijk met hogel en onweer. Toch denk ik ook wel dat de zon er nog wel regelmatig bij is en met een motige tot krachtige zuidwestelijke wind wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buitenactiviteit in. Een kloot meer op en de kans op buien in het noorden en van de provincie is nog wel aanwezig langs de kust dus. Minimum temperatuur 14 tot 17 graden in mevrouw. Kinder nog een bui voorkomen, maar voor de rest blijft droog met regelmatig zon en 19 of 20 graden.
0: Maar vanmiddag ook code geel, het KNMI. Dat heeft dan te maken met dat onweer?
1: Ja, onweer, hogel. Nou, die wind die kan over het ook in behoorlijk uit holen. Het is, het wordt er in de loop van de dag nooit beter op.
0: Nee, man. Nou, oké, ja, vakantie voorbij, hè, voor jou. Dan,
1: zo is.
0: Hoppakee. Ja, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Jo, tot zo. Hoi.
0: En zometeen het wereldkampioenschap roeien in eigen land in Amsterdam. En daar was Groningen goud te noteren. Hoor je zo meer over.

0: Finboot en High Love. Nou ja, Harma zei, ik denk dat er vandaag ook al wat zon komt. Nou, dat klopt. Even naar de webcam kijken boven de ringweg. Dan zien we een prachtig mooie zonnetje opkomen. Goed, er komen ook buien deze kant op. Dus prijs de dag niet voor het avond is, zullen we maar zeggen. Ja, we gaan naar de sport. Naar het roeien en wereldkampioen worden in eigen land. Dat is prachtig mooi. Het werd voor Melvin Twella werkelijkheid. De roeier van het Groningse Aegir pakte samen met Simon van Dorp goud in de dubbel 2. Verslaggever Emiel Venema sprak hem na de wedstrijd.
1: Nou, hoe is het om wereldkampioen te worden in je eigen land?
2: Ja, super vet. Veel mensen hier, dus dat maakt het extra bijzonder. Heel cool.
1: Ja, vertel eens, hoe ging de reis? Want in het begin was het nog wel even spannend met Servië.
2: Ja, we lagen wel goed op, naast elkaar. We hadden wel het plan om het tweede deel te gaan versnellen. Dat ging gelukkig super goed. Het eind zat ik wel echt helemaal leeg. Dat zie Simon gelukkig wel wat over. Dus we hebben het zo binnen gesleept. Dus super bijzonder.
1: Ja, hoe is het dan, zeg maar, vooral het publiek, het Nederlands publiek, om dan zo te finishen?
2: Ja, dat maakt het wel extra bijzonder. Tijdens het oproeien hoorde je al die mensen. Dat was echt al super vet dat het allemaal voor jou was. We trainen hier natuurlijk ook altijd. Dus om dat dan hier te doen, dat is echt wel heel speciaal.
1: Ja, want jullie waren al de snelste in de halve finale.
2: Ja, klopt.
1: Had je dan ook het gevoel van, we gaan als favoriet die race in?
2: Ja, ik denk wel dat we wel favoriet waren. Maar ja, dat geeft geen garanties. En het geeft je ook geen medailles. Dus je moet het toch maar even doen. Dus dan is het wel zaak om lekker rustig te blijven. En proberen binnen te halen. En dat is goed gelukkig.
0: Ja, Melvin Twella kon het ontwaren. Emiel had zijn microfoon in de binnenzak verstopt, zo te horen. Lucas Keizer slaagde er niet in om een medaille te veroveren. De stadje moest op de dubbel 4 genoegen nemen met een vierde plek. Na afloop vertelde hij hoe hij zich daaronder voelde.
3: Ja, een beetje teleurgesteld zou ik bijna willen zeggen. We gingen natuurlijk voor een medaille, kwamen hier. En zijn vierde plek. Dat is wel jammer. Maar we waren gewoon niet goed genoeg dit keer.
1: Jullie begonnen wel goed.
3: Ja, misschien wel echt een goede start vandaag, denk ik. Hadden ook aan gewerkt en het ging allemaal best wel lekker. Maar normaal gesproken zijn we altijd heel sterk in het middenstuk. Dus gewoon de middelste duizend van de race. En we deden alles wat we konden, maar de rest liep gewoon weg.
1: Hoe is dat wel om mee te doen aan een WK in je eigen land, in je eigen omgeving?
3: Je hebt gewoon honderden meters aan gejuich. Dat heb je natuurlijk alleen in eigen land. Dus dat is schitterend. Maar dat is wel weer heel jammer natuurlijk om het podium mis te lopen.
1: Ja, dat vierde plaats is wat dat betreft de beroerdste plaats, hè?
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Er wordt altijd over tweede en vierde gezegd. En vierde is dan net iets zuurder. Niks aan te doen. Nee. Het moet gewoon beter worden. En dan hopelijk volgend jaar beter.
1: Precies, gewoon steeds weer verder groeien.
3: Ja, dat is het plan. Ja. Ik denk, we kunnen nog heel veel verbeteren. En op lange termijn zit het er wel echt in.
1: Welke stappen kunnen jullie nog en kan jij nog zetten?
3: We zijn gewoon heel jong. We merken gewoon, er zijn heel veel dingen waar we gewoon aan kunnen werken. Met roeien is het altijd, je kan fysiek beter worden, technisch beter worden en mentaal beter worden. En ik denk dat we al die drie dingen kunnen gewoon heel veel stappen inzetten. Kunnen gewoon nog veel sneller worden. Mm-hmm. Veel sneller op het juiste moment. Ik denk dat het er wel echt in zit.
1: Is het doel de Olympische Spelen over 2 jaar? Los Angeles?
3: Ja. Zeker.
0: Roeier Lucas Keizer vieren dus op het WK in Amsterdam.

The Beatles en Can Buy Me Love. De ochtendploeg. 31 augustus op een maandagochtend. En deze dag is jarenlang een feestdag geweest. 58 jaar lang. Nou, hoe dat zit, vertel ik je straks na 7 uur. Nu Ella Langley en Choosing Texas.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze een diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is nog nieuws. Mark, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het UMCG heeft de Groningse massadonor 5 jaar geleden al eens op de vingers getikt. In 2021 kwam hij samen met een stel naar de kliniek in het UMCG, maar het ziekenhuis weigerde hem omdat hij al bij te veel klinieken actief was. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Beijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen en is nog spoorloos. En het Brandweermuseum in Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen. Het museum kan terecht bij aardappelverwerker AVB in Foxhol. Tot grote opluchting van museumbaas Mark Bakker.
8: Weet je, dat valt last van je schouders af.
7: Meer nieuws om 7:30.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de appels van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: Of de pruimen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, even inklokken. Het begin van een nieuwe werkweek. Met kerstnieuws zometeen. Overnacht in een kever. En de Mario Kartbocht is weer dit nieuws.
18: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
19: Goedemorgen. Wat onwijs leuk dat we erbij mogen zijn vandaag.

0: Sweet Dreams, you're the remix. Ja, vandaag bewolking, regen, onweer. Misschien een beetje hagel. Ja. Ook wat zon tussendoor en 18 tot 20 graden. Kortom, niet echt een dag om helemaal te ontcirkelen op de kalender. Dat was vroeger wel het geval overigens. 31 augustus is heel lang een feestdag in ons land geweest. En wel tussen 1891 en 1948. Het is namelijk de geboortedag van toenmalig koningin Wilhelmina. En tot aan 1948 vierden wij Koninginnedag op deze dag. Compleet met een obaden en défilé op Paleis Het Loo in Apeldoorn. In 1949 verhuisde dat naar...
1: 30 april.
0: Heel goed.
1: De verjaardag van mijn moeder.
0: Is dat ook de verjaardag van je moeder? Ja, ja daardoor weet jij natuurlijk ook. Ja. En de verjaardag van toenmalig koningin Juliana inderdaad. Maar jarenlang was dit dus een feestdag in Nederland. 31 augustus.
2: Midden in de zomer.
0: Ja, of net na de zomer. Dat kan natuurlijk ook. En de zomervakantie is nu weer voorbij. De Mario Kartbocht was weer in het nieuws.
3: Yahoo!
0: Ja, die inderdaad. Voor de derde keer, Mark, hè, dat er dit weekend alleen al iemand uit de bocht vloog. Op die befaamde bocht waar ze allerlei... Er staan nu borden. Er staat dat je langzamer moet rijden. En nog gebeurt het, met name de wat lichtere auto's... harder die bocht gaan en dan... Hoppakee.
2: Ja, hoe krijg je het voor elkaar?
0: Nou ja, er is nog steeds iemand die filmt dat. Hè. Je ziet die beelden ook steeds voorbij komen op de socials. En deze stond ook gewoon achterstevoren.
1: Ja, ja en die van gisteren was volgens mij de bestuurder spoorloos.
0: Dat is ook merkwaardig.
1: Ja. Ja. Die is gewoon vandoor gegaan.
0: Waarom zou je dat doen? Dan heb je misschien iets gedaan wat niet mag, bijvoorbeeld. Ja. Of je bent zo in de war dat je denkt, nou, ik ga er maar vandoor, dan is het niet gebeurd.
1: Hij was game over. Ja. Hij dacht, ik begin opnieuw.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, voor de derde keer, ja, ze zullen toch eigenlijk iets moeten gaan doen daar. Want anders blijft dit door de lengte van dagen. Want al die waarschuwingen helpen kennelijk niet. Overigens, misschien heeft het ook al mee te maken... Hoe serieus worden verkeersborden genomen. Je hebt nu dat stuk toch tussen Leek en Groningen op de A7.
1: Ja.
0: Waar je nu 90 mag, hè?
1: Klopt, ja.
0: Dan rijd ik daar niet elke dag, maar ik ben er afgelopen week 2 keer langsgekomen. En toen dacht ik, 90. Dat was de enige.
2: Ja, hè?
0: Dan word je steeds ingehaald.
1: Ja. Ja. Gaat de gemiddelde snelheid niet een stapje naar beneden?
0: Nou, uiteindelijk zal dat wel zo zijn, misschien. Ja, dat viel me echt op. Dat ik denk van, nou ja, iedereen rijdt mij nu gewoon voorbij.
2: Ja.
0: En niet met 100.
1: Ben je met je goede gedrag.
0: Ja, precies. We hebben afgelopen vrijdag nog even gebeld, hè, met Jasper, die meedeed aan de Groningen Swim Challenge.
2: Ja.
0: Afgelopen weekend was dat natuurlijk veel geld opgehaald voor het goede doel. Kanker Research Fonds is dat. Ik heb even gekeken nu op de site. Is 208.000 euro binnengezwommen.
2: Ja.
0: Dat is toch lekker, toch?
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja,
2: heerlijk. Wat een prestatie ook, hè?
0: En afgelopen weekend was er heel veel. Water bij was er bijvoorbeeld. Prachtige beelden voorbij zien komen bij ons ook vanuit Winschoten. Jij was in Appingedam.
2: Ja, Be Dive.
0: Ook heel erg leuk.
2: Ja, het was een feest, ja.
0: En daarvoor was jij, want je was gisteren met Expeditie Grunbus op pad. Was jij bij een kevermeeting.
2: Ja, dat klopt.
0: Niet van die auto's dan, en niet van die beestjes.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, er kwamen allemaal kevers bij elkaar voor de 38ste keer al. In Midwolda.
0: Midwolda was dit.
2: Ja. Ja.
0: En jij kwam daar een mevrouw. Ik vond het zo mooi. Er was een mevrouw die had ook zo'n kever. Nou, we kennen die. Dat zijn niet de grootste auto's.
2: Nee,
0: zeg maar,
2: dat is redelijk klein.
0: En die sliep daarin.
2: Ja, klopt. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, Marianne heet zo heel even luisteren. Was echt leuk.
2: Oh, hier heb je echt een bed van gemaakt.
4: Ja, stoel eruit.
2: Maar hoe slaapt dat dan? Dat is niet heel krap.
4: Nee, ja. Weet je, heel ruim is het niet. Maar het lukt op zich heel goed. Weet je, je hoeft geen tent op te zetten. En stel je voor, nu met dit weer, en je zet de tent op, is best wel koud ook. En nu ben ik lekker van de grond af.
2: En doe je dit vaker zo, alleen?
4: Ik ga wel naar een paar meetings per jaar. Mijn vader was altijd lid van deze club. Zat ook in het bestuur. En helaas is mijn vader overleden. En ik heb de kever geërfd.
2: En heb je ook er iemand met wie je dit kan delen thuis bijvoorbeeld?
4: Nee, mijn man die vindt het helemaal prachtig. Ja. Maar het is mijn hobby.
0: Ja, ja, dat vind ik een goede vraag trouwens. Ja.
2: Ja, hij was meer van de Solexen. Dus dat is zijn ding.
1: Daar kan
2: hij
1: niet in slapen.
0: Nou ja, dat kan wel.
2: Wat die kan, ja.
0: Nou ja, want zij ging even liggen nog voor hem. Maar ze moest wel de benen een beetje intrekken. Hè,
2: ja, wel een beetje. Ja. Maar ze slaapt op haar zij, dus dat zou dan kunnen.
0: Ja,
2: hè?
0: En met een elektrische deken. Want ze zei van ja, hier is het niet zo koud. Maar een auto kan het ook behoorlijk afkoelen. Hè? Ja. Wel ontzettend leuk, toch?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, joehoe. Nou ja, het is 31 augustus. We zitten nog in de zomer. Maar ik wil toch even hebben over de kerst.
2: Oh, ja.
0: Ja, want de Groningen City Club, en dat onze collega's van Oog, is weer begonnen met de zoektocht naar een kerstboom voor de Grote Markt. Traditie bestaat al jaren, sinds 1965. Vorig jaar grote boom, hè, die kwam toen uit het mooie Eelde. 22 meter hoog. En ze zoeken weer een boom. Wel al wat voorwaarden. Hij moet groot zijn.
2: Ja.
0: Hij moet bij jou in de tuin staan. En je moet hem eigenlijk kwijt willen, omdat hij een beetje uit de kluiten gewassen is. En ze moeten er wel bij kunnen. Met een dieplader en een hijskraan.
2: Ja.
1: Ik heb wel een boom in de tuin waar ik vanaf wil.
0: Echt waar?
1: Maar dat is een S.
0: En dat is geen kerstboom, toch? Dan?
1: Nee, helaas.
2: Dan moet hij toch zo groot gegroeid zijn.
0: Hoe groot is die boom bij jou in de tuin?
1: Ja, die is behoorlijk groot.
0: Ja?
1: Daar kunnen we wel wat kerstballen in hangen en ook wel wat lampjes.
0: Maar waarom wil je er vanaf?
1: Nou ja, hij begint een beetje ziek te worden.
0: Je moet,
1: onderhoud. Nou goed, het is een hartstikke mooi boom. Je hebt er lekker schaduw van. Maar we houden het toch een beetje in de gaten van, blijft dat wel goed gaan?
0: En stel dat hij omgaat, hè? Staat hij in de reach van het huis?
1: Ja, nou, de schuur is eerst aan de beurt. En dan kijken hoe ver die reikt tot het huis.
2: De buren.
1: Of de buren. Oh,
0: ja. Nou ja, weet je, als ze een beetje door de vingers heen kijken... de ogen een beetje dicht doen, dan lijkt het misschien op een kerstboom. Ik geef het nummer wel even aan je door. Ja. Ja. Hoe hoog is hij, denk je?
1: Oh, ja, ik ben heel slecht in afstanden inschatten. Misschien 30 of zo, 30 meter.
0: Oh!
1: Nou, is het te hoog?
0: Nee, maar mooi man.
2: Wow.
0: Ja, top. Nou, doen.
2: Ja,
0: doen. Klaar, zoektocht tot een einde gebracht. Ik zeg...
2: Yahoo!

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
1: Marieke Schenk met

0: Marieke Schenk heeft Gronings Goud deze week met adrenaline.
1: Lopend vuur.
0: Zit goed in. 7:20 is het, we gaan hem aansteken. Ja, we werken in Nederland al een paar jaar aan een rookvrije generatie. Maar of dat gaat lukken, dat is maar de vraag. Uit een nieuwe peiling komt namelijk naar voren dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. We hebben het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is vastgelegd dat in het jaar 2040 de rookvrije generatie een feit moet zijn. Wat betekent dat dan? Nou, jongeren roken of vapen dan niet meer. Dat is over 14 jaar. En nog maar 5% van de volwassenen doet dat. Nou, Independer heeft dat dus uitgezocht. En het blijkt dat juist die jongvolwassenen weer gaan roken en vapen. Die zien het allemaal voorbij komen op de social media. En dat zet ook aan om te gaan roken of vapen. Met name dat laatste overigens. Even op een rijtje dan. Jongvolwassenen roken het meest. Dat is 18 tot 29 jaar. Daarna stoppen wel meer mensen. Van de 30-plussers vaped of rookt 30%. En van de generaties daarboven daalt dat naar 17% onder de 45-plussers... en 10% onder de 60-plussers. Een rookvrije generatie is een illusie. We hebben net even een kleine peiling hier aan tafel gedaan. We zitten met een rookvrije tafel hier.
2: Ja.
0: Ja. Ook ja, nooit gedaan?
2: Nee, ook nooit gedaan.
0: Nee, ik heb wel vroeger in mijn studententijd wel eens een keer geprobeerd... maar ik vond dat vies. En dan begin je er ook niet aan. Dat is mooi, hè? Dan kun je ook daar niet verslaafd aan raken.
2: Ja, maar meestal, in het begin is alles vies, toch?
0: Ja, maar je hoeft niet per se met alles door te zetten.
2: Nee, maar goed, als je stoer wil doen.
0: Ja, dat is
2: dat
0: waar.
2: Dat is wel mee. Maar ik snap ook niet, als je dat nu op social media ziet... dat ik dan denk, oh, nou, nu ga ik ook roken.
0: Ja, maar dat vapen. Nu mag je al minder vapes verkopen, maar ze kopen het gewoon online, hè? Ja. En je had op een gegeven moment 100.000 smaakjes, toch? En dan was het gewoon stoer om dat te hebben onder de jeugd.
2: Ja. Ja. 40% vind ik wel echt heel veel.
0: Veel, hè? Ja, vind ik ook veel.
3: Ja, bij Noorderzon, de schoonmakers, die hadden we van het weekend. Ja. Daar was Lisanne was er naartoe. En die zeiden, vooral die sigaretten, die liggen overal. Het, was het hele terrein was bezaaid met sigaretten die ze dan één voor één moesten opruimen.
0: Ze hebben het ook behoorlijk gerookt nog wel. Ja. Dus gaan we dat met z'n allen redden, zo'n rookvrije generatie. We worden flink op ingezet natuurlijk. Veel campagnes ook om dat te bereiken.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw mening daarover en over rook in het algemeen natuurlijk. Een rookvrije generatie is een illusie, is een stelling in het lopend vuur.
2: Ja, en je kunt reageren bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of je mag even appen of bellen naar 050-3188-288.
0: Je mening komt bij ons binnen, komt misschien wel op de radio. En je stem telt zeker mee. Via rtvnoord.nl en de app van Noord kun je stemmen. Tussenstandje nu. 82% van de stemmen zegt eens... een rookvrije generatie is een illusie.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En nog even kijken wie de jarig zijn vandaag. Vaste luisteraar Dirk hebt er vanochtend dat hij jarig is.
2: Ja, van harte.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: En zijn broer ook.
0: Zijn broer, zijn tweeling.
2: Ja, misschien wel.
0: Ja. Of toeval.
2: Ja, kan ook.
0: Leuk. Floortje Dessing is jarig. Meestal aan het eind van de wereld ergens te vinden. 56 jaar geworden vandaag. Mireille Bekooi, kennen we die nog? Koffietijd.
2: Koffietijd.
0: Ja, samen met Hans Willigenburg. Daarvoor was ze heel lang omroepster, onder andere bij de Tros. 79 geworden vandaag. Acteur Richard Gere is ook jarig. Vandaag wordt hij 77 jaar. Van Morrison, 81. En de Amerikaanse zangeres Debbie Gibson is jarig. Zij viert haar 56ste verjaardag. We kennen haar van onder andere dit liedje.

0: wordt jaar 1970. Deze Debbie Gibson is een goed jaar, kan ik je melden. Een Foolish Beat op haar verjaardag. Zometeen het Groningse nieuws. Zit erin, Mark.
1: Dan vertel ik over de zoektocht van het Brandweermuseum naar een nieuw onderkomen, want die lijkt zowaar voorbij.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan

0: online volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Bijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen. De politie is nog altijd naar deze verdachte op zoek. Aan de Curaçaostraat in stad is afgelopen nacht een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond een motorkap in lichte laaien. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Het brandweermuseum in Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden. Het museum kan terecht in een loods van aardappelverwerker AVB in Foxhol. Het was een hele zoektocht, dus voorzitter Mark Bakker is opgelucht.
3: Weet je, er valt last van je schouders af. Je wordt... We konden eerst in de loods van de gemeente bij de agrifirm, maar dat moest alles een beetje op elkaar gezet worden. Goed, we hebben een heel jaar hebben we nog activiteiten buiten de deur. Nou, dat was ook wel moeilijk of we de auto's in en uit konden rijden. En dat kan dan gewoon allemaal doorgaan.
2: Op 17 oktober gaan de historische brandweerwagens in een lange stoet naar hun nieuwe onderkomen. In de zogeheten Mario Kart-bocht in stad is gisteravond voor de derde keer dit weekend een ongeluk gebeurd. Een automobilist verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht. En toen de hulpdiensten bij de auto aankwamen, bleek de bestuurder spoorloos. De auto moest worden weggesleept. Een hoog bezoek bij Zummerbühne afgelopen weekend. Schrijver Frank Westerman was de gast bij de voorstelling over de Graanrepubliek. Bijna 30 jaar geleden schreef Westerman het boek dat als basis dient voor de voorstelling. Zaterdag deelde hij handtekeningen uit in Oostwold. En hij vindt het eervol dat er zoveel aandacht is voor het verhaal.
4: Ja, natuurlijk. Als je er zit jaren werk in een boek, dan is het er en dan hoop je dat er lezers zijn. Maar dit is meer dan lezers, dit zijn toeschouwers. Die komen naar een voorstelling in het Graan. Het verhaal wordt teruggebracht naar waar het vandaan komt. Echt Oost-Groningen, het Doldambt. Ik zou kunnen zeggen, de Graanrepubliek is terug in de Graanrepubliek.
2: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Ik heb trek in iets lekkers.
8: Neem de appels van Oudebos.
7: Iets zoets.
8: Of de pruimen van Oudebos.
7: Iets fris en sappigs.
8: Oudebos.
7: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
12: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Meeden kan voorlopig niet worden geblust, waardoor de rook- en stankoverlast nog wel tot woensdag kan duren. Ik ga er zo over praten.
14: Radio Noord.
15: Goedemorgen.

0: John Hiatt en Georgia Ray. De brandweer is gisteren de hele dag bezig geweest met het blussen van een brand die zaterdagavond uitbrak in een verdeelstation in Meeden. Daarbij kwam veel rook vrij en het vuur laaide ook gisteren op sommige momenten flink op, met zwarte rookwolken tot gevolg. Misschien heb je het wel gezien als je in de buurt woont. Bewoners in de omgeving kregen een NL-alert en moesten ramen en deuren dicht houden. Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Geldt dat nog steeds? Moeten mensen nog steeds ramen en deuren dicht houden?
1: Ja, dat advies houden we nog steeds aan. Zeker als mensen nog steeds last ervaren van de rook. Want dat kan nog steeds. Al hebben we wel vannacht een bluspoging kunnen doen. De brand werd wat minder heftig. Dus we hebben met schuim een bluspoging gedaan. En we konden wat dichterbij komen. En daardoor is de brand op dit moment minder heftig. Dus het kan ook zijn dat mensen minder overlast ervaren.
0: Minder heftig, maar nog wel steeds aanwezig.
1: Ja, minder heftig, maar nog steeds aanwezig. De brand is zeker nog niet uit, dus we staan er nog steeds met veel eenheden ter plaatse.
0: Want hoe kan dat dan, dat dit zo moeilijk te blussen is?
1: Nou, er zit, het is een transformator. En wat ik heb begrepen, want ik ben natuurlijk geen technicus van Tennet. Er zit 140.000 liter koelolie per transformatorfase onder dat gebouw. En die koelolie wordt gewoon heel heet en daarom is het heel moeilijk om te blussen. We kunnen niet dichtbij komen en als we gaan blussen kunnen we dat ook niet doen met water. Want water en olie gaan niet goed samen zoals je misschien weet. Afdekken met schuim lukt niet, want het zit in kelders. En de veiligheid van onze medewerkers staat gewoon voorop. En we konden er niet goed bij komen. Maar vannacht is dat dus iets veranderd, waardoor we wel een poging hebben kunnen doen.
0: Ja, dus bent u er iets dichterbij geweest, is het iets minder gaan branden, maar het brandt nog steeds. Hoe moet het dan nu straks uitgaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. We zitten nog steeds op het scenario van een afbrandscenario. Dus dat betekent dat we het in principe gewoon laten uitbranden. Maar goed, mochten we meer pogingen kunnen doen om het wel te blussen, ja, dan gaan we daar wel op inzetten. Maar dat is gewoon even afwachten hoe de brand zich verder gaat ontwikkelen.
0: Ja, en hoe lang gaat dat dan duren?
1: Durven niks over te zeggen. Kijk, het is dus heel onvoorspelbaar. Gisteren was het een aantal keren echt vrij heftig. Vannacht is het dus wat minder heftig geworden, waardoor we wel konden blussen. Dus ja, vuur laat zich niet voorspellen. Dus dat moeten we afwachten.
0: Nee, maar goed, u weet ongeveer hoeveel koelolie daar dan is. Dus wat is in uw hoofd dan de gedachte wanneer het uit zou moeten zijn als het gewoon uitgebrand is?
1: Ja, kunnen we op dit moment, ligt er ook aan, zeg maar. Het is in 6 fasen verdeeld, de transformator. Er branden nu op dit moment. Er zijn 3 fasen in brand gegaan. Dus we doen er alles aan om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. Er zit ook een brandmuur tussen fase 3 en fase 4. Maar of die het houdt en wat we dan kunnen doen, durf ik niks over te zeggen.
0: Het is wel een ingewikkelde klus, denk ik, voor u als brandweer dit.
1: Ja, een zeer ingewikkelde klus. Zeker omdat het is een hoogspanningsstation. Dus de veiligheid van onze medewerkers was gewoon eerste prioriteit. En dit is niet iets wat we alledaags gelukkig maar meemaken.
0: Bent u daar nog met veel mensen aanwezig?
1: Ja, wij zijn er nog met behoorlijk wat eenheden aanwezig. Ondanks dat we met name stationair blussen. Dus dat betekent dat onder andere een blusrobot bijvoorbeeld wordt ingezet. Zodat we als personeel, of ja, brandweermannen en vrouwen minder dicht bij de brand hoeft te komen. Maar we zijn er nog steeds natuurlijk met heel veel mensen aanwezig. Omdat het water komt er niet vanzelf.
0: Dank voor dit moment. Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen. Stijn van Woelkom van Tennet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tennet beheert het hoogspanningsnet in Nederland, dus ook het verdeelstation in Meeden. Wat is koelolie precies?
2: Ja, koelolie, dat zit in transformatoren en dat wordt onder andere gebruikt voor koeling en isolatie van die transformatoren. En in dit geval staat die olie helaas in de brand, waardoor het blussen van de brand extra tijd kost.
0: Ja, vroeger zat in koelolie, heb ik begrepen, ook wel een giftige stof. Dat schadelijk kon zijn voor de gezondheid. Is daar hier ook sprake van?
2: Nee, dat zijn PCB's en er wordt al lange tijd niet meer mee gewerkt. En dit zijn allemaal moderne transformatoren. En de gebruikte koelolie in die transformatoren bevat geen PCB's.
0: Nee, maar het is ook niet helemaal een spul waar helemaal niks in zit, toch?
2: Ja, er komt veel zwarte rook vrij. En zoals de veiligheidsregio zegt, de rook is nooit helemaal veilig. Dus blijft er ook uit. Maar de geur die je ruikt, die is onschadelijk voor mensen.
0: Ja. Want is er bij u al iets meer duidelijk over hoe dit zou kunnen ontstaan?
2: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dus zaterdagavond rond 7 uur is die brand ontstaan bij een zogeheten dwarsregeltransformator. En hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. En zodra de situatie veilig is, de brand uit is, gaan wij direct onderzoeken wat de oorzaak van die brand is geweest.
0: Ja, wat is zo'n verdeelstation? Is dat een plek waar vaker brand ontstaat, zo in de landen?
2: Dit gebeurt niet heel veel. En gelukkig was er op het moment van het incident niemand aanwezig. Er zijn ook geen gewonden gevallen. En wij zijn ook in staat geweest om de elektriciteitsvoorziening om te leiden. Dus in de regio zijn er geen problemen met de elektriciteitsvoorziening. En de netsituatie is voor ons ook onder controle.
0: Ja, wat betekent dat, dat de netsituatie onder controle is?
2: Ja, dat wij de stroom hebben kunnen omleiden en dat wij genoeg elektriciteit kunnen leveren in Nederland.
0: Ja, want dat was even sprake van dat dat niet zo zou kunnen zijn?
2: Nee, er was geen sprake van. Wij zijn goed in staat geweest om het om te leiden, gelukkig. Ja.
0: Want dit verdeelstation is voor welk gebied en hoe groot is dat gebied dan?
2: Ja, dit station is het belangrijkste station in Groningen en is onder andere belangrijk voor de invoer van wind op zee, maar ook vanuit elektriciteit uit Duitsland.
0: Ja, en dat kunt u tijdelijk omleiden. Hoe lang is tijdelijk?
2: Ja, zolang deze brand duurt en zolang we dit hoogspanningsstation niet kunnen gebruiken, kunnen we dat omleiden door onder andere bepaalde werkzaamheden uit te stellen.
0: Maar eerst maar eens kijken straks wat de reden is geweest en wat de consequentie straks is voor de toekomst.
2: Zo is het.
0: Ja. Dank, we horen in de toekomst daar dan zeker meer van. Stijn van Woelkom van Tennet was dat. En zometeen, Donar is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen in Wildevang. Ploeg is nog niet compleet. En Harm

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Het is 14 minuten voor 8. Nou, Harma, ik kondig je aan en er breekt een zonnestraal door. Dat kan bijna geen toeval zijn. Dat kan geen toeval zijn.
1: Nee, zo is dat. Nou, voor mij is het God ook nog wel. Vannacht waren al wat eerste buien actief. Nou is het even weer wat rustiger in de atmosfeer. Maar dat is eigenlijk maar schijn. Want ja, het is een lege drukgebied waar op dit moment vanuit het westen deels over Nederland richting Denemarken koerst en door kwam dat in vernomen aan. En door achteraan zit, of doorin zit er nog een front verscholen. Een kolen wordt de bovenlucht en dat zal voorlopig, nou, zoals nou liet Lotte vermunt, in vanmiddag in vooral actief worden. En dat gaat in met een kolen bovenlucht en de temperatuur die hier in ongeveer op 20 graden zit. En dat maakt een verschil van zo'n 40 graden. Ja, en dan is het inderdaad wel dat er behoorlijk pittige buien te verwachten ben. Met kans op hogel, onweer en windstoten om bieden 60 km per uur. Nou, de zon is er dus op dit moment ook regelmatig bij. Door met wordt vanmiddag in zo'n 18 tot 20 graden en een motig tot krachtige zuidwest tot loter noordwesten wind. En in vanom en vannacht zakt de buitenactiviteit kloot meer op met zo'n 40 tot 70 graden. En mevrouw nog een bui, voor de rest droog, regelmatig zon en 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Naar de sport. Donar is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen in Wildevang begonnen met een zege op Hot Pepper Heat uit het Noord-Hollandse Zwanenburg. Tussen Amsterdam en Haarlem ligt dat. Zo'n 500 toeschouwers zagen de Groningse basketballers met 109 tegen 82 winnen van de ploeg die uitkomt op het tweede niveau van Nederland. De coach van Donar, Jason Durizo, is enthousiast over de start van het nieuwe seizoen.
2: Super leuk, super leuk. Ik ben blij om weer te beginnen met de jongens elke dag werken. Ik heb dat wel gemist, dus ja, yeah, is leuk.
3: Wat maakt dit team voor jou dit seizoen speciaal? En hoe kun je het een beetje neerzetten? Wat voor team hebben we dit seizoen hier in Groningen?
2: Yeah, a complete andere team. Yeah, ik denk wij hebben best wel veel skill. Maar we moeten een team worden. En we hebben echt gezien de eerste paar weken. We hebben veel werk te doen om onze sets te leren. Wat wij willen in verdedigen. En just gewoon de standaard zetten. Voor ons. En ja, dat is het doel.
3: Maar goed, dan heb je de groep hier bij elkaar in Wildevang. Voor de zoveelste keer in Wildevang. Hè. Jij hebt hier ook vaak gespeeld natuurlijk. Hoe is dat om hier dan het seizoen te openen?
2: Ja, yeah, super leuk. De mensen hier zijn ook super leuk. Heel, zeg maar, welcoming. Goede crowd, goede omgeving. Dus het is een leuke plek om de eerste wedstrijd te spelen.
3: Het voelt hier bijna tropisch aan. Qua warmte, hoe kan het dat jij niet zweet? Je maakt je wel druk.
2: Ik heb een beetje glas, maar ik ben wel aan het zweten. Ja. Maar je kan het niet zo goed zien.
3: Ja, maar je bent fanatiek genoeg, hè?
2: Altijd, ja, altijd.
3: Ja, nou zijn we natuurlijk nog heel vroeg in het seizoen, maar je hebt misschien iets meer budget dit jaar. Is dit een, zeg maar, ja, een prijswinnend team, om het zo maar te zeggen?
2: I mean, that's altijd het doel. Maar dat is niet de focus nu. It's a hele proces, hele lange seizoen. Het is een compleet nieuwe team, hele andere personaliteiten. Dus wij moeten door de voer gaan. En een beetje adversity, dat komt sowieso. Hoe wij gaan dat behandelen, wij gaan het zien. Maar just the back spirit, wij moeten dat ook hebben. En vandaag zag ik dat een beetje, maar niet genoeg. Maar als ik zei, we waren niet compleet. Dus dat is iets dat we gaan het zien.
0: De coach van Donar, Jason Durizo, in gesprek met Karel-Jan Buurke. Zaterdag oefent Donar en Emmen tegen het Belgische Kangaroos Basket Mechelen. En zometeen ons loopt het vuur over een rookvrije generatie.

0: Paul Young kennen we toch vooral van deze plaat uit 83. The Love of the Common People.
1: Lopend vuur.
0: Ja, jongeren gaan meer roken en vapen, blijkt uit een onderzoek van Independer. En dat terwijl er gewerkt wordt aan een rookvrije generatie. In 2040 moet dat een feit zijn. Die rookvrije generatie is een illusie. Is ons lopend vuur, wat komt er binnen, Petra?
2: Nou ja, zeker een reactie van Dorina Mast met allemaal lachende gezichtjes erbij. Het is een illusie. En Anne die zegt, als je zoveel mogelijk gaat verplichten en verbieden, ja, dan weet je bijna zeker dat andersom de uitkomst is. En Manuel zegt, laat de mensen gewoon met rust. De overheid zou zich beter druk kunnen maken over andere dingen. Ja, bijvoorbeeld het leven wat betaalbaarder maken.
0: Ja, maar daar zit hier natuurlijk wel een connectie in. Want roken is niet gezond, dat weten we. Er komen daardoor meer mensen in ziekenhuizen terecht. En de zorg is al onbetaalbaar.
2: Ja.
0: Dus in dat opzicht.
2: Maar ja, als je zo gaat... Ja,
0: dat is toch zo?
2: Ja, dat is helemaal zo.
0: Dat geldt ook voor drank.
2: Ja. Jullie zegt, het is een sprookje. En ik zie steeds meer mensen en vooral kinderen roken, ondanks dat het zo duur is.
0: Ja, een rookvrije generatie is een illusie. Praat met ons mee. 050-3188-288. Vinden we leuk als je even meepraat. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 84% van de stemmen zegt eens, een rookvrije generatie is een illusie. Straks naar achten is Ronald terug met Worst Tijden. En ons sportforum met Hans Nijland en Stefan Bleker hier.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
12: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
11: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
13: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
11: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het Groningse Nieuws met Mark Bogema.
15: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Veiligheidsregio Groningen adviseerde om de ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.
16: Dat advies houden we nog steeds aan. Zeker als mensen nog steeds last ervaren van de rook.
15: Het UMCG heeft de Groningse massadonor 5 jaar geleden al eens op de vingers getikt. In 2021 kwam hij samen met een stel naar de kliniek. Maar het ziekenhuis weigerde hem omdat hij al bij te veel andere klinieken actief was. En grasbaancoureur Romano Hummel uit Hoogkerk is in Aduard voor de 3e keer Europees kampioen grasbaanracer geworden. Na afloop maakte Hummel bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is. Meer nieuws om 8:30.
14: En dan kijken we even naar de weg, Petra.
17: Ja, het is druk op de N33 tussen Bareveld en Veendam. Daar moet je omrijden omdat de weg tussen Veendam en Noordbroek is afgesloten. Houd dus rekening met vertraging.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
20: Neem de appels van Oudebos.
19: Iets zoets.
20: Of de pruimen van Oudebos.
19: Iets fris en sappigs.
20: Oudebos.
19: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
22: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
23: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
24: De Winter Riool Service
25: lost elke verstopping en lekkage snel op.
24: De Winter Riool Service.
25: Kijk op uriool.nl.
26: Radio Noord.
27: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen, straks ons wekelijks sportforum. Stefan Bleker en Hans Nijland over de nederlaag. Vrijdagavond al van FC Groningen tegen Fortuna Sittard.
26: Radio Noord.

0: Opus. Bennet Oostenrijk trouwens. En Life is Life. Het is maandag en dan praten we over FC Groningen. Dat speelde afgelopen vrijdagavond al. En na de 3-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard staat de FC, zou je kunnen zeggen, weer met beide benen op de grond. Groningen staat tiende en ontvangt komende zondag FC Twente. Ik ga je napraten met Hans Nijland en Stefan Bleker. Goedemorgen, beiden welkom.
1: Goedemorgen.
0: Lukien is ervan overtuigd dat Groningen dit seizoen tegen verdedigende ploegen beter gaat doen dan vorig jaar. Hoe ging het?
2: Ja, dit is vragen naar de bekende weg. Ja. Dat ging natuurlijk niet goed. En je kijkt, je weet van tevoren, Fortuna komt naar Groningen, de manier waarop ze spelen. Dat is heel simpel. Fortuna zegt: Groningen, hier alsjeblieft. Je hebt de bal en succes ermee. Maak er wat van. Ja, nou ja, dat is de manier van spelen van Fortuna. Dat doen ze altijd, uit ze thuis. Maar ja, daar zijn ze wel hartstikke. Danny Buijs heeft het gewoon prima neergezet. En anderzijds, Groningen heeft Fortuna natuurlijk ook aardig in het zadel geholpen door matig tot slecht te verdedigen. Zo simpel is het.
0: Waren het eigenlijk persoonlijke fouten dan die de doelpunt inleiden, zou je dat kunnen zeggen?
3: Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Aan de andere kant zei Lukien ook na afloop, ja, Fortuna deed eigenlijk exact wat wij op voorhand hadden verwacht. Als je dan ziet wat Groningen er tegenover zet, dan vraag ik me af, heb je het als Groningen zijnde wel goed aangepakt? En Lukien die zal nooit eens zeggen dat hij het verkeerd heeft gezien. Want hij heeft het altijd over de kwaliteit van de uitvoering. Wat ze doen aan de bal, et cetera.
0: Maar geef dan eens antwoord op je eigen vraag.
3: Nou ja, wat ze bij Groningen missen op dit moment is toch wel een beetje die creativiteit aan de zijkanten bijvoorbeeld. Hè? En nou heb je die jongen van Parma gehuurd, Ondrejka. Die hebben we nu twee keer gezien tegen Fortuna heeft hij een half uurtje meegedaan, het laatste half uur. Toen gebeurde er wel wat. Toen hij erin kwam. Hè? Hij kreeg een strafschop. Uiteindelijk was het buitenspel, dus dat ging niet door. Maar hij kwam er ook aan die linkerkant direct een aantal keren echt goed voorbij. Ja, en als het niet lukt met voorzetten, wat ze heel veel geprobeerd hebben, ja, dan heb je iemand nodig die een andere speler kan uitspelen. En dat kan hij. En hij werd gehaald. Toen werd er ook gezegd, hij is misschien wel te goed voor FC Groningen. Ja, dan zou je toch zeggen, stel hem op.
0: Ja, waarom speelt hij dan niet, denk je, Hans?
2: Nou ja, die jongen is nog niet zo heel lang binnen natuurlijk bij de club. En dat geldt voor meer spelers overigens. Maar ik ben het wel met Stefan eens. We hebben nou een paar keer zien invallen. En in die korte invalbeurten maak je een prima indruk. En laat hij zien dat het een speler is met een individuele actie. Hij is snel. Creativiteit. En ja, eerlijk gezegd denk ik dat het een kwestie van tijd is. Voordat hij ook gaat starten in de basis. Alleen dan is het de grote vraag, voor wie dan en hoe lossen we erop?
0: Nou, laten we die vraag ook maar gelijk eens beantwoorden.
2: Het is natuurlijk niet alleen, wat je zegt, creativiteit en voorin, maar ook het meedogenloze verdedigen achterin. Daar dan bekeert het op dit moment ook weer aan. Dat is ook niet helemaal vreemd natuurlijk. Want als je kijkt nu naar de defensie ten opzichte van vorig jaar, dan is dat op nogal wat posities is dat heel anders. Schreuders eigenlijk voor het eerst op de rechtsbackposities.
3: Je hebt alleen Blokzijl nog.
2: Precies, centraal de verdediging. Een totale andere. Vorig jaar hadden we Blokzijl met een linksbenige centrale verdediger Jansen. Die overigens gisteren bij Ajax in de basis stond en het prima deed. Ja, dat is wel eventjes een heel ander verhaal. Dus dit moet ook nog even wat op elkaar ingespeeld geraken.
0: Oké, de twee dingen die gaan zo meteen even, wie ten koste van Ondrejka er dan uit zou moeten. Maar eerst even die verdediging. Want dat komt nog terug op de vraag die je zelf net opwierp. Stond Groningen dan goed tegen
3: Je hebt bij Fortuna had je die Zeefuik, hè? Echt een beest.
0: Ja.
3: Als je ziet hoe groot en sterk hij was. Maar als je dan ziet.
2: Wat een voetbalfamilie trouwens.
3: Nou. Ja. Dat kan je ook wel zeggen. Ja.
0: Dat is Zeefuik nummer 3 al. Hè?
3: Ja. Ja. Maar als je dan Mark Singer ziet, en dat zag je bij de 1-0, hoe makkelijk hij zich aan de kant laat zetten door die Zeefuik, hè, waardoor die Zeefuik door kan. Maar wat daarna gebeurt, vond ik eigenlijk nog zorgwekkender, om het zo maar te zeggen. Want als Singer, die laat zich van de bal zetten, dat kan, dat is vervelend. Als hij daarna volle bak in de sprint gaat en als een gek terugrent naar het bij die achterhoede van Groningen, dan is hij op tijd om te voorkomen dat Ihattare kan scoren. Maar hij gaat op een drafje.
0: Hoe kan dat dan?
3: En dat is gewoon bereidheid om volle bak te gaan. En ja, dat vind ik dan nog wel zorgwekkender dan dat je gewoon een foutje maakt.
0: Hoe kan dat, Hans? Hij is nieuw binnen, hij is international.
2: Nee, maar kijk, luister, die jongen die is natuurlijk 100% gemotiveerd. om er alles aan te doen. Maar speelde gewoon een uitermate ongelukkige wedstrijd.
3: Ja, maar hij rent niet volle bak terug.
2: Nee, je hebt me net het beeld eventjes laten zien. En dat is duidelijk. Als hij inderdaad vol in de sprint teruggaat, dan kan hij mogelijk die goal voorkomen. Nou ja, dat gebeurde niet. En ja, onze defensie, centrale verdedigingsduo, had ongelooflijk veel moeite met Zeefuik. Ja, die overigens een fantastische wedstrijd speelde. Hoe hij die eerste goal voorbereidt en die tweede met dat lopje. Mm. Onze keeper verschalt, ja, dat is grote klasse.
0: Maar 10 tegendoelpunten na 4 wedstrijden.
2: Klopt, we hebben in 4 wedstrijden hebben we 10 goals tegen. En dat geeft dus, vorige week was toch ook iedereen nog wel redelijk enthousiast en positief. Even een klein beetje verbaasd eerlijk gezegd. En natuurlijk de eerste 25 minuten heb ik ook genoten van Groningen. Maar desalniettemin, ja, als je er met 5-1 afgaat, is dat gewoon een stevige nederlaag. En ja, PSV is op dit moment onbetwist de beste ploeg in de Eredivisie. En dat hebben ze gisteren ook tegen Utrecht laten zien. Maar nogmaals, 5-1 vind ik ook te veel. En op dit moment hebben we 10 goals tegen, dat klopt. Dat is te veel.
0: Ja.
2: Dat is te veel.
3: En je zag natuurlijk de afgelopen jaren dat juist die defensie van Groningen heel betrouwbaar was, heel sterk was.
0: En daar begon het ook vaak.
3: En daar begon het ook vaak inderdaad. En nu zie je toch wel, Peersman, dat was een belangrijke speler achterin. Prinsstater doet het wat mij betreft helemaal niet heel onaardig hoor. Maar het is wel een verandering. Singer heb je er nu bij. Ja, dat is op dit moment wel echt even een stukje minder dan Jansen. Zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. En Schreuders, belangrijk bijvoorbeeld weer bij de goal die Groningen maakt. En in dat opzicht vind ik hem echt een verademing achterin. Want dat doet hij beter dan Rente. Maar als je puur naar het verdedigen kijkt, is Rente, als die fit is in ieder geval, wel wat stabieler, denk ik daar. Maar dat heeft tijd nodig.
0: Na 2 wedstrijden was Groningen mede koploper. Zullen we maar zeggen, nu staat Groningen 10e. Zijn er redenen tot zorg? Of is dit gewoon hoe het gaat in het begin van het seizoen, Hans?
2: Nee, 6 punten. Hè, op zich is daar niet zo gek veel mis mee. En natuurlijk na 2 wedstrijden. Je had gewonnen tegen Utrecht en Den Haag. En maar ik denk dat je daar ook heel reëel over moest zijn. Dat waren ook wellicht tegenstanders die je precies op het juiste moment troffen. En niet voor niks staan Utrecht en Den Haag in de onderste regionen op dit moment van de Eredivisie. Maar goed, dat hebben we Groningen gedaan met prima spel. Ook de eerste 25 minuten in PSV was goed. Ja, die euforie is nu eventjes weg. Dat is logisch. Hè? Als je verliest, dan gaat het zoals het gaat. Het is geen carnavalsvereniging. Het is professionele sport en je wil punten pakken. En zeker thuis tegen Fortuna. Maar nogmaals, dat is niet eenvoudig. Fortuna pakt ook een punt uit bij PSV. En we kunnen allemaal zeggen, ja, dat voetbal van Fortuna is niet om aan te gluren, maar het is de realiteit. En zo doen zij het zeker in hun uitwedstrijden. Ja, en uiteindelijk, in het Euroborgstadion maken ze wel 3 goals. En dat waren 3 hartstikke goede goals, ja, ook nog eens een keer. Ja. Maar reden tot zorg wat mij betreft niet. Zondagmiddag, dan hebben we weer Twente. En ja, dat zul je zien, dat is een totaal andere wedstrijd. Ik heb gisteravond nog eventjes de voorbereiding op basis naar de zondag gekeken naar Cambuur Twente. Nou, die won Twente heel eenvoudig, moet ik zeggen. Lag ook wel aan Cambuur. Die hebben echt een hele matige ploeg. Maar je zult zien, dat is een totaal andere wedstrijd. Hè. Twente gaat ook voetballen zondag. Dus ik verwacht een veel meer open wedstrijd aanstaande. Ja, zondagmiddag om 11:15.
0: Ja, met Ondrejka erin in de basis, begrijp ik van jullie. Wie gaat er dan uit?
3: Nou, ik vind dat wel een lastige.
2: Een leuke discussie.
0: Ja, daarom.
3: Op dit moment zou ik zeggen, Willemsen.
2: Maar Willemsen, dat zeg je, en ik begrijp dat je het zegt, maar is wel onze topscorer.
3: Maar het is augustus geweest.
2: Met 3 goals.
3: Ja, maar augustus zit
2: er. Ja, op. Dat begrijp ik.
0: Maar dan scoort hij in augustus.
3: Nee, dat is flauw hoor. Ja, maar ja. Ik vind het een lastige. Want kijk, Tom van Bergen wil je er eigenlijk altijd in houden. Die doet het op 10 wel het allerbeste waar hij nu staat. Maar Clement, die aan die linkerkant staat, wil je er ook in houden. Dus ik zou denken, Clement misschien na 10, Van Bergen in de spits. Dan heb je aan de linkerkant, want daar speelt die Ondrejka een plekje vrij. Van de Werf aan de rechterkant wil je er eigenlijk ook in houden. En Tika de Jonge en hoe heet
2: Lans, die Lans hebben we nog.
3: Ja, ja. Nou ja, die wil je ook op het middenveld houden. Dus ja, het is wel een lastige puzzel. Ja,
0: eens, Hans?
2: Ik begrijp ook hier wel weer wat je zegt. Aan de andere kant ben ik een groot voorstander en liefhebber van Tom van Bergen. Meer onder de spits, onder Willemsen, dan diep in de punt. Maar ja, wat jij zegt, dat is een optie. Ja, er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden. Anderzijds,
0: zou dat jouw keuze dan ook zijn, als wie er dan uit moet, als hij erin moet? Want jij zegt, hij moet erin.
2: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, het is denk ik een kwestie van tijd.
0: Ja. Ja, wie gaat er dan
2: start,
0: uit?
2: Dat hij start in ja, maar dan heb je niet zo gekke veel mogelijkheden. En nee. wat Stefan zegt, is dan misschien wel de meest logische. Maar nogmaals, ik vind het wat jammer om met Tom Verbergen diep in de spits te spelen. Die zie ik veel meer zwerven over het hele veld. En die is bezig tot nu toe aan weer een fantastisch seizoen. En eerlijk gezegd denk ik dat vooralsnog Dick Lukien toch weer zal starten met dezelfde opstelling.
3: Zou me niks verbazen.
2: Dan afgelopen zondag. Dick is wel een trainer die spelers heel lang vertrouwen geeft. En daar is eerlijk gezegd ook niks mis mee.
0: Nee. Nog even een paar praktische zaken. Rijk Jansen,
3: kruisband afgescheurd. Dus die is weg voor dit seizoen. Groningen gaat nu op zoek naar een nieuwe derde doelman. Dus daar zullen ze deze week waarschijnlijk iemand voor gaan aantrekken.
0: Ja. Is dat al bekend wie dan?
3: Nee, dat nog niet.
0: En de transfer deadline verloopt woensdag?
2: Donderdag 12 uur.
0: Ja, dus van woensdag op donderdag is het, hebben we het dan over, toch?
2: Donderdag nachts.
0: Gaat er wat gebeuren?
3: Ze willen nog een middenvelder toevoegen. Ik las ook wat geluid dat ze daarmee bezig zijn. Het schijnt dan weer om een jongen te gaan van een jaar of 18 uit Tsjechië.
2: Polen, geloof ik.
3: Blijft Polen.
2: Polse jeugdinternational, begreep ik.
3: Ja. Ja. Ik denk dat het daar dan bij blijft.
0: Dat Tom van Bergen blijft?
3: Ik denk het wel. Ja.
0: Dank Hans Nijland en Stefan Bleek. Het vervolg komende zondag in de Euroborg. En zometeen starten we weer met Worstijden. Waar is Ronald Niemeyer?

0: Kingdom and the Kingdom of Fear. Nou, het is terug.
1: Worsttijden.
0: Ons leuke spel, Worsttijden. Worsttijdse Joyce en Ronald. Hun vakantie zit er ook op, dat zou je kunnen zeggen. En dus zijn ze iedere dag weer ergens in de provincie. En mag je raden waar? De prijs is hetzelfde gebleven. Net als vorige week met wel is dat. Het mooie weerstation van RTV Noord. Kun je winnen. Die staat hier weer te glimmen voor je. 050-3188-288. Dat zit je stoel klem, Mark.
2: Ja, sorry. Mijn huis hier los.
0: Er staat hier iemand. En met een vermoedelijke blik iets te doen. Oké, Hans Nijland uit de stoel vastgezet. Goed, dat gezegd hebbende is dit de eerste aanwijzing in ons spel. Worsttijden, woord is Ronald.
3: Niet zo moppen, man.
0: Oh, dat is Mark. 050-3188-288. Korte aanwijzingen.
2: Ja.
0: Nog maar een keer doen.
2: Ja.
3: Niet zo moppen, man.
0: Okay. App ons je antwoord of je gok. 050-3188-288. Als je het niet weet, straks met een paar minuutjes al een tweede aanwijzing. En er komt ook nog een derde aanwijzing. Kortom, alle redenen om het te kunnen raden in ons spelletje. Worsttijden.

0: Arinio van Middelsum, Noord-Madrid.
1: Voor tijden.
0: Dit was zojuist de eerste aanwijzing van Ronald Niemeyer.
2: Nooit zo moppen, man.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Nou. Ja, en er komen heel veel antwoorden binnen. En Frenzy denkt, ja, een plek waar ze niet moppen of mopperen, Blijham.
0: Omdat ze blij zijn.
1: Ja,
0: nou, dat is goed
1: wel goed bedacht, maar ja, ja, daar staat hij niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Zullen we dan een tweede aanwijzing nu al doen?
1: Ja.
0: Oké, okay. Komt-ie aan.
2: Mag bekend wezen, ik ben gek op koffie.
0: Ja. Ja.
2: Soms drink ik dat in beker, maar ook wel eens uit een...
0: Oh, oké. Okay. 050-3188-288... Ben jij gisteren aan jou nog gevraagd of je koffie wilde? Ja, toen je met Expeditie dus op pad was?
1: Ja, zeur toch niet zo om koffie? Dat wordt er dan geroepen. Ja. Ja. Hallo. Ja.
0: Nog één keer de aanwijzing van Ronald.
2: Mag bekend wezen, ik ben gek op koffie. Soms drink ik dat in beker, maar ook wel eens uit een...
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Mocht je het nog niet weten, dat kan ik me best voorstellen eigenlijk. Straks na 8:30, aanwijzing nummer 3.
3: Bosteide.
0: Zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Mark, wat heb je zometeen voor ons?
4: Dan heb ik een update over de brand bij Meeden.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Bijna 8:30 op de klok. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. De brandweer kon lange tijd niet blussen vanwege de veiligheid, maar heeft afgelopen nacht een bluspoging gedaan. Toch is de brand nog niet voorbij en de rook- en stankoverlast kan nog tot dinsdag of woensdagochtend duren. Veiligheidsregio Groningen adviseerde daarom om de ramen en deuren gesloten te houden, vertelt woordvoerder Annegreet Nijhoff.
10: Dat advies houden we nog steeds aan, zeker als mensen nog steeds last ervaren van de rook, want dat kan nog steeds. Al hebben we wel...

0: Leden al eens op de vingers getikt. Vorige week werd bekend dat de 43-jarige spermadonor uit Stad minstens 121 kinderen heeft. Afgelopen weekend stuurde hij een brief aan getroffen moeders, waarin hij schrijft dat het er zelfs 199 zijn. In 2021 kwam hij samen met een stel naar de kliniek in het UMCG, maar het ziekenhuis weigerde hem omdat hij al bij te veel andere klinieken actief was. Sinds vorig jaar kent Nederland een nieuwe donorwet, waarin staat dat een spermadonor bij maximaal 12 gezinnen mag doneren. Daarvoor gold bij klinieken een richtlijn van maximaal 25 kinderen per donor. Stichting Donorkind overweegt ondertussen een rechtszaak aan te spannen tegen de massadonor. Op de A7 is een automobilist gisteravond door een nog onbekende oorzaak bij Marum tegen een vangrail gebotst. Dat ging zo hard dat de auto daarna tot stilstand kwam tegen een middengeleider op de weg. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn auto raakte wel flink beschadigd. De auto is weggesleept. Grasbaancoureur Romano Hummel uit Hoogkerk is in Aduard voor de derde keer Europees kampioen grasbaanracer geworden. Hummel won zijn 4 heats met overmacht. In de grote finale was hij iedereen de baas. Na afloop maakte Hummel bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij sleepte op de valreep dus nog net een grote titel in de wacht. Onze verslaggever Henk Elderman vroeg hem of dit een emotioneel afscheid was.
1: Emotioneel zeker, ook omdat ik weet dat dit gewoon mijn afscheid is. En dit is wel de laatste keer dat ik in Aduard aan de stad zal verschijnen.
2: Wat zijn daar de overwegingen bij geweest?
1: Nou, gewoon hoe het leven nu met mij gaat. En ik kan niet meer elke week, wil ik niet het risico meer nemen. Ik wil het gewoon niet meer.
2: Speelt al veel langer, hè?
1: Speelt al veel langer. En ook met die kinderen en mijn werk en dat soort dingen. Ik heb gloriejaren gehad, 5, 6 jaar lang. Het is tijd voor een ander leven, joh.
0: En Noorderzon heeft dit jaar 150.000 bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie weten aan Omroep Oog. Dat zijn zo'n 15.000 meer bezoekers dan vorig jaar. Ook werden er meer kaarten verkocht voor de voorstellingen. Algemeen directeur Rutger Gernand spreekt van een geslaagde editie. Wel benadrukt hij dat de basis onder het festival de komende jaren verder verstevigd moet worden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel. Radio Noord Verkeersinformatie, Petra.
4: Het is druk op de N33 tussen Bareveld en Veendam. Daar moet je omrijden omdat de weg tussen Veendam en Noordbroek is afgesloten. Houd dus rekening met vertraging.
3: Dankjewel. En voor Stijden is de vraag 050-3188-288 is ons appnummer.
5: Mag bekend wezen, ik ben gek op koffie. Soms drink ik dat in beker, maar ook wel eens uit een...
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Mulders Meubeldorp.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40-70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
7: Mulders Meubeldorp.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: De Ochtendploeg
11: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, het Brandweermuseum uit Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden. Dat was nodig ook. Waar dat onderkomen is, vertel ik je zo meteen wanneer ik erover ga praten.
12: Ja, goedemorgen.

0: Dr. Hook en de Madison Show. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Het Brandweermuseum in Sappemeer zat de afgelopen tijd in onzekerheid. De huidige locatie moet worden verlaten. En daarmee dreigde de vraag: waar moet de collectie met die historische brandweerwagens en andere stukken eigenlijk naartoe? Nou, er is een oplossing gevonden. En daarover ga ik praten met Mark Bakker van het Brandweermuseum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is die oplossing?
1: Nou, we hebben contact gehad met AVB en Vauxhall. En die hebben een loods aangeboden. Eerst voor tijdelijk. Dus,
0: een loods bij AVB? Hebben ze jullie zelf benaderd of hoe is dit gegaan?
1: Ik kreeg eigenlijk een belletje van... ik moest even contact opnemen met een locatiemanager van AVB en Vauxhall. Nou, dat heb ik gedaan. En dat is in mei al gebeurd. Dus dat is nou positief uitgepakt.
0: Ja, hoe gaat zo'n belletje dan?
1: Ik ben dan direct zo iemand die direct de telefoon pakt en direct gaat bellen. Ik denk direct actie. En het ging gewoon positief. Ja. En de locatiemanager ook, die zei, ik kom graag een keer langs bij jullie. Dus we hebben op rond de tafel gezeten. En hij moest even met de directie overleggen. En dat is voor nu eerst positief.
0: Ja, en dat hoorde je afgelopen weekend?
1: Ja, vrijdagmiddag.
0: Ja. Nou, goed weekend gehad dan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, een hele oplucht, denk ik.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid nog, hè, waarom moeten jullie weg uit Sappemeer?
1: De loods die wij hebben, die is van de gemeente en die wordt gesloopt voor woningbouw. Dus, en dat wisten wij ook al. En we hebben in 2012 de sleutel gekregen en toen werd er al gezegd van, het is voor korte duur. Ja goed, we zijn 14 jaar verder. Maar goed, en die brief die komt, en je weet dat die komt, maar is altijd onverwachts.
0: Ja, en dat is best een vervelende tijd ook wel geweest de afgelopen tijd dan.
1: Ja, het heeft heel veel nachtrust heeft dat wel gekost, ja.
0: En nu is er dan een oplossing in Vauxhall. Waarom is die loods daar zo geschikt voor?
1: Mooi bij het water. Hij is zo goed als leeg. Dus we kunnen er ook vrij vlot kunnen wij erin. Dus dat maakt hem wel geschikt. Er zit mooie hoogte in. 3 overheiddeuren. Dus dat past ons net.
0: Ja, maar ook dit is wel weer een tijdelijke locatie.
1: Ja, eerst wel. Ik heb donderdag nog in gesprek met de locatiemanager van AVB. En dan hoop ik wat meer duidelijkheid te krijgen over de periode. Dat we daar kunnen zitten.
0: Ja, dat betekent dus dat je, zodra je daar naartoe gaat, eigenlijk al kunt gaan zoeken naar een definitieve oplossing dan weer.
1: Ja, goed, we blijven nog gewoon zoeken. Hoor. Dus totdat we iets definitiefs hebben. Ja. We gaan er niet achterover hangen en we zien het over 2 jaar wel weer.
0: Nee, wat heb je dezelfde situatie als nu?
1: Ja, precies. Ja. En dat willen we eigenlijk voorkomen. Ja. Dus dit is eerst een mooie tijdelijke oplossing. En misschien dat wat definitieve oplossing wordt. Ik hoop het.
0: Wanneer staat de verhuizing gepland?
1: 17 oktober.
0: En ga je dat nog op een speciale manier doen dan?
1: Ja, we gaan met alle auto's in één stoet gaan we naar AVB toe. Dus dan worden we een spektakel. We hebben verkeersregelaars er weer bij. Net als met onze rondritten altijd. Dus het komt weer helemaal goed.
0: Ja, nou, dat wordt een mooie dag. En jullie zijn voorlopig inderdaad even uit de zorgen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, Mark.
1: Zeker weten. Nou, jullie ook.
0: Jo, mooi hè.
1: Yo,
0: Mark Bakker van het Brandweermuseum. En zometeen derde aanwijzing en ontknoping van ons leuke spel Worstijden.

0: Moet in die tijd ook Suzanne zijn geweest die helemaal stapelgek werden van dit liedje van. Want iedereen zong het dan toch voor ze.
1: Ja.
0: VOF de Kunst en Suzanne.
1: Voor Stijden.
0: We hadden deze tweede aanwijzing.
2: Mag bekend wezen, ik ben gek op koffie.
0: Ja.
2: Soms drink ik dat in beker, maar ook wel eens uit een...
1: Ja, nee, als Ronald over koffie begint...
0: Dan begint het, hè?
1: Dan komen mensen massaal met Stedum.
0: Ja, oh maar, ja. Nou, ja. Die, ja, de scène. Ja.
1: Daar durft hij niet meer te komen, dus daar,
0: oh,
1: is,
0: nee.
1: Hij, nee, hoor, daar is hij niet.
0: Nee, oké, okay, dan nog een derde aanwijzing.
2: In deze omgeving zitten vooral bedrieben.
0: Oh. Ik vind het best moeilijk vandaag, hoor.
1: Ja, dat is wel moeilijk, ja.
0: 050-3188-288.
2: In deze omgeving zitten vooral bedrieben.
0: Je hebt nog een paar minuutjes om te reageren. Via de app van Noord 050-3188-288.
3: Bostijden.
0: Arma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Een beetje onstuimige dag vandaag, hè?
4: Ja, misschien alvast een vuurproefje van de haast. Want het is officieel nog altijd summer. Ja, en die summer die eindigt op twee verschillende datums. En dat betekent, ja, wat me, voor de meteorologie, begin van de haast. En op 23 september voor de kalender. Dus er zit nog wel verschil in. Ja, in september kan ook volk nog wel heel mooi weer brengen. Maar we beginnen wat dat betreft gewoon een beetje verkeerd. Nou, vandaag is in ieder geval een dag met... ja, straks om 9:15 van in het westen een aantal buien die overtrekken door achteraan weer droog weer. Ja, en die buien die worden in de loop van de dag pittiger. Kans op hogel, kans op onweer erin, windsteun. En ja, overtouwde zonderby brengt in vanmiddag de temperatuur uit om een gebied 18 tot 20 graden en een motige tot krachtige zuidwest tot loterwesten wind. Vanochtend en vanavond zakt de buienactiviteit wat in. Langs de kust blijft die buienkans wel aanwezig. Voor de rest opklodens in 14 tot 17 graden. En mijn vrouw nog een bui, maar voor de rest blijft droog met regenmatig zon en 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, Hanna. We gaan het ermee doen met dit weer. Ik heb nog één keer de aanwijzing voor je. En ja, dan moet het duidelijk zijn.
2: In deze omgeving zit vooral bedrieben.
0: 050-3188-288. Als je het weet, dan heb je ons. Als je het niet weet, dan doe je een gok. Of je luistert zometeen naar het juiste antwoord. We gaan iemand terugbellen zometeen. En neem de telefoon vooral op, is het advies. 050-3188-288 is ons nummer.

0: je ook het antwoord glasbak binnenkomen. Dan hebben we zitten googelen. Dat bestaat niet. Nee. Voor zover ik weet bestaat die plaats.
1: Wel een leuke naam.
0: Ja, dat is ook nog bij de glasbak staat. Ja. Dat was niet het goede antwoord. We zoeken wel het goede antwoord. En we hopen dat de persoon die we nu terug gaan bellen dat ook heeft voor ons.
1: Ja. En opneemt.
0: Ja, dat is ook, hopen we ook.
2: Jochem Annema.
0: Dag Jochem, met Edwin en Petra van Radio Noord.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag. Waar is Ronald?
2: Ronald die is in Mokkenburg.
3: Ik ben in Mokkenburg.
0: Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het niet.
2: Nee.
0: Bedrijventreinen. Ja, oh, je woont daar.
2: Ja.
0: Ja, dan is het makkelijk natuurlijk. Bedrijventrein bij Noord-Hoorn inderdaad, hè?
2: Ja, en ja. Na de eerste aanwijzing dacht ik al van dat is Mokkenburg.
0: Echt waar? Dit was je hele korte aanwijzing?
3: Niet zo moppen, man.
0: Toen dacht je al, oh, daar is hem.
2: ja, Mokkenburg. Ja.
0: Goed man, nou gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Jochem, je wint het weerstation voor Radio Noord.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik, ja.
2: Vaak geprobeerd,
0: ja.
2: Maar er niet doorgekomen.
0: Nee, dat horen we vaker. Maar je bent er nu wel door. En je krijgt het weerstation binnenkort opgestuurd.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Veel plezier ermee.
2: Ja, bedankt.
0: Yo, mooi.
2: Oké.
0: Mooi. Was tijden.

Shabuzi, Miles Smith. Een rookvrije generatie is een illusie. Is de stelling in het lopend vuur. Die rookvrije generatie zou er volgens het Nationaal Preventieakkoord in 2040 moeten zijn. Maar uit een peiling blijkt dat juist jongvolwassenen meer gaan roken en vapen. Nou, praat met ons mee op 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 85% van de stemmen zegt eens: een rookvrije generatie is een illusie. Ochtendploeg op Noord. En straks na 9 uur hoor je waarom Romano Hummel stopt met grasbaanracen.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
9: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
8: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
10: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
8: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan door het nieuws met Mark Bogema. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Bijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is nog spoorloos. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Veiligheidsregio Groningen adviseerde om de ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.
13: Dat advies houden we nog steeds aan. Zeker als mensen nog steeds last ervaren van de rook.
12: En FC Groningen wil in de laatste week van de transferperiode nog een vervanger aantrekken voor Rijk Jansen. Afgelopen vrijdag scheurde hij zijn kruisband af. Daarnaast wil de club ook nog een middenvelder aan de selectie toevoegen. Meer nieuws om 9:30.
11: En dan de verkeersinformatie, Petra.
8: Het is nog steeds druk op de N33 tussen Bareveld en Veendam. Daar moet je omrijden omdat de weg tussen Veendam en Noordbroek is afgesloten. Houd dus rekening met vertraging.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzeil.
20: De Winter Riool Service
21: lost elke verstopping en lekkage snel op.
20: De Winter Riool Service.
21: Kijk op uriool.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, grasbaancoureur Romano Hummel is in Aduard voor de derde keer Europees kampioen grasbaanracer geworden. En hij zet een punt achter zijn carrière. Vertelt zo waarom.
27: Goedemorgen.

0: share and love and understanding. We gaan naar de sport. Romane Hummel is voor de derde keer Europees kampioen grasbaanracen geworden. En was zaterdagavond superieur in Aduard. In alle heats was hij de snelste en ook de finale race zette hij na zijn hand. Nog voor de huldiging maakte Hummel bekend dat het zijn laatste seizoen is. Met die gedachte kwam zijn wens om nog één keer de EK-titel te pakken ook echt uit.
1: Laatste ronde, want... En we gaan hier staan. We gaan hier staan voor de Europese kampioen. Voor de derde keer Europees kampioen.
2: Waar haal je dit vandaan?
3: Ja, waar haal je dit vandaan? Ik heb natuurlijk een paar weken weer wat rust gehad. Ik zit natuurlijk aan de medicijnen en probeer mijn leven weer een beetje op orde te krijgen.
2: 2,50.
3: En ik heb me gewoon gefocust op dit en uiteindelijk is het gelukt.
2: Op een avond waarin eigenlijk, denk ik, alles klopte.
3: Ja, elke heat klopte, elke start klopte en ik heb me gefocust op de start. En ik was blij met de regen van afgelopen week. Want dat maakte voor mij weer wat beter, de baan. En ja, echt top.
2: Dit was een wedstrijd waarin je... wilde winnen natuurlijk. Hè. Je had je er echt op gefocust. En als het dan zo goed uitpakt, Romano... ja, met wat voor gevoel rij jij dan over die streep?
3: Ja, met het beste gevoel wat er is natuurlijk. Ook omdat alle mensen eromheen zijn die ik heel goed ken. Dus dit is echt het beste wat ik kon overkomen in principe.
1: Ik wil het horen voor de Europese kampioen. Aduard laat het horen. No!
3: Ja, ik had wel even emotioneel zeker. Ook omdat ik weet dat dit gewoon mijn afscheid is. En dit is wel de laatste keer dat ik in Aduard aan de stad zal verschijnen.
2: Wat zijn daar de overwegingen bij geweest?
3: Nou, gewoon hoe het leven nu met mij gaat. En ik kan niet meer elke week, wil ik niet het risico meenemen. Ik wil het gewoon niet meer.
2: Speelt al veel langer, hè?
3: Speelt al veel langer. En ook met die kinderen en mijn werk en dat soort dingen. Ik heb gloriejaren gehad, 5, 6 jaar lang. Het is tijd voor een ander leven, joh.
2: En hoe zien dan de komende weken, maanden er nog voor jou uit?
3: Ja, ik heb over 2 weken nog een wedstrijd in Vechta. Dan neem ik afstand van mijn Duitse fans. En dan ga ik natuurlijk, dankjewel, dan ga ik natuurlijk nog 1 keer naar Roden. Om daar samen met het team af te sluiten. Hè? Ook om ze niet in de steek te laten, gaan we nog 1 keer voor goud daar.
2: Hoe zal dat zijn voor jou, dat afscheid? Dat echte afscheid als je echt voor de laatste keer dan over de finish bent gekomen?
3: Het beste gevoel wat er is. Want je stress is weg. Het is voor mij heel moeilijk om mijzelf te kunnen zetten naar bepaalde dingen. Werken, die kinderen, elke avond met die motors bezig. Er gaat gewoon heel veel stress in mij zitten naar een wedstrijd toe.
2: Nou heb je vaker gezegd natuurlijk van ik stop ermee. Dit is echt het einde?
3: Dit is echt het einde. Je zal geen comeback zien. Dit is echt het einde.
2: Maar hoe moeten we jou herinneren?
3: Als een halve gek op een motor. Zo moet je mij herinneren. Ik heb altijd 200% gegeven. En ik heb altijd 300% risico gegeven.
0: Voor de derde keer Europees kampioen deze Romane Hummel. En er komt dus een einde aan zijn carrière. Bijdrage gemaakt door Henk Elderman. En zometeen met schrijver Frank Westerman van de Graanrepubliek... gingen we naar de voorstelling De Graanrepubliek. En je hoort het thema van onze

0: Erwin de Vries en Testosteronie. Okay, jo, mooi, hij praat nog even na. Top 3. Ik zou bijna gelijk willen zeggen, Petra. Vandaag
1: is rood. Ja, is het zover? De kleur van
0: jouw lippen. Het thema is vandaag rood, ja. Vandaag is rood. Ja, gisteren was in Tilburg het jaarlijkse Red Hat Days Festival.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is één keer per jaar, hè?
1: Dat is één keer per jaar, ja.
0: En alle mensen met de kleur rood haar komen bij elkaar.
1: Dat is heel de wereld. Ja, ik ben daar nog nooit geweest.
0: Nee, zou je dat leuk vinden?
1: Ik kan elke keer niet.
0: Oh, je kan elke keer niet. Lijkt je ook niet leuk?
1: Allemaal lotgenoten.
0: Ja, ik weet niet. Zijn dat lotgenoten? Je bent er toch trots op? Op je haar.
1: Ja, inmiddels wel hoor.
0: Ja?
1: Maar er zijn meerdere dagen. Hè? Je hebt ook een Kiss a Ginger Day.
0: Kiss a Ginger Day?
1: Ja.
0: Dat is ook een rare dag.
1: Ja.
0: Wanneer is dat dan?
1: Dat is op 12 januari. Zullen we dat dan ook vieren?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar wie heeft dat bedacht dan?
1: Geen idee. Okay, nou. Social media.
0: Dat denk ik ook. Het moet ze ook willen. Het thema vandaag is dus rood. En dus komt Prince al bij ons binnen. Het gaat er niet over haar, maar wel over een Corvette. Die is rood en niet al te groot. Jacob zegt, Little Red Corvette. Californication komt ook binnen, want dit zijn de Red Hot Chili Peppers.
1: Yes.
0: Jazeker. Dat kan dus ook heel goed. En we dachten van, ja, ja. Met rode haren. Arreanse.
1: Ja, daar komt die dag dan vandaan, hè? Van Arne Jansen natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, daarom is hij in het leven geroepen.
0: En dan in het Engels, want zo gaat het met de socials. Ja.
1: Ja.
0: 050-3188-288. Rood is het thema. Jij zoekt de plaatjes voor ons uit. Wij draaien ze straks in onze top 3. 050-3188-288.

0: Teddy Swims is guilty, zingt hij. Dus dan zal het wel zo zijn. Ja, dat het muziektheaterstuk De Graanrepubliek in Oostwold een succes is, dat wisten we al. Meer dan 32.000 toeschouwers bezochten de voorstelling al. Maar ook Frank Westerman blijkt populair weer te zijn. Hij schreef in 1999 al het gelijknamige boek waar deze voorstelling op gebaseerd is. De Graanrepubliek. Westerman woont in Amsterdam, maar is bij 6 van de 25 voorstellingen aanwezig om daar bijvoorbeeld handtekeningen uit te delen. En daar wordt grif gebruik van gemaakt, zag verslaggever Marco Grimmon.
1: Jij zit hier als soort van superster.
2: Poeh. Nou ja, ik hoop dat de mensen ook voor de voorstelling komen. Maar goed, de voorstelling is inderdaad gebaseerd op het boek. Ja, ik vind dat het is ontzettend bijzonder. Ik bedoel, als je een boek schrijft en het komt uit in 1999, dan hebben we het over de vorige eeuw, hè? En kijk eens wat een oploop. Dan heb je een snaar geraakt. He, dat is... Ik kan niet anders zeggen.
1: Als iemand tegen jou zei in 1999... Frank, over 27 jaar, dan gaan we een tent opbouwen in Oostwold. En dan gaan we jouw boek, daar maken we een heel groot theater van. Doen we 25 keer, stijf uitverkocht. Dan zou jij zeggen...
2: Dat er volgend jaar kiwis worden verbouwd in Oost-Groningen. Dat er palmbomen gaan groeien. Nee, dat had je natuurlijk niet kunnen bedenken. Het overtreft je verwachtingen omdat het zo aanhoudt en aanzwelt. Dat is het eigenlijk. Op een gegeven moment dan denk je van nou weten we het wel. Het leeft. En dat is het. Hè? Dus het verhaal leeft. Onderhuids, vaak onderhuids, bij de bevolking. En of het nou de boeren of de landarbeiders zijn, of de nazaten van de boeren of de landarbeiders. Er is een beetje een open zenuw.
1: Jij bent ooit benaderd hiervoor. Is het eervol?
2: Ja, natuurlijk. Als je, er zit jaren werk in een boek. Dan is het er en dan hoop je dat er lezers zijn. Maar dit is meer dan lezers. Dit zijn toeschouwers. Die komen naar een voorstelling in het Graan. Het verhaal wordt teruggebracht naar waar het vandaan komt. Echt Oost-Groningen, het Doldambt. Ik zou kunnen zeggen, de Graanrepubliek is terug in de Graanrepubliek.
0: De Graanrepubliek, Frank Westerman schreef het boek. Bijdrage werd gemaakt door Marco Grimmon. Van woensdag tot en met zondag zijn de laatste 5 voorstellingen. Die zijn overigens al uitverkocht. Zometeen het Groningse nieuws hier om 9:30. Mark, wat zit daarin?
3: Dan horen we of FC Groningen zich nog gaat roeren op de transfermarkt.
0: Tot en met woensdagavond geopend, geloof ik. Hè?
3: Juist.
0: Horen we het zometeen. Een rookvrije generatie is een illusie, is ons lopend vuur, is onderzoek geweest. En de jeugd is aan het vepen geslagen. En hebben we dan in 2040, waar het Nationaal Preventieakkoord wil, een rookvrije generatie of niet? Nou, reageer op 050-3188-288. En laat je stem gelden. Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. 84% van de stemmen zegt eens tegen die stelling. Het is helemaal niet zo moeilijk hoor, het invullen van het lopend vuur. Je zou kunnen stellen dat het een ABC'tje is.

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Het is bijna 9:30 geworden. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Bijum is gisteravond rond 9 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen en de politie is nog altijd naar deze verdachte op zoek. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Dat betekent dat de rook- en stankoverlast nog tot dinsdag of woensdagochtend kan duren. De brandweer kon lange tijd niet blussen vanwege de veiligheid, maar heeft afgelopen nacht een bluspoging gedaan. De brand lijkt daardoor wat afgezwakt, maar het einde is nog niet in zicht, vertelt woordvoerder Annegreet Nijhoff van Veiligheidsregio Groningen.
11: We zitten nog steeds op het scenario van een afbrandscenario. Dus dat betekent dat we het in principe gewoon laten uitbranden. Maar goed, mochten we meer pogingen kunnen doen om het wel te blussen, ja, dan gaan we daar wel op inzetten. Maar dat is gewoon even afwachten hoe de brand zich verder gaat ontwikkelen.
10: Het advies om de ramen en deuren gesloten te houden blijft staan. Netbeheerder Tennet heeft de elektriciteitsvoorziening omgeschakeld, waardoor er geen sprake is van stroomuitval. Ook brand in stad afgelopen nacht. Aan de Curaçaostraat in Groningen is een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond een motorkap in lichterlaaien. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand heeft de brand geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Noorderzon heeft dit jaar ruim 150.000 bezoekers getrokken. Dat zijn zo'n 15.000 meer bezoekers dan vorig jaar. Ook werden er meer kaarten verkocht voor de voorstellingen.

0: En het schijnt alweer om een jongen te gaan. En nou ja, ik denk dat het daar dan bij blijft.
1: De transfermarkt in Nederland sluit woensdagavond om 1 minuut voor 12. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel, Mark. Zo met de aandacht voor de Swim Challenge. Die was afgelopen weekend. Verre zwemmen voor het goede doel. Hoe is het gegaan? Ons Lopend Vuur gaat over de rookvrije generatie. En rood is het thema van onze top 3. Lady. Ah ja, Chris de Burg komt binnen. Die is prachtig mooi natuurlijk.
3: Ja.
2: Peter bijvoorbeeld geeft deze door. Deze komt ook binnen. Deze komt ook binnen. Het is ja. Evelina, Roelof de Vries. Jaap Rezema en Lena Ru.
3: Mooi.
2: Code Rood, vind je mooi?
3: Ja, deze vind ik mooi.
2: En Lucas, daar geef ik ook mooi. Rood, rood, rood, rood zijn. Daar komt Harma mee. Rood zijn de rozen. Dit is Simply Red. Ja. Oh, dat is Red. Ja. Els, dat weet Peter ook. 050-3188-288 is ons nummer. En hier is Harma met het weer.
4: Nog trekt verspreid over de provincie buiten, mogelijk met hogel en onweer. Zag laat de zon zich ook wel zijn en met een motige tot krachtige zuidwesten loopt de westelijke wind wordt 18 tot 20 graden. Vanochtend en vannacht zakt de buitenactiviteiten klootvolk erop. De kans op buien in het noorden van de provincie is wel aanwezig met 14 tot 17 graden als minimum. En bij vannacht nog kans op bui, maar voor de rest blijft droog met regenmatig zon en de temperatuur erin 19 of 20 graden.
5: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Ik heb trek in iets lekkers.
7: Neem de appels van Oudebos.
6: Iets zoets.
7: Of de pruimen van Oudebos.
6: Iets fris en sappigs.
7: Oudebos.
6: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
8: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
9: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
8: 0683-252-162.
10: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
11: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen.

0: Alex Warren en Fever Dream. Afgelopen vrijdag sprak ik met Jasper Dijkstra over de Groningen Swim Challenge, waarin hij mee ging doen met zijn broers en een vriend, gezamenlijk 50 kilometer van Lauwersoog naar stad. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Leef je nog?
1: Nou, nog maar net.
0: Hoe was het?
1: Het was één groot avontuur. We leven inderdaad nog, maar wat wij in die 14 uur beleefd hebben, dat was wel stevig. Maar ook ontzettend dankbaar wat we gedaan hebben.
0: Ja, want jullie hebben er 14 uur in totaal over gedaan dus?
1: Ietsje minder dan die 14 uur. Volgens mij 13 uur en 47 minuten om precies te zijn. Maar dat is alsnog een lange dag geweest.
0: Ja, want van tevoren zei je van nou, we vertrekken vroeg, 4:30 s'nachts. We moeten op tijd zijn, we moeten een sluis halen. Daar kunnen we maar één keer doorheen. Dat is dan gelukt.
1: Ja, het is gelukt. Maar wij hebben dus ook wat gehad over bijvaren. En dat eigenlijk wel hetgeen was wat wij liever niet zouden willen. Dat is uiteindelijk toch wel gebeurd. Want het was wel echt onstuimig weer. We reden richting Lauwersoog en mijn broertje die zat naast mij. Ik dacht, nou, volgens mij valt het wel mee. Ik zie de toppen van het Ries wel wat waaien, maar volgens mij waait het niet heel erg hard. Maar we hebben eigenlijk in het Lauwersmeer zoveel tegenslag gehad. Dat was het daar de omstandigheden wel echt zo dusdanig heftig dat we daar gewoon eigenlijk niet echt op snelheid kwamen.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we bijna meer hoogtemeters gepakt dan verstrekte meters richting het einde. Ja, en toen keken we eigenlijk tegen een achterstand aan van ongeveer een half uur. We hebben geprobeerd om dat in te zwemmen, maar dat was wel lastig. Dus uiteindelijk toch nog een beetje bijgevaren.
0: Wat bedoel je met bijvaren dan?
1: Ja, wat bijvaren is dat uiteindelijk, we moeten daar om 4 uur moesten we daar zijn. Dus we hebben eigenlijk de hele dag in de gaten gehouden, wat is onze snelheid? Nou, wij wisten precies hoe snel we moesten zwemmen.
0: Ja.
1: En die snelheid die hebben we eigenlijk de eerste 3 uur zaten we daar wel echt ruim onder. En zouden we het niet gaan redden. Dus we zaten eigenlijk steeds tegen een achterstand van 30 minuten aan te kijken. Dus dan zouden we daar om 4:30 zijn, oh ja, in plaats van 4 uur.
0: Ja, dan ga je een stukje in de boot gewoon, is dat het?
1: Ja, dan gaat iedereen in de boot. En dan.
0: Even zo goed, is het een enorme prestatie van jullie. Hoeveel geld heb je binnengehaald met elkaar?
1: Dat is nog heel erg hard gegaan. Want eigenlijk gedurende de dag kwamen er ontzettend veel donaties nog binnen. We hebben ook echt heel erg veel support gehad. Uiteindelijk zijn wij geëindigd volgens mij net iets boven de 7000 euro.
0: Zo,
1: maar de complete swim challenge heeft meer dan 200.000 euro opgehaald. Dus dat is echt gigantisch.
0: Ja. En hoe is het met de spierpijn op dit moment?
1: Ja, die is wel aanwezig. Het is met name het lijf, die is ook wat in bufferstand geslagen. Dus ik heb ook meteen even een eierballetje erin gegooid toen we thuis kwamen. maar op zich wat goed te doen. Maar je hoort misschien wat aan mijn stem. Ik ben ook wat rauwig na 14 uur op het water. Maar daar komen we wel weer overheen.
0: Heel goed. Zeg, dankjewel en fijn dat je nog even aan de telefoon kon komen.
1: Yes, geen probleem.
0: Dankjewel Jasper.
1: Ja, dankjewel. Bye.

0: Maxi Music met Brian Ferry en More Than This. Top 3, thema rood, komt eraan.
1: Lopend vuur.
0: Maar eerst ons lopend vuur, thema rook, nog even behandelen. Want Nederland werkt aan een rookvrije generatie. Staat in het Nationaal Preventieakkoord. 2040 moet dat zo weer zijn. De jongeren niet meer roken of vapen. Maar het onderzoek blijkt dat zo'n 40% van de jongvolwassenen, dus tussen de 18 en 29 jaar, rookt en vaped. En dat is meer dan voorheen. En het heeft onder andere te maken met social media. Daar zie je dat en dan gaan mensen dat ook doen en proberen en zo. Is het vastgesteld hier. Een rookvrije generatie is een illusie, is ons lopend vuur.
2: Ja, illusie noem jij het. Sierk noemt het een fantasie. Anderen noemen het dan weer een sprookje. En Sierk die zegt de overheid verdient miljarden aan tabak en sigaretten. Ja, als niemand meer zou roken, dan moet de overheid die miljarden ergens anders vandaan halen. En Arend zegt ook, het is een illusie. De overheid krijgt de begroting nooit rond als ze de inkomsten van de accijns niet zouden krijgen. En Bianca denkt ook, ik denk niet dat het wil. En anders komt er wel weer wat anders. Ja, met de prijzen hier gaan ze wel naar Duitsland toe om het te halen. Dat is dan ook veel goedkoper. En Koos die denkt ook dat het niet zal gebeuren. Ontmoedigen moet doorgaan. Hij zegt, vroeger werd er gezegd, een tevreden roker is geen onruststoker. Met de huidige prijzen zou ik aardig onrustig worden, zegt hij. Gelukkig rook ik ook al bijna 40 jaar niet meer. Nou, dat is een hele lange tijd. En Johan zegt, bij mijn dochter op school zijn ze amper 13, 14 en dan roken ze.
0: Oei.
2: Maar goed, ik snap niet hoe ze eraan komen, zegt hij. Gelukkig zijn mijn kinderen zo verstandig om er niet aan te beginnen.
0: Internet bestellen ze dat gewoon, hè?
2: Ja.
0: Ja. Een rookvrije generatie is een illusie. Stem. De hele dag kan dat via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand leert ons dat 83% zegt eens, een rookvrije generatie is een illusie. Top 3. Gisteren was het roodharigendag. In Tilburg kwamen heel veel mensen met rode haar bij elkaar. Een leuke dag met elkaar beleven. En dat leidt dan tot een top 3 van vandaag. Met leuke liedjes met het thema rood daarin. Dankzij bijvoorbeeld Willem en Richard. Hanna mee.

0: In een volledig rode top 3. Prince en zijn Little Red Corvette.
1: Top 3.
0: Eentje komt er nog aan. Dat is best een lange plaat. Dus zeg ik nu al goedemorgen tegen Femke.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen, nou, over een minuut of 10 hier de ochtend door.
2: Zeker.
0: We beginnen hier gewoon op 0-0. Met een schone lei om te raden wat jouw eerste plaat is.
2: Zeker. Deze Latina kijkt rijkhalzend, moeilijk woord, uit naar wat de dag nog voor haar in petto heeft.
0: En Latina, dat is een iemand uit Zuid-Amerika. Dus dan kom je uit bij een Shakira.
3: Shakira, dacht ik ook.
2: Ja, maar die is het niet.
3: Oh.
0: Gloria Estefan.
2: Ook niet.
3: Oh.
0: Hey, zijn er nog meer?
3: Nog een?
2: Zeker. De Latina.
1: Kijk uit naar deze dag.
0: De Latina.
2: Ja, zij is toch wel een icoon. Ziet er fantastisch uit ook nog eens een keer.
0: Ja, die hebben we net allebei genoemd. Rita Ora, ja, komt daar niet
2: van. Nee. Er mist nog wel echt een essentiële.
1: Hè? Dolly Parton was geen Latina, hè?
2: Nee, zeker niet. Maar die was ook gorgeous. Maar die bedoel ik niet.
0: Oh, we gaan zometeen onszelf zo voor het hoofd halen. Ja. Dat die gemist hebben.
3: Even een hint.
0: Ja, en dan
2: ze ziet er nog steeds fantastisch uit. Hè. Ze is
3: oud. Ze is oud.
2: Nou, oud wou ik niet zeggen. Oh. Ze is
0: Maar ze is wel van een tijdje terug dus.
2: Nou, nee, ook niet. Ja, ze is gewoon ouder dan ik.
0: Ja.
2: Ook wel aanzienlijk ouder. 12 jaar of zo. Maar ze ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Ja, dan is het Gloria Estefan toch?
2: Nee,
0: gewoon.
2: Want die is nog ouder.
0: Oh, oké. Dus ze is rond de 50 of zo?
2: Nee, ouder.
0: 55.
2: Zoiets. Hé, maar dat zie je niet. Want ze ziet er echt...
0: Ik weet het, nee. 050-3188-288 met deze aanwijzing.
2: Deze Latina kijkt rijkhalzend uit naar wat de dag nog voor haar in petto heeft.
0: 050-3188-288 voor een leuke prijs. Die Femke jij in gaat geven, want jij weet het vast wel.
2: Ja, zeker weten. Ja,
0: ik heb er nog eentje voor je. Nou, dat was natuurlijk logisch dat deze gingen draaien. Marco Borsato en Rood, Petra, Ellie, Rijn, Willem, John, Hendrik. Allemaal kwamen ze met die suggestie. En uiteraard komt die dan in onze top 3. Mooie maandag. Mooi.
4: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: maanden hebben we, hè?
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
7: De Winter Riool Service
8: lost elke verstopping en lekkage snel op.
7: De Winter Riool Service.
8: Kijk op uriool.nl.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Radio Noord.
12: De ochtend door.
13: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar de ochtend door. Ja, die eerste plaat is een Latina die niet kan wachten wat de dag nog te brengen heeft.
11: Radio Noord.
13: En er waren heel veel goede antwoorden, maar Jan Ploeger was de eerste. Het goede antwoord is namelijk Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Goedemorgen.

Zutger van Barneveld op Radio Noord. En zwoele zomernachten. Het is 10:11 geworden. Op de laatste dag van augustus. 31 augustus. Het is toch echt ongelooflijk. Morgen is het september. En dan is gewoon officieel de herfst begonnen.

Alle vakanties in heel Nederland voorbij. Alle scholen zijn weer begonnen. Alles is gewoon weer helemaal up and running. Edwin in het veld heeft nu vakantie. Ik geef hem groot gelijk. Want dit is ook het moment dat heel veel mensen denken... nou, ik pak lekker in september nog even een paar weken. Misschien ben jij ook wel op vakantie. Heb je vandaag je eerste vrije dag? Misschien ben je ook weer vandaag aan het werk gegaan. Of ben je aan het wandelen? Ben je aan het sporten? Of iets heel anders aan het doen? Er past vast een liedje bij. Een plaat die je heel graag zou willen horen vandaag. Dat mag je me dan laten weten op 050-318-8288. Welke plaat zou jij binnen nu en zo'n... nou, het duurt wel even. 8 minuten willen horen. Laat het me weten zo snel mogelijk via 050-318-8288. En wie weet hoor je jouw plaat dan zometeen op Radio Noord.

0: Edwin Jongendijk op Radio Noord. En oh, Julia in de ochtend door. Ja, zo leuk. Het is begin september, het seizoen is weer begonnen. En dat betekent voor heel veel studenten het kiezen van een stageplek. En bij Noord is er op dit moment een hele groep stagiaires vandaag begonnen. Toen ik vanochtend hier het gebouw binnenkwam, zag ik een hele groep jongeren staan. Toen dacht ik, oh, dat gevoel ken ik zo goed. Dat je dan begint op een stageplek, dat je al die mensen ziet, dat je ze allemaal moet leren kennen, dat je denkt, oh, hoe ga ik dit doen? En een van die stagiaires is Ruben. Ruben, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Jij gaat stage lopen hier bij Radio Noord. Ja. Op radioproductie, heb ik begrepen.
1: Zeker weten. Ja, heel erg zin in.
0: Hoe ben jij vanochtend wakker geworden?
1: Ja, ik moest even weer wennen, want ik moest best wel op tijd mijn nest uit. En dat was ik eigenlijk niet meer gewend.
0: Nee.
1: Want ik begin, ik heb een bijbaantje bij het postbezorgersbedrijf met gele en rode letters, zeg maar.
0: Ja, heel goed.
1: En dan mag ik altijd om 9:30 beginnen. Nou ja, dan moest vanmorgen hier om 9:00 al staan. Dus dat is wel weer verschil.
0: Had je er zin in?
1: Ja, heel erg. Heel erg.
0: Wat hoop je te leren de komende half jaar?
1: Nou ja, sowieso natuurlijk gewoon de productie van radio. En om dat in een nog professionelere omgeving te zien.
0: Ja, ja. Want voor de duidelijkheid, wat voor studie doe jij?
1: Ik doe de studie communicatie.
0: Hier in Groningen ook?
1: Nee, in Zwolle.
0: Kijk, ja, daar heb ik ook gestudeerd. Ook een leuke stad, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Maar welke stad is leuker, Zwolle of Groningen?
1: Vooruitgaan Groningen.
0: Heel goed antwoord. Er gaat niets boven Groningen.
1: Ja.
0: Heel goed. Hey Ruben, ik dacht, we stonden nog even te kletsen. En we hadden het eventjes over radio. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan jou ook gewoon, normaal gesproken, dan haal ik een luisteraar in de uitzending. En toen dacht ik, ja, ik kan jou natuurlijk ook gewoon vragen.
1: Ja, dan heb je het live.
0: Als mooie start, dan heb je meteen ook de vuurdoop op de radio gehad.
1: Ja, heel leuk.
0: Ik heb begrepen dat jij nogal een John Mayer liefhebber bent.
1: Zeker weten. Ja, ik heb hem vorig jaar ook in de Ziggo Dome mogen zien. Ja, dat is echt geweldig. Dat was ook John Mayer solo.
0: Oh.
1: Daarbij had hij dus helemaal geen band bij zich. Ja, die man die speelt dus gewoon alles zelf weg. Op piano, gitaar. Hij heeft wel 10 gitaren dan achter zich staan.
0: Wauw.
1: En voor het ene nummer pakt hij de akoestische en de andere een elektrische. Geweldig. Echt.
0: Wauw. Was het je mooiste concert ooit tot nu toe?
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk het oprecht. Ik zou direct weer een kaartje kopen als hij weer in Nederland is. Dan ben ik erbij.
0: Geweldig. Nou, de volgende keer dan ga ik het ook in de gaten houden. Ik ben helemaal niet jaloers. Nee, John Mayer vind ik ook te gek. Dus ik vind het ook heel tof dat je een liedje van hem wil aanvragen. En ik ben ook heel benieuwd waarom de keuze dan op deze is gevallen. Het is een plaat van zijn laatste album, Sobrock. Till the Right One Comes. Wat heb jij met dit liedje?
1: Ja, weet niet. Hij raakte mij gewoon direct. En misschien, ja, ik weet niet of het per se een levenslied van mijzelf is. Ik heb nog geen vriendin, dus misschien wel.
0: Nou ja, dan is hij dus wel toepasselijk.
1: Ja, dan is hij wel toepasselijk, zeker weten. Ja, ik vind het gewoon, het zit gewoon super in elkaar. Maar dat is bij elk liedje van John Mayer.
0: Zeker weten. Nou, ik ga hem voor je draaien. Speciaal voor jou, Ruben. Till the Right One Comes van John Mayer op Radio Noord.

0: parel van een plaat. John Mayer, Till the Right One Comes, staat op het album Sob Rock. Als je het nog nooit hebt gehoord en je houdt van deze stijlmuziek, zou ik zeker aanraden. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Geen zwarte wolken meer, maar nog steeds brand in Neden.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Het is exact 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Neden duurt nog altijd voort. Dat betekent dat rook- en stankoverlast nog tot morgen of woensdagochtend kan duren. De brandweer kon lange tijd niet blussen vanwege de veiligheid, maar heeft afgelopen nacht een bluspoging gedaan. Onder meer met behulp van een blusrobot. De brand lijkt daardoor wat afgezwakt, maar het einde van de brand is nog niet in zicht, vertelt woordvoerder Annegreet Nijhoff van Veiligheidsregio Groningen.
10: We zitten nog steeds op het scenario van een afbrandscenario. Dus dat betekent dat we het in principe gewoon laten uitbranden. Maar goed, mochten we meer pogingen kunnen doen om het wel te blussen, ja, dan gaan we daar wel op inzetten. Maar dat is gewoon even afwachten hoe de brand zich verder gaat ontwikkelen.
1: Het advies om de ramen en deuren gesloten te houden blijft staan. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst in dorpshuis De Rode Beuk in Neden. Aan de Wiebenaheerd in Stadswijk Bijen is gisteravond rond 9:00 iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen. En de politie is nog altijd op zoek naar deze verdachte. Het UMCG heeft de Groningse massadonor Simon 5 jaar geleden al eens op de vingers getikt. Vorige week werd bekend dat de 43-jarige spermadonor uit Stad minstens 121 kinderen heeft. Afgelopen weekend stuurde hij een brief aan getroffen moeders waarin hij schrijft dat het er zelfs 199 zijn.

0: In de zogeheten Mario Kart-bocht in Stad is gisteravond voor de derde keer dit weekend een ongeluk gebeurd. Een automobilist verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht. Toen de hulpdiensten bij de auto aankwamen, bleek de bestuurder spoorloos. En de auto moest worden weggesleept. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel, Fleur. En dan krijg je nog het weer van Harmer Boer.
2: Droog trekt verspreid over de provincie bui, mogelijk met hagel en onweer. Zag laat de zon zich ook wel zijn en met een motige tot krachtige zuidwesten loopt de westelijke wind wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buitenactiviteit de klootvolker op. De kans op buien in het noorden van de provincie is wel aanwezig met 14 tot 17 graden als minimum. En bij vannacht nog kans op bui, maar voor de rest blijft droog met regenmatig zon. En de temperatuur erin neemt 10 of 20 graden.
1: Dankjewel, Harma. Ja, zometeen is heel leuks op Radio Noord. We gaan namelijk vanaf vandaag een nieuw spel doen op Radio Noord. Spelen we 2 keer per dag, 's ochtends in de ochtend door en 's middags bij Karel in de middag door. En dat heeft alles te maken met dit geluid. Momentje hoor. Wat het is, hoor je zo.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Ik heb trek in iets lekkers.
5: Neem de appels van Oudebos.
4: Iets zoets.
5: Of de pruimen van Oudebos.
4: Iets fris en sappigs.
5: Oudebos.
4: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
8: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Diana Ross en The Supremes en Reflections op Radio Noord. Het is bijna 10:50 geworden. En we gaan iets nieuws doen op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, een nieuw spel op Radio Noord. 2 keer per dag gespeeld. En dat doen we in de ochtend door. Elke ochtend en 's middags. De middag door bij Karel Oosterhuis. En het is eigenlijk heel simpel. Het is het klassieke dobbelspel, wat je kent. Natuurlijk wat je misschien wel veel doet. Ik zie het ook veel gebeuren als mensen uit eten zijn of ze zitten in de kroeg. Ze doen even een spelletje. Dan kan je natuurlijk een kaartspel doen. Maar dat dobbelspel is ook gewoon hartstikke leuk. En daar is een grunniger variant van. Fiefgeliek heet het. Het is gewoon heel simpel. Je hebt een bakje met dobbelstenen en dan kan je dobbelen. En dan moet je kijken welke punten je pakt. Of je voor ein, twein, drein of al vijf gaat. Nou, je snapt het allemaal wel. En hier op radio gaan we dat ietsje anders doen. Want ik heb 5 dobbelstenen, maar ik ga er 3 gooien. En die 3 dobbelstenen die komen uiteindelijk uit op een getal. Dat kan bijvoorbeeld een 3, een 5 en een 2 zijn. En dan is het zaak dat jij eventjes jouw telefoonnummer erbij gaat pakken. Want als jij die 3 cijfers dan in jouw telefoonnummer hebt, dan kun je zo'n grunnigs dobbelspel winnen. Dus stel je voor, ik gooi 2, 3, 5 en jij zit dus even in je telefoonnummer te kijken. Volgorde maakt overigens niks uit, hè? Ik bedoel, al staat de 2 aan het begin en de 5 aan het eind en de 3 ergens in het midden. Dat maakt niet uit. Dat ze er maar in zitten. Dat is gewoon de voorwaarde. Als die 3 nummers dan in jouw telefoonnummer zitten, dan mag je bellen. Met 050-3188-288. En als dat dan goed is, dan gaan we dat natuurlijk eventjes controleren. Dat doen we natuurlijk niet op de radio, want we willen natuurlijk niet dat heel Groningen jou gaat bellen dan. Maar als die getallen dan in jouw telefoonnummer zitten, dan win jij het spel Fiefgeliek. Simpel toch? Oké, ik denk dat het tijd wordt om te dobbelen. Want ik heb hier 3 dobbelstenen. Ik ga er even 2 weg doen. En ik ga eens eventjes kijken wat er uitkomt. Wow, dat valt meteen alleen op de grond. Dit gaat nu al helemaal fout. Momentje. Oké. Ik zie een 5. Ik zie een 4. En de mooi. En de mooi die kunnen we vrij invullen. En ik ga in dit geval voor de 6. Dus 4, 5, 6. Maakt niet uit waar ze staan in je telefoonnummer. De volgorde maakt niet uit als er maar een 4, een 5 en een 6 in zitten. Zit dat in jouw telefoonnummer, dan mag je nu bellen met 050-3188-288. Om dus kans te maken op dat grunnige dobbelspel Fiefgeliek.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.

0: Sommieux hoor je op Radio Noord en Dark Before the Dawn.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, nieuw spel mocht je niet mee hebben gekregen. We doen een nieuw spel op Radio Noord. Elke ochtend in de ochtend door en elke middag in de middag door bij Karel Oosterhuis. Het werkt heel simpel. Je maakt kans op een heel leuk dobbelspel. Vijf Geliek, een dobbelspel in het Grunnigs. Het is natuurlijk dat klassieke dobbelspel met vijf of zes... hoe heten die dingen? Dobbelstenen. En dan moet je gooien en dan komen er getallen uit. En dan moet je combinaties maken en uiteindelijk komt er dan een winnaar uit. Zeer frustrerend altijd, want ik verlies altijd. Je bent goed met nummers of je bent het niet. Ik ben het niet. Maar goed, dit werkt heel simpel. Ik gooi namelijk drie dobbelstenen en er komen dan drie getallen uit. En als jij dan die drie getallen in je telefoonnummer hebt... en dat is dan exclusief de 06 uiteraard... dan mag je bellen met 050-388-288. En dan win je dat spel gewoon. De Vijf Geliek, dat dobbelspel in het Grunnigs. Hij is echt hartstikke leuk. Ik heb hem hier ook voor me liggen. Hilarisch, vind ik nu al geweldig. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Femke.
0: Ja, hoe is het met jou dan?
3: Ja, goed. Ja, ja? Alleen het weer maakt me wel beter uit, maar ja.
0: Ja. Ah, het is wel wat cooler, toch? Of vind je dat niet zo...
3: Ja. Maar ja, ik heb liever de zon. Ja. Een beetje zon erbij, ja.
0: Nou, ik zal die vertellen. Ja, de zonne komt hier erbij.
3: Oh, ja. Dan komt er hier ook een.
0: Ja. Dus even geduld. Maar het komt eraan.
3: Ja.
0: Hey Willem. Ik heb de getallen 4, 5 en 6 gegooid.
3: Ja.
0: En ik zie jouw telefoonnummer hier voor mij in beeld. En voor de duidelijkheid, de 0 en de 6 tellen uiteraard niet mee van 06. Maar wat er dus achter 06 zit. Ik zie daar inderdaad 2 vieren in staan. Zelfs...
3: Een 5 en 6.
0: 3 vijven en een 6. Er zit echt van alles in jouw nummer. Maar heel veel 4, 5 en 6'en.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mooi telefoonnummer toch?
0: Dat bedoel ik. En dat betekent, Willem, dat jij de geschiedenisboeken ingaat als de eerste winnaar van Vijf Geliek.
3: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, bedankt.
0: Als je even aan de lijn blijft, dan gaan we zorgen dat dat dobbelspel bij jou thuis komt. En dan kan jij lekker dobbelen met de familie.
3: Ja, nou is goed.
0: Goed zo.
3: Ja.
0: Hey, schierendag, hè?
3: Ja, bedankt.
0: Mooi. Hoi.

0: Dolly Dots op Radio Noord en Love Me Just A Little Bit More. Zometeen dan gaan we nog een spelletje spelen. Want natuurlijk is het tussen 11 uur en 11:30 weer de hoogste tijd voor Tel en Bel. Wat je daar kunt winnen en welke plaat we gaan tellen, vertel ik je natuurlijk zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
3: Mulders Meubeldorp. Radio Noord.
4: De ochtend door.
13: Met Femke de Wallen.
14: Ik heb hier een RTV Noord fanny pack voor je klaar liggen. Die kun je winnen zometeen bij Tel en Bel na Somber en Lenny Kravitz. In 1 over, till it's over. Bye.

Samber op Radio Noord en Homewrecker in de ochtend door. Tel en bel. Ja, het is de hoogste tijd voor Tel en bel. Ik heb weer zo'n hele leuke RTV Noord fanny pack voor je klaar liggen. Het is een soort heuptasje die je over je schouder draagt. Helemaal hip tegenwoordig. En je kunt hem winnen als je zo meteen meetelt met deze plaat.

Ja, en nou dacht ik heel simpel, dan gaan we het woordje lover tellen. Maar dat is dus niet zo simpel. Want hier zingt hij één keer lovers en de andere keer zingt hij lover. Dus ik heb besloten, we rekenen gewoon beide goed. Dus hoor je lover of lovers? Zet maar gewoon een streepje, doe je vinger in je lucht, whatever je wil. Maakt allemaal niet uit. Lover of lovers? We gaan ze allebei de tellen en er komt dan een totaal aantal uit. En als je me dat doorgeeft, dan maak je kans op die fanny pack. Dus hoe vaak hoor je lover of lovers? Allebei mag. Ik wens je heel veel succes.

0: Ja, nu is de vraag, hoe vaak hoorde je het woord lover of lovers? Allebei telt mee. 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen. Eens eventjes kijken. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, met Kim. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Nou, goed met hem?
0: Ja, met mij hartstikke goed. En met jou dan?
1: Ja, geweldig.
0: Hartstikke mooi. Wat ben je aan het doen?
1: We zijn aan het tellen.
0: Stomme vraag.
1: Nee hoor, dat is een hele goeie. We zijn even de dingen, huishoudelijke dingen, even maar klaarmaken voor vanmorgen.
0: Ja.
1: En dan zijn we vanmiddag dan weer vrij en dan gaan we weer leuke dingen doen.
0: Kijk, en wat gaan jullie dan voor leuke dingen doen vanmiddag?
1: Nou, ik denk dat we vanmiddag de fiets even pakken.
0: Ah, ja. Blijft het een beetje droog vanmiddag?
1: Nou, de voorspellingen zijn niet zo geweldig. Maar wij gaan het erop wagen.
0: Nou, ik vind het hartstikke goed van jullie.
1: Ja, vinden wij zo.
0: Ja. Hé, jij hebt ondertussen ook lopen tellen. Dan ben ik heel benieuwd waar je op uit bent gekomen.
1: Op 13.
0: Oh, je zit zo warm. Maar het is niet goed.
1: Daar maak ik de doek er nog één bij.
0: Dat is nog steeds niet goed. Oh, wat jammer joh. Ik had hem je zo gegund.
1: Ja, ja. Mijn vrouw die wil hem ook heel graag hebben. Maar ja, helaas, pindakaas. Ja,
0: maar morgen weer een kans, hè?
1: Ja, zo is dat. Dan gaan we het weer proberen.
0: Goed zo. Hey, bedankt en een fijne dag.
1: Femke, eens geluks.
0: Jo, hoi hoi.
1: Hoi hoi, hè.
0: Hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen, met Lieneke Brouwer.
0: Dag, hallo.
2: Hey.
0: Nou ja, je bent al een beetje op weg geholpen. Maar hoeveel denk jij dat het moet zijn?
2: Ik gok op 12.
0: Nee, nee, dat is ook niet goed.
2: Nee?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee.
2: Oh, helaas.
0: Ja, jammer.
2: Ja, volgende beter.
0: Oké, doeg.
2: Joe, hoi.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
3: Met Frits Kappen uit Farmsum.
0: Dag, Frits Kappen uit Farmsum, hallo. Oh. Hoe is het in Farmsum?
3: Hallo. Ja.
0: Gaat goed?
3: Ja.
0: Mooi.
3: Nou, alleen het weer wordt vanmiddag een beetje slechter, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat is wel jammer, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat is dan weer helaas de keerzijde van de herfst.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Hé, Frits, hoeveel heb jij er geteld?
3: Ja, dat is vaak wel 14.
0: Nee, dat is naaid goud.
3: Ook niet goed?
0: Nee,
3: ook
0: helaas.
3: Goed?
0: Nee, nee,
3: okay.
0: nee.
3: Volgende beter.
0: Yo, hoi hoi.
3: Oké, okay, doei. Hè.
0: Doeg.
3: Doei, doei.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Met Van Valen.
0: Dag, hallo.
4: Hallo.
0: Nou, hoeveel denkt u?
4: Ik denk 17.
0: Nee, dat is ook niet goed. Nee, helaas.
4: Ja, niks aan te doen.
0: Oké, okay. Doeg. Het is dus niet 12, het is ook niet 14, het is ook niet 17. Het is ook niet 13. Goedemorgen, met wie?
5: Ja, hallo, met Marga.
0: Dag, Marga.
5: Hallo.
0: Hoeveel denk jij?
5: Ik denk 11.
0: Nee, is ook niet goed.
5: Oké, okay, dank je.
0: Oké, okay, dag Marga. Doei, doei.
5: Hoi, hoi.
0: Hoi. Even kijken. Goedemorgen, met wie?
6: Met Ria.
0: Dag Ria. Nou, hoeveel denk jij dan?
6: 13.
0: Nee, is al gezegd. Is niet goed. Nee.
6: Oké. Okay.
0: Helaas.
6: Doei.
0: Oké, okay, dag. Goedemorgen, met wie? Ja. Hallo?
7: Dag
0: ja, dag Jan. Hallo. Nou, weet jij het misschien?
7: Is misschien 15?
0: Dat is goed hoor. Het is gelukt. Ja, 15 is inderdaad het goede antwoord.
7: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat betekent dat hij van jou is.
7: Oké, okay, hartstikke goed.
0: Ja, nou mag je even aan de lijn blijven. Ga je hem dan zelf houden of gaat hij naar de vrouw?
7: Ja, ik ga even kijken hoe hij eruit ziet en dan gaan we dan een keuze maken.
0: Goed antwoord. Oké, okay, blijf even aan de lijn. Gaan we zorgen dat het jouw kant op komt. Hij is weer binnen voor vandaag. Jan gaat er met de fannyback vandoor. Zometeen Yves Berendsen en Emma Heesters. Maar eerst de Mavericks. Dit is Dance the Night Away.

0: ultieme romantiek tussen Yves Berendsen en Emma Heesters in dit liedje dan. Alleen met jou. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, meer over de bezoekersaantallen van Noorderzon en of dat een succes was.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: Het is 11:30 geworden op Radio Noord. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Zaterdagavond begon de brand en gisterochtend namen de rook en het vuur flink toe. Dat het blussen zo lang duurt, komt onder meer doordat de koelolie in brand staat, vertelt Stijn van Woerkom van Tennet.
9: Ja, koelolie, dat zit in transformatoren en dat wordt onder andere gebruikt voor koeling en isolatie van die transformatoren. En in dit geval staat die olie helaas in de brand, waardoor het blussen van de brand extra tijd kost.
1: De rook- en stankoverlast kunnen nog tot morgen of woensdagochtend duren. Veiligheidsregio Groningen adviseert daarom om ramen en deuren nog steeds dicht te houden. Aan de Curaçaostraat in Groningen is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de motorkap. Daar kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft de brand geblust, maar hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Op de A7 is een automobilist gisteravond door een nog onbekende oorzaak bij Marum tegen een vangrail gebotst. Dat ging zo hard dat de auto daarna tot stilstand kwam tegen de middengeleider op de weg. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn auto raakte wel flink beschadigd. De auto is weggesleept. Het brandweermuseum uit Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden. Het museum kan terecht bij aardappelverwerker AVB in Vauxhall. Daar kunnen de historische brandweerwagens terecht in een grote loods. Museumbaas Mark Bakker legt uit waarom het museum moest verhuizen.
10: De loods die wij hebben, die is van de gemeente en die wordt gesloopt voor woningbouw. Dat wisten wij ook al en we hebben in 2012 de sleutel gekregen. En toen werd er al gezegd, nou, het is voor korte duur. Ja goed, we zijn 14 jaar verder.

0: verder verstevigd moet worden. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. En dan krijg je nog wat weer van Harma Boer.
2: Droog trek verspreid over de provincie Buin, mogelijk met hagel en onweer. Zag laat de zon zich ook wel zijn en met een motige tot krachtige zuidwester loopt de westelijke wind wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buitenactiviteit de klootvolker op. De kans op buien in het noorden van de provincie is wel aanwezig met 14 tot 17 graden als minimum. En bij vandaag nog kans op bui, maar voor de rest blijft droog met regenmatig zon en de temperatuur in 19 of 20 graden.
1: Dankjewel.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Ik heb trek in iets lekkers.
5: Neem de appels van Oudebos.
4: Iets zoets.
5: Of de pruimen van Oudebos.
4: Iets fris en sappigs.
5: Oudebos.
4: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.

0: Ik was als klein meisje altijd buitengewoon gefascineerd door die flessenpost. Dat je dan een briefje in een fles deed en dat dat dan aan de andere kant van de wereld ergens aanspoelde. En dat je dan bericht terugkreeg via de post. Dat ging natuurlijk allemaal tergend langzaam. Maar dat heeft ook wel iets. En als er dan een romantische uitkomst uitkwam, ja, dan vond ik dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, je blijft een hopeloze romanticus of je bent het niet. De Police hoorde je en Message in a Bottle.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens eventjes naar de Noord 9 kijken. Ik ga zo meteen de nummer 7 draaien. En daar is iets bijzonders mee aan de hand. Vertel ik je allemaal zo. Maar niet voordat ik je eventjes meeneem naar de onderkant van de lijst. Want dit is deze week de nummer 9 in de Noord 9. De Noord 9 is natuurlijk de hitlijst van Radio Noord. Met de 9 meest populaire platen van dit moment. Allemaal nieuwe liedjes. En dit is de hekkensluiter Ruben Luders. En Samen niet alleen. Samen.

0: En dan die nummer 7, die ga je veel horen deze week.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Rubber Cray op Radio Noord en Right Next Door. Nadesh, sst.
1: Sorry.
0: Zit je er weer doorheen te kakelen?
1: Ja, mijn bureau is vies en dat vind ik altijd stom. Dus dan ga ik mopperen. Alleen ik was aan het mopperen en ik had niet door dat jij open stond.
0: Geef niet.
1: Kan ik het goed maken? Ik heb bananenbrood mee. Word je daar vooral van?
0: Dan word ik heel blij.
1: Ziet een gezonde variant.
0: Maakt niet uit. Ik heb gisteren boerencake gebakken voor het eerst in 3 jaar of zo. Dat ik weer iets heb gebakken. Was lekker.
1: Zijn we dan weer vriendinnen?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Zijn we altijd al, hè? Zijn we altijd al. Oké. Nidino, goedemorgen.
2: Ja, is deze heel Noord-bakte aflevering afgelopen?
0: Ja hoor, ik ben helemaal geen bakker hoor.
2: Is mooi hè, die Nadesh. Die geeft mij een bak met bananenbrood vanochtend. Hier is voor jou, zegt ze. Ja. Ondertussen zit ze de hele tijd uit die bak uit te delen. Nu
0: de
2: dus weer
0: tijd?
2: Een voor jou. Ja, de hele tijd.
1: Nou, Femke zegt de tweede nog maar.
2: Daarvoor was het Leo.
1: Ja, dat zijn is toch ook een vriend van jou. Je wilt toch delen met je vrienden? Of
2: twee van de 6 plakken zijn al weg.
0: Echt?
1: Jij wil alles,
0: maar jij dacht dat alles voor jou was.
2: Nou.
1: Dat had hij gehoopt.
0: Oh.
2: Dit is voor jou. Ja, wat moet ik dan denken?
0: Ja, dit is wel een beetje gek.
2: Maar geef niet.
1: Wil jij nog je bananencake of niet?
3: Nee,
1: dat zou ik echt oppassen.
0: Ja, nee, hij lijkt me heel lekker. Dus graag. Ik heb ook echt wel trek nu.
1: Nou ja, dan eet Femke mijn plakje op.
2: Nou, zometeen tussen de middag. Lekker luisteren, zou ik zeggen. Tussen het eten door.
0: Wat ga je doen?
2: Ja, ik ga bananenbrood eten. Ik vreet alles in één keer op, want anders wordt het allemaal weer weggegeven.
1: Ach, je bent zo zielig.
2: Dus we beginnen eerst met 4 plaatjes en daarna komen we wel met de rest.
0: Oké, maar wil je daar nog iets over kwijt?
2: Nee, ja, tuurlijk wel. We beginnen denk ik eventjes in de omgeving Meeden, waar die brand al sinds zaterdagavond dus... Ja, die brand die woedt dus nog steeds. Daar komt het op neer. En die gaat ook maar niet uit. Dus Dimitri die is daar en die geeft ons zometeen een update. Hij spreekt ook nog met iemand van de veiligheidsregio. Later in de uitzending. Dus dat horen we dan ook. Dus we worden wat dat betreft helemaal bijgepraat.
0: Okay.
2: Want het heeft ook wel wat gevolgen voor de omgeving natuurlijk.
0: Ja, zeker. Vies ook omdat die ramen en die deuren dicht moeten blijven.
2: Auto's vies, tuinen vies. Noem maar op.
0: Ja.
2: En hoe schadelijk is dat dan? En in altijd wat anders wil ik het graag hebben over... Ja, jij rijdt er elke dag langs. De omgekeerde vlag.
0: Ach ja, die zie ik echt elke dag. Bij Marum is dat.
2: Ja,
0: en het is er niet één, maar dat zijn er 10, 15. Ja, 10 denk
2: het
0: ik
2: is
0: wel.
2: Kinderspel vergeleken bij wat ik de afgelopen week heb gezien. Ik moest 2 keer van Groningen naar Ruinerwold. Voor de gedoe met de auto. Maakt allemaal niet uit. Maar dan rij je dus daar die 28 af.
0: Klopt.
2: Afslag Pessen en dan richting Ruinen.
0: Dat is daar op die regio zie je het heel veel.
2: Niet te geloven.
0: Ja.
2: Honderden vlaggen heb ik gezien.
0: Klopt.
2: Het is bij, ja, hoe moet je dat nou noemen? Ik vond het bijna. Nou, ik vond het bijna intimiderend of zo. Omdat het zo massaal is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn heel veel. Kijk, ik voel daar niet zoveel bij. Maar er zijn heel veel mensen die daar wel wat bij voelen. Er zeggen mensen, ja, er zijn mensen gestorven voor deze vlag. En dan behandel je dat zo met disrespect.
0: Ja.
2: Normaal zo, dat voel ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel voelt. Maar er zijn ook weer andere mensen die zeggen, ja, hallo, dat doen we niet voor niets. Dus daar wil ik het graag over hebben in Altijd Wat Anders. Die omgekeerde vlag. Wat vinden we daarvan en hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, nou, heel goed.
2: Dus dat.
0: Ja, dat dus allemaal tussen 12 en 2 en met name dan tussen 12:30 en 1.
2: Ja.
0: Deze kunnen we weer toevoegen aan ons lijstje.
2: Welke? Oh!
0: Jermaine Jackson en Pia Zadora.
2: Dat is wel een duet.
0: Zeker, die valt wel onder de categorie. When the Rain Begins to Fall. Fijne middag.
2: Doei.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnigen Huis. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De brand die zaterdagavond uitbrak in een verdeelstation in Meeden is minder hevig dan zondag, maar nog niet uit. De brandweer slaagde er afgelopen nacht wel in om dichter bij de brandhaard te komen. Verwacht wordt dat het nog wel even gaat duren. Het UMCG heeft de Groningse massadonor Simon 5 jaar geleden al eens op de vingers getikt. Uit een eigen brief die de spermadonor aan de getroffen moeder schreef, bleek dat hij 199 kinderen heeft verwekt. Stichting Donorkind overweegt ondertussen een rechtszaak aan te spannen tegen de man. Meer nieuws om 12:30.
8: Tot dan!
10: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de appels van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: Of de pruimen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag, zo een update vanuit Meeden van de brand bij het verdeelstation. En over verdeeldheid gesproken. Wat vind jij van die omgekeerde vlaggen?

0: NXS Suicide Blonde om precies 11:08. In een nieuwe tussen de middag, een nieuwe week, maandag 31 augustus. Morgen begint er alweer een nieuwe maand en we gaan echt richting de herfst. Of je het nou wil of niet. Maar daar horen we zometeen de teruggekeerde Harma over. We beginnen eerst in Meeden, of misschien wel buiten Meeden. Want ja, zaterdagavond begon het daar, hè, brak die brand uit in dat verdeelstation. Maar die brand die woedt nog steeds. En dat is toch wel apart om te zeggen. Een brand die al een paar dagen woedt. Dimitri van Tijl is daar. Hoe dichtbij ben je, Dimitri?
1: Ja, dat valt nog best mee. Ik sta nog net in Meeden. Ik sta op de kruising van de Wethouder L. Veemanweg en de Herenweg. En als ik mij dan omdraai, dan zie ik dat er wat borden staan die zeggen dat ik niet verder mag rijden. Dus laten we zeggen ongeveer 1,5 kilometer erbuiten sta ik.
0: Ja, want staat dat hele dorp nou op zijn kop al sinds zaterdag?
1: Nou ja, als ik de geluiden moet geloven, dan gisteren en eergisteren wel. Ik heb zo'n 6-7 bewoners heb ik gesproken in zowel Meeden als in Westerlee. En daar waren de reacties wel wat verschillend. Zo sprak ik een man in Meeden, die was gisteren net teruggekomen van vakantie. Die zei, het valt bij ons wel mee, maar misschien moet je juist meer in de richting van Westerlee, want daar stond de wind ook naartoe. Ja, en daar vertelde een boer mij dat hij gisteren aan het werk was en dat ze echt eerder zijn opgehouden omdat het gewoon niet te doen was. Maar dat vandaag er eigenlijk niet zo heel veel mee aan de hand is. En dat is ook wat de veiligheidsregio vanochtend ook op de radio bij ons heeft verteld. Hè? Dat ze een poging hebben gedaan om te blussen. Dat daarmee de overlast ook minder zou moeten worden. Ja, dat lijkt vooralsnog wel zo te zijn. Want ik sta hier inmiddels ook al 1 uur of 3. En ik heb in ieder geval nog niks vernomen qua geur.
0: Nee, oké, want inderdaad, die boer die zei het was gisteren niet te doen. Waar gaat het dan om? Is het inderdaad geur dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is wel het voornaamste. Inderdaad, hij zei, ik werd zo misselijk van de geur dat we naar binnen zijn gegaan. En er zijn andere mevrouwen in Westerlee die haar dagelijkse rondje aan het wandelen was in de ochtend. Ook dat ze haar rondje gisteren toch wat korter heeft gemaakt. En ook het advies heeft opgevolgd. Hè, want mensen kregen hier in de buurt een NL-alert om ook de ramen dicht te doen. Nou, ze had hem ook keurig dicht en vanochtend op een kiertje. En ze zei van ja, vanochtend haal ik die afstand dan maar in, want het was goed te doen.
0: Ja, hoe zit het dan met de zorgen over eventuele schadelijke stoffen in de lucht? Want als iets zo stinkt, zou je ook zeggen dat is ook niet gezond.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Hoe dat bij bewoners is, dat weet ik niet. Dat kunnen we trouwens straks wel vragen aan de veiligheidsregio. Want die spreken over een uur, die zitten nu in overleg. Dat zal zeker zo zijn. Maar daar heb ik de bewoners in ieder geval nog niet heel erg over gehoord. Dat zijn wel de bewoners die ik heb gesproken. Want er zijn wel online mensen die zich bij ons hebben gemeld, die zich wel heel veel zorgen maken. En dat zou ook kunnen betekenen dat er daarom ook een bijeenkomst georganiseerd wordt. Maar hoe daarmee staat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja,
0: wat zie je nu dan van de brand?
1: Nou ja, niet zo heel veel meer, behalve dat dus is afgesloten. Ik heb wel al een paar keer vandaag een brandweer voorbij zien komen. En als het goed is, mag ik zo meteen ook door het hek heen. Dus ik denk, als wij over een uur hier weer terug zijn, bij mij dat ik dan wel weer wat meer zie van de omgeving daar en hoe de brand daar is.
0: Ja, want de status, ja, er wordt nog gewoon geblust. De zwarte rook is minder geworden. Maar meer dan dat weten we dus ook nog niet.
1: Nee, dat weten we nog niet. En ik hoop dat we daar over een uur antwoorden. Wordt op krijgen.
0: Nou, dan spreken we je straks gewoon weer. Dan heb jij de veiligheidsregio bij de microfoon als het goed is. Dankjewel, Dimitri van Tijl vanuit Meeden dus. Gaan we een stukje noordelijker, noordwestelijker. Harma, wat ben ik blij dat je weer terug bent.
2: Ja, ik ook wel. Ja.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, prima. Met die ook?
0: Ja, goud. Ja,
2: fijn.
0: Staat de wind niet vanuit het zuiden nu? Dat jij dus ook last hebt van die rook? Of,
2: Nee. Ik gestroopt toen ik nog een rondje op de fiets maakte, toen zag ik de barrel ook weer behoorlijk upline. Ook weer dikke, zware kwam. Weer de goeie last van de wind zit zuidwest. En op dit moment nog wel. Later draaide vanmiddag noordwesten touw. Dus dit gaat het allemaal richting het zuidoosten. Ja, en dat neemt buiten met zich met, waar we liggen onder een lege drukgebied, waar op dit moment onderwegens is richting het noorden van Denemarken. Op dit moment komen de buien vanuit het zuidwesten. Neem vooral het westelijk en noordwestelijk deel van de provincie met maar over een uurtje, na een half uur drie kwartier. Dan zorg ik dat er vanuit het zuidwesten ook een beste bui over de stad in trek zit. Onweer in, mogelijk hogel. Dus het gaat in een flink te keer. Ja, het lijkt het hoogst wel een beetje haast. Nou, maar het begint voor de meteorologie ook de haast. Dus wat dat betreft, in paast dat wel een beetje. Maar de temperatuur, ach, die blijft eigenlijk de hele week wel op niveau. Maar trouwens de beste. eerste dag. Windschoten 20,5 groot. De augustusmonter dus werd 52 mm. De mol is 74 tot 85. Komt vandoor nog een beetje bij. Wat de buitjes had, maar het gaat nog wel oren schier op dit moment. Wolkbuik 21 groot. Op dit moment nog dreug. Het aantal tropische dogen over de zomer, alvast in mijn terugblik, is 10. Dat is toch wel behoorlijk. Ja, we waren ook inderdaad over het zou flink aan poesen en aan het steen dat het wel weer wat minder mocht. Nou, vandoor hebben ze een dag. Slochten 19,5 groot, vaatziende millimeter. De bar met stand dus een 6 millibar. En op Lauwers oog op dit moment 18 grote motige tot vrij krachtige zuidwestenkwin. En dat de regentoren op dit moment een bui die overtrekt. En een hoogste uitschuiter in de wind van 62 kilometer per uur. Dat is een windkracht 8. Nou, voor vanmiddag. Trekken op dit moment vanuit het zuidwesten verspreid over de provincie buien. Kans op hoogte, kans op onweer en ook windsteun ben mogelijk. Overtouw is er ook wel weer ruimte voor de zon. En de temperatuur zo'n 18 tot 20 of 21 graden. En de wind motig tot krachtig. Zuidwest draait loten wat meer naar het westen tot noordwesten. Vanop en vannacht de zakte buitenactiviteit. Er kloort meer op. Langs de kust nog wel kans op een bui. En de minimumtemperatuur vannacht zo'n 14 tot 17 graden. Misschien vrouw dan bui, maar op de meeste plekken inmiddels droog. De zon is de regelmatig bij met 19 of 20 graden. Woensdag kans op een bui weer in de loop van de dag. Maar de wind duurt het zuidwesten brengt zo'n 20 tot 22 graden. Ja, en donderdag, vrijdag, zaterdag wisselvallig weer over het zou zijn. Maar de temperatuur doet eigenlijk niks mis met 20 of 21 graden.
0: Harma, hoe is dat om te steppen richting het Zuidlaardermeer?
2: Ja, dat is schitterend.
0: Ja, maar je hebt dat toch niet vanaf Noordbroek gedaan, of wel?
2: Nee, natuurlijk nooit.
0: Oh, ik zal wat te denken. Ik dacht, moet ik nou vragen van, hè, is dit vanaf huis? Of, maar hoe heb je dat gedaan dan?
2: Nee, auto met mijn Amazon handige bestellen. En dan klik we dat ding in dubbel. En van over dat punt van over de parkeerplaats. Dan zo steppend richting Zuidlaardermeer. Mooi, man.
0: Ja, geweldig. Ja. Maar s'avonds weer terug, hè? Want weer
2: ja,
0: heimwee.
2: Oh god, ik ken geen dag van hem.
0: Hama, bedankt.
2: Jo, mooi.
0: Denk
2: erom. Snutneus.

0: Radio Noord.
1: Oh, ja, dat klopt. Je luistert naar Radio Noord. En dit was de nieuwste van Shanna Spiro. Echt een prachtig nummer weer. Ja, wat is dit voor zangeres? Want jij kent haar volgens mij wel.
2: Nou ja, ze is eigenlijk nog heel jong. Als je haar ziet, dan is het ook een beetje de vroegere Adele qua verschijning. Groot haar.
1: Oh, ja?
2: Ja, heel knap vind ik haar. En zij is natuurlijk is doorgebroken met On That Hill.
1: Ja.
2: Daarna heeft zij voor The Devil Wears Prada 2 Material Lover gemaakt. Kun je haar ook van kennen.
1: Ja.
2: En dit is nu haar nieuwste.
1: Ze is 20, hè?
2: Ja, het is echt bizar.
1: Ik heb een tipje voor je.
2: Van
1: als
2: mij?
1: Je haar nou echt goed vindt.
2: Oh.
1: En tegenwoordig concertkaarten zijn echt rete duur. Daar weet je alles van. Met je Harry Styles bezoek voor €300.
2: 400.
1: 400. Zij staat in maart, ja, moet je wel naar Amsterdam, in de Gashouder voor slechts €45.
2: Dat is het mooie van die jonge beginnende artiesten. Ja. En dan kan je zeggen, ik was erbij. Ik was de eerste.
1: Dus als je haar wil zien, dan moet je in maart, 14 maart volgens mij, kun je erheen. Zondag 14 maart in de Gashouder. Klein podium of kleine zaal, dus dan zie je het ook nog eens van heel dichtbij. Ja, dat zou wel eens een onvergetelijk concert kunnen worden. Dus vind je Shanna Spiro goed, kun je daarheen. Nu de Doobie Brothers op Noord en daarna Steenvanger Algroot op Radio Noord. Goedemiddag.

0: De Doobie Brothers, What a Fool Believes. En ik had stiervangen wel beloofd en dat krijg je ook van me. Maar toen dacht ik, oh ja, we zouden even bellen met Noorderzon. Want het festival is afgelopen 10 dagen lang. Het Noorderplantsoen in stad was weer het toneel van... misschien wel het bekendste festival van het Noordelijke Halfrond. Daarom ga ik nu bellen met Milou de Boer van Noorderzon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fit?
1: Nee.
0: Hoe kan dat?
1: Nou ja, het zijn maar liefst 11 dagen door de zon.
0: Oh ja.
1: Dus het is altijd een uitputtingsslag voor ons, maar wel een heel erg leuke.
0: Ja, dat snap ik. En dan gisteren natuurlijk de laatste dag. En ik neem aan dat jullie het dan ook nog wel even met z'n allen hebben afgesloten als crew.
1: Ja, tuurlijk. Ja, we proosten natuurlijk wel even op een super fijne editie met z'n allen. Ja, zeker.
0: Ja, want dan praten jullie ook al onderling. Hey, wat vond je van dit jaar? En wat was nou beter dan vorig jaar? En kan misschien nog wel beter. Hoe staan jullie erin?
1: We zijn eigenlijk heel erg blij. En heel positief. We hebben echt een supergoeie editie gehad. Veel complimenten gekregen op verandering in het park. Hoe het eruit zag. Maar ook over de voorstellingen en het programma. Dus dat is echt super fijn om mee af te sluiten.
0: En hoeveel bezoekers zijn er dan geweest, verspreid over die 11 dagen?
1: We hebben ruim 150.000 bezoekers gehad. Dus ondanks dat het best wel regenachtig was, dit festival... Nee, heeft iedereen ons toch weten te vinden. En dat is echt heel erg fijn. Er zijn ook zelfs meer kaarten nog verkocht dan vorig jaar. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Betekent dat dan ook dat al die positieve punten jullie ertoe brengt om gewoon op dezelfde weg verder te gaan, niet te veel te veranderen volgend jaar?
1: Nee, eigenlijk nooit hoor. Ik moet wel zeggen, we zijn natuurlijk gisteren pas afgesloten, dus we zijn nog niet helemaal aan de evaluatie toegekomen. Zoals je zult begrijpen, maar we vinden het elke keer heel erg belangrijk om te kijken wat heeft goed gewerkt, wat heeft minder goed gewerkt. Ook goed te luisteren naar... wat het publiek er natuurlijk van vindt. Daarom was er dit jaar ook veel meer dingen gratis te zien in de openbare ruimte. En hebben we echt de aankleding van het park aangepast. Dus daar gaan we nu, niet nu meteen, maar de komende weken echt met z'n allen terugkijken. Wat ging goed, wat kan er beter en hoe kunnen we het volgend jaar nog mooier maken.
0: Ja, en nou begrijp ik van veel mensen die van lekker eten houden, die kunnen... Het is een paradijs, Noorderzon. Maar zijn er toch weer een ander deel van de mensen zegt dan... Ja, het is te veel een foodtruck festival aan het worden. Heb je die geluiden ook gehoord en wat vind je daarvan?
1: Nou, dat is wel een bekend geluid voor ons natuurlijk, vooral van de afgelopen jaren. Ik denk dat we die geluiden heel erg serieus nemen. Dat is ook een van de redenen waarom er dit jaar toch dingen anders geplaatst waren in het park. Maar goed, dat neemt natuurlijk ook mee in evaluatie. En eten en drinken zijn onderdeel van Noorderzon. Hebben we ook nodig om het festival te kunnen laten bestaan. Maar kunst is echt de reden dat we er zijn.
0: Ja, precies. Want je kunt ook niet zeggen van... nou, dan doen we minder etensstandjes bijvoorbeeld. Dat kan ik me ook niet voorstellen, of wel?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld dit jaar echt goed gekeken naar dat er wat meer verschillende plekken waren... waar die foodtrucks wat meer bij elkaar gelokaliseerd stonden. Zodat het ook gewoon... anders voelt als je het park in loopt, dat de nadruk meer ligt op het decor en hoe het eruit ziet. Maar goed, al die veranderingen gaan we natuurlijk nog naar kijken of dat heeft uitgewerkt zoals we dat willen en of dat nog beter kan.
0: Al met al dus flink tevreden, Milou, begrijp ik.
1: Ja, echt wel.
0: Nou, geweldig. Ja, en dan kun je alvast weer bezig vanaf nu met volgend jaar, hè? Want zo gaat het ook, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn zelfs nu natuurlijk nog aan het opruimen in het park, dus daar zijn we de hele week nog mee bezig. En daarna gaan we gewoon weer nadenken over hoe het er volgend jaar uit gaat zien.
0: Dankjewel, Milou de Boer van Noorderzon. Gaan wij nu luisteren naar Stierenvanger met het prachtige nummer Al Groot. Daarna Fleur met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over die omgekeerde vlaggen.

0: onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Half 1 geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Noam Emeran moet per direct vertrekken bij FC Groningen. De 23-jarige Franse aanvaller kwam 3 jaar geleden over van Manchester United onder 21. Hij stond 2 keer in de basisopstelling bij FC Groningen. Vorig jaar werd hij nog uitgeleend aan FC Emmen, maar ook daar maakte hij weinig indruk. Zijn contract liep nog tot 30 juni volgend jaar, maar inmiddels is zijn contract nu dus al verscheurd. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Zaterdagavond begon de brand en gisterochtend namen de rook en het vuur flink toe. Dat het blussen zo lang duurt komt onder meer doordat de koelolie in brand staat, vertelt Stijn van Woerkom van Tennet.
10: Ja, koelolie, dat zit in transformatoren en dat wordt onder andere gebruikt voor koeling en isolatie van die transformatoren.

0: Dat was wel stevig, maar ook ontzettend dankbaar wat we gedaan hebben.
1: Aan de Curaçaostraat in Groningen is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de motorkap. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. In de zogeheten Mario Kart-bocht in Stad is gisteravond voor de derde keer dit weekend een ongeluk gebeurd. Een automobilist verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht. Toen de hulpdiensten bij de auto aankwamen, bleek de bestuurder spoorloos. De auto moest worden weggesleept. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma met het weer.
3: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met hoge onweer en windstoten te rammengebieden 60 tot 65 km per uur. Er is ook overtuigend zon en met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buienactiviteit in. Langs de kust nog wel kans op buien en met opklodens vannacht 14 tot 17 graden als minimum. En met vanavond nog mogelijk een bui, voor de rest blijft droog met regelmatig zon en de temperatuur 19 of 20 graden.
2: 1:04, tijd dus voor altijd wat anders en die aflevering gaat wat mij betreft vandaag over de omgekeerde Nederlandse vlag. Prima om op die manier een statement af te geven, of zeg jij van de Nederlandse vlag blijf je af? 050-3188-288. We gaan het er zo over hebben.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
6: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. Altijd wat anders. En ik wil het graag hebben over de omgekeerde Nederlandse vlag. In Groningen zijn er plekken waar je het wel ziet. Bijvoorbeeld bekende punt langs de A7 bij Marum. Nou, daar staan ze volgens mij, als ik het goed heb, al sinds coronatijd. Enkele tientallen omgekeerd langs de snelweg. En ook in Oost-Groningen bij Stadskanaal zijn er nu weer een paar geplaatst, begreep ik. Maar wat vind jij daarvan? Reed laatst zelf door Drenthe. Van, laten we zeggen, afslag Pessen richting Ruinerwold. Nou, echt niet normaal hoeveel vlaggen ik daar heb gezien. Bij mensen op het erf, maar ook aan lantaarnpalen. Binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom. Aan viaducten, aan wegwijzers van Rijkswaterstaat ook bijvoorbeeld. Plaatsnaamborden, noem het allemaal maar op. Eigenlijk overal waar je reed, zag je die omgekeerde vlaggen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de boerenprotesten en tegen de stikstofmaatregelen. Dat snap ik. Soms vraag ik me wel af, ja, is dat dan de enige reden dat mensen een vlag omgekeerd ophangen? Of zit er ook gewoon meer achter? Is het een soort van onvrede, een soort van kloof tussen het platteland, het noorden en de Randstad? Ik heb het idee dat er toch ook vaak meer achter zit.
1: Wat ik wel veel mensen over hoor is dat tijdens 4 en 5 mei, dat de vlaggen dan omgekeerd blijven hangen, dat veel mensen dat dan wel vervelend vinden.
0: Nou, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En daar wil ik het ook graag over hebben. Want er zijn ook mensen, ja, er zijn, verdomme, zijn er mensen voor die vlag gestorven. En dan ga je zo respectloos om met de Nederlandse vlag, het symbool van Nederland. Ja, hoe denkt men daarover? 050-3188-288. Ik wil het er heel graag over hebben, want met alle stikstofproblematiek die nu weer langzaam omhoog komt. Ook bij

0: bij ons in Groningen. Ga je toch steeds weer meer zien. Maar eerst dacht ik, laten we eens even met Geert Pruiksma, de allesweter, het eens even hebben over die Nederlandse vlag. Geert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we kennen jou natuurlijk als, hoe moeten we jou eens even noemen? Land...
1: Vlagger bij uitstek.
0: Ja, nee, maar jij zit natuurlijk in het Westenkwartier.
1: Ik zie die vlaggen ook.
0: Ja, nou, zeker langs de A7. Maar even die omgekeerde vlag, waar komt dat vandaan?
1: Om het abstract te zeggen, uit een andere symboliek die degene die dat doet in die vlag ziet. Overigens, de vlag op de kop hangen, dat doe je als je in nood bent. Bijvoorbeeld op het water, in de scheepvaart is dat een symbool.
0: Okay.
1: Maar inmiddels wordt het de vlag meer op de kop gehangen als symbool van protest.
0: Ja.
1: Dus niet dat je in nood zit, maar dat je protesteert. En als je de vlag daarvoor gebruikt, dan gebruik je naar mijn smaak dat symbool dat voor ons allemaal en iedereen zou moeten staan. Dat het belang van ons allemaal uitdrukt. En als je die vlag inzet voor een eigen belang of het belang van een deelgroep, ja, dan ken je daar een andere symboliek aan toe, een andere betekenis.
0: Ja, je ziet het veel.
1: Ja.
0: Zijn er meer mensen die het er met jou dan over hebben, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, en de meeste in mijn omgeving, hoewel we tot op de landgoed, op landgoed Nienoord een boerderij hebben die voor hele grote uitdagingen staan. Dus we weten allemaal waar de boeren mee te kampen hebben, als we het in dit geval over de boeren hebben.
0: Ja.
1: Maar de meeste mensen in mijn eigen omgeving die zeggen dat een vlag die symbool staat voor ons allemaal, dat je die niet moet inzetten voor het belang van een deel.
0: Nee.
1: Van ons.
0: Maar het komt dus uit de scheepvaart, Geert, begrijp ik. Een soort SOS-melding of zo?
1: Klopt, waarbij de wat oudere vlaggen soms ook oranje-wit-blauw waren. Dat oranje komt dan bij Willem de Zwijger vandaan. De Nederlandse vlag is waarschijnlijk al van voor Willem de Zwijger, want rond 1400 is er een bestelling voor de graven van Holland. Die willen rood-wit-blauwe kleding gaan dragen. Dus waarschijnlijk was het rood-wit-blauw toen al in gebruik. Maar als Willem van Oranje wordt vermoord in 1584, dan wordt het rood-wit-blauw gebruikt als oranje-wit-blauw en gebruikt als een strijdvlag tegen de bezetter, de Spanjaarden.
0: Huh?
1: En sindsdien is het ook een symbool voor ons allemaal tegen tegen het kwaad, tegen vijanden, maar vooral voor ons zelf, voor ons samen.
0: Ja, en de importantie van zo'n vlag en het symbool ook van een vlag. Wat merk je daarvan, even los hiervan? Is dat gaandeweg de jaren en de generaties ook minder belangrijk geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Als ik naar mijn volkingenstraatje kijk waar ik woon, als er iets te vieren viel vroeger, dan stak iedereen gewoon de vlag uit. En afgelopen vrijdag bij Groningen's Ontzet was ik weer de enige die de vlag uitstak. De vlag van Groningen.
0: Oh,
1: waarbij
0: ik
1: wel even heel goed gekeken heb dat ik die niet per ongeluk op de kop uitstak overigens. En volksvermaken is nog bij de deuren langs gegaan om wat Groningse vlaggen uit te delen die ook wel uitgestoken zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel eens de indruk dat Nederland een van de weinige landen is waar men trots is op zijn vlag. En waar men het ook gewoon leuk vindt om die uit te steken als iets om verbondenheid en feestelijkheid uit te dragen.
0: Mm-hmm.
1: Net werd even 4, 5 mei genoemd, maar vergeet niet dat op 15 augustus de bevrijding van het voormalig Nederlands-Indië herdacht is. Het is onlangs.
0: Mm-hmm.
1: En dat was ook een periode waarin veel mensen zich toch gekwetst voelen dat ze ons nationale symbool op de kop zien hangen.
0: Ja, nou ja, goed. Daarom dacht ik ook, ik vind het goed om het daar vandaag over te hebben in Altijd Anders. Maar het komt dus uit de scheepvaart, Geert.
1: Ja, en misschien nog wat aardigheidjes over het belang van die Nederlandse vlag.
0: Mm-hmm.
1: Het zou Peter de Grote, die heeft in Zaandam schepen leren bouwen. En die heeft die drie kleur meegenomen naar Sint-Petersburg. Dus de Russische vlag is ervan afgeleid. Die ook jarenlang niet gebruikt is onder de communisten. Hè. Die hadden een rode vlag.
0: Ja.
1: Maar met een hamer en sikkel. Maar sinds een jaar of 20 is dus de Nederlandse drie kleur in Rusland weer in gebruik. Dat oranje, wit, blauw werd veel gebruikt in de krijgsmacht. Dus landen ook op plekken waar de krijgsmacht nogal nadrukkelijk aanwezig was. De oude vlag van Zuid-Afrika, die was bijvoorbeeld daarop geïnspireerd. De vlag van New York, de vlag van de Bronx, de vlag van Albany, vlakbij New York. Dat zijn allemaal vlaggen die van het oranje, wit, blauw afgeleid zijn. Het lastige daarvan is dat in de jaren 30 er een beweging was die liever oranje-wit-blauw wilde dan rood-wit-blauw. En dat wordt sindsdien ook geassocieerd met de MSB. Dus vandaar dat die vlag weer hele andere associaties oproept.
0: Ja.
1: En toen hebben ze in 1937 pas gezegd, toen die vlag dus al honderden jaren werd gebruikt, van we gaan vanaf nu die kleuren ook gewoon wettelijk vastleggen, dat het gewoon rood-wit-blauw is, met die kleurcode erbij.
0: Wat verdrie, Geert.
1: Nou, ja, dus in de jaren daarvoor kon je het rood kiezen wat je zelf maar wilde.
0: Dit was weer een mooie geschiedenisles. Dankjewel, Geert Pruiksma. Gaan wij naar Laura Hoeksema over die omgekeerde Nederlandse vlaggen. Mooi, Laura.
2: Hoi.
0: Ja, wat vind je ervan?
2: Ik vind het schandalig.
0: Oké, vertel.
2: Ik vind dat de drie kleur, nationaal drie kleur, en of dat nou oranje, wit, blauw of rood-wit-blauw, dat maakt me niet uit. Maar ik vind dat gewoon de eenheid van het land uitstraalt. Mm. En dat je als Nederlander daar ook gewoon, ja, rekening mee moet houden.
0: Ja, en Laura,
2: en
0: zou het ook
2: dus niet op zijn kop.
0: Nee, zou het ook kunnen, Laura, want jij noemt dat woord eenheid, dat de mensen die dat doen eigenlijk willen aangeven van, nou ja, zo'n eenheid is Nederland dus niet. Want wij, en ik zeg even wij in dit geval dan de boeren, worden buitengesloten. Wij horen er helemaal niet bij.
2: Dat je ergens tegen een bepaald ding tegen kunt zijn, dat wil niet zeggen dat je op andere punten wel met dingen zoals de Nederlandse eens bent. Hè? Bijvoorbeeld de vreemdelingen, de asielzoekers en zo. Mm. Nou, hè, als je dus een klein asielzoekerscentrum hebt in een wijk of in een dorp, en je hebt daar dus een vast persoon als contactpersoon, mm-hmm, dan gaat dat eigenlijk altijd goed.
0: Ja.
2: En dan is het ook zo van dat de vluchteling dan ook meehelpt met dingen.
0: Ja,
2: trots op is dat ze hier dus mogen zijn.
0: Ja. Maar hoe wij hier terechtkomen, die snap ik nu helemaal niet. Maar ik ben in ieder geval, het is helder, Laura. Jij vindt het onnodig om die vlag zo op de kop op te hangen, waar je dan ook maar tegen bent. Ik ben benieuwd wat Marinus. Hey, Marinus is zeker de heer Bronkema, mooi.
3: Goeiedag, met Marinus.
0: Ja, goeiedag.
3: Goeiedag.
0: Vertel, wat vind je ervan?
3: Ik kan me vreselijk storen aan die vlaggen.
0: Waarom dan?
3: Ik zal iets zeggen van, als je kijkt naar de historie van een omgekeerde vlag, dat betekent dus leger in distress. Dat is niet alleen bij de scheepvaart, maar ook bij militairen. En dat zit kwaad bloed, mm-hmm, als je die vlaggen op de kop zet. Dat is Nederland onwaardig. En ik vind ook dat ze die vlaggen gelijk weg moeten houden. Ze doen meer kwaad dan goed. Dat is precies hetzelfde met de Turkers op de snelweg. Alles blokkeren. Mm-hmm. Mensen gaan zich daar vreselijk aan storen. En dan krijg je dus een antipathie tegen de boeren. De boeren hebben geen alleenrecht. En helemaal geen recht om een vlag omgekeerd op te hangen.
0: Ja, nee, ja, Marinus, ik begrijp hoe jij erover denkt. Alleen juridisch gezien mag het, hè?
3: Daar gaat het niet om. Kijk naar Amerika. Als je dat in Amerika doet, dan staat er een celstraf op.
0: Ja, ja. Ja, maar dat is hier dus niet zo.
3: Nee, maar het is ook, als je kijkt naar Nederland, we zijn vrij democratisch. We hebben allemaal rechten voor demonstreren, alles. Mm-hmm. Maar ik vind, je kan niet de vlag op de kop zetten. Mm-hmm. Dat is mensen onderend en ook het land. Hoe zal ik het zeggen? Ik vind het land gewoon onterend.
0: Maar ben jij veteraan, Marinus?
3: Ik ben oud-veteraan.
0: Kijk, dat proefde ik al een beetje.
3: Ik ben geen veteraan, ik was beroep bij de marine. Dus,
0: Oké. Maar kun je uitleggen wat dan dat gevoel is van mensen die zich daar gekwetst door voelen? Waarom voel jij je, of kun je je voorstellen dat anderen zich daar gekwetst door voelen?
3: Nou, net zoals de vorige spreker, als je op zee bent, omgekeerde vlag, er zijn levensbedreigende situaties. Voor militairen is het zo dat je ingeslopen bent. Geen wapens meer heb om te verdedigen. Dus dat is een noodsignaal. Mm-hmm. En ik vind de boeren hebben geen recht op dat noodsignaal. Nee. Ze mogen best een signaal afgeven. Ze mogen demonstreren wat ze willen. Maar niet met een vlag over de kop. Ik zal er ook nooit naar die boeren toe gaan om wat te kopen of wat dan ook. En ik wil de buren, ik heb de boeren altijd gesteund. Ze worden vreselijk geknepen. Ook met stikstof en noem maar op. Maar er zijn andere middelen voor. Maar geen vlag op de kop.
0: Nee, helder. Marinus,
3: dan worden ze hier niet thuis. Laten ze dan zeggen, oké, we zijn hier niet gewenst. We worden gekneten. We gaan naar Canada, Amerika, wat dan ook. Maar dan hebben ze hier geen rechten meer. Dat is een vlag op de top zit.
0: Marinus, duidelijk. Bedankt.
3: Oké.
0: Hoi.
3: Doei.
0: Hoi. Dan gaan we naar Henk in Assen. Hoi Henk.
4: Hoi. Hoi.
0: Vertel Henk, wat vind je ervan?
4: Nou, ja. Ik kan me heel best aansluiten bij de vorige spreker. Als je het niet eens bent in dit land, dan ja, de vlag op de kop, rot dan op.
0: Oh, en dat is wel heel, heel sterk maar, gezegd, Henk.
4: Ja, oprot. Dan heb je hier niks te doen. Want dan verneder je je eigen land, die haal je naar beneden. Daar heb je niks mee.
0: Nee.
4: Als je de Nederlandse driekleur, als je daar aan zit en zo op de kop hangt, dan ben je geen Nederland waardig.
0: Hey, en Henk,
4: een mooie weg.
0: Ja, nee, dat is helder hoe jij erover denkt. Maar nu in dit geval, bijvoorbeeld in Drenthe, waar jij woont, hebben veel boeren dit gedaan. Maar ik heb het idee dat dit sinds coronatijd een beetje een trend is geworden om de vlaggen omgekeerd te hangen. Om aan te geven dat je eigenlijk tegen alles wat met de overheid ongeveer te maken heeft, als je daar tegen bent. Kun je daar niks bij voorstellen? Niet iets?
4: Ik kan me er wel voorstellen dat je tegen door. Ik ben er aan die met alles eens met de overheid. Maar dat houdt niet in dat je het recht hebt om de Nederlandse vlag, de Nederlandse driekleur op de kop te hangen.
0: Nee.
4: Dat is schandalig. Dat moet je afblijven.
0: Snap je dat mensen.
4: Er zijn andere mogelijkheden. Je kunt hier in dit land zo gigantisch veel demonstreren en demonstratierecht. Doe het op een andere manier, maar niet door middel van een vlag. Want het werkt averecht. Mensen, en vooral nog met de boeren, men krijgt nou gewoon een heleboel mensen hebben nou de pest aan de boeren met die vlag op de kopbank.
0: Ja, is dat, dat werkt niet?
4: Dat ging nog, maar dit is die vlag daar ergens. Er zijn tientallen en honderden mensen ergens inderdaad.
0: Ja, dus eigenlijk schieten ze hun doel voorbij, Henk, begrijp ik.
4: Ja, dat is makkelijk gezegd.
0: Ja. Zie jij het veel in Assen en omgeving?
4: Nou, ik zit net toevallig dat ik van de week ben naar de afgelopen week van hem langs een smulde vaart. En daar hangt ook met een kerst hangen daar mooie sterren. En daar hangt de vlag op de kop. Daar denk ik, dat er een dikke mensen wat beter mee bezig zijn in het reden.
0: Henk, duidelijk.
4: Ja.
0: Bedankt hè.
4: Jo,
0: hoi. Mooi. Henk uit Assen was dat. Nou ja, die is helder in zijn mening, laat ik het zo zeggen. En nou kom je uit Stadskanaal naar deze. Heb je het veel gezien bij jou in de buurt?
5: Nee, het valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt ook omdat ik niet. Nou, ik zeg dat ik niet dik langs rij hoeveel landen rijden. Dus dat is niet per se waar. Nee, maar ik heb er ook niet actief op gelet, maar volgens mij niet.
0: Okay.
5: Kees die appte nog wel naar ons, 050-318-288. En die zegt in Frankrijk draaien ze de plaatsnaamborden op de kop bij wijze van protest. Ja, dat vindt Kees eigenlijk een stuk vriendelijker. Dus niet de vlag op de kop, maar de plaatsnaamborden op de kop.
0: Nou, dan heb je in ieder geval niet dat symbool van die vlag, zeg maar.
5: Nee.
0: Dus ja, nou, daar kan ik inkomen.
5: Nou, Gretje Schipma die app nog. De boeren die hun vlag omgekeerd laten wapperen, die houden geen rekening met de mensen die wel achter hen staan. En verder zijn er veteranen die zich echt gekwetst voelen daardoor.
0: Ja, nou ja, goed, dat hoor ik dus inderdaad vaker. Ik ben ook wel even benieuwd naar kan iemand ook uitleggen hier door te bellen op 050-318-288... waar dat eigenlijk vandaan is gekomen met die omgekeerde vlag. Want volgens mij heeft het dus niet alleen met die stikstofproblematiek te maken en dat boeren dat doen, maar ik heb het idee dat meer mensen dat doen. En dat er een soort gevoel van onvrede of zo achter zit. Een breder gevoel van onvrede. 050-318-288. Hoe sta jij daarin? Ik ben heel benieuwd. Want zoals ik al zei in Drenthe, nou, daar leeft het natuurlijk ook iets meer. Hè? Als we dan toch weer even terugkeren naar die stikstofproblematiek. Zijn meer officiële natuurgebieden. Dus meer boeren hebben te maken met die stikstofmaatregelen. In de provincie Groningen valt het redelijk mee in mijn ogen qua hoeveelheid natuurgebieden. En dat je daarom misschien hier ook iets minder van die vlaggen ziet in de provincie. En toch zie ik best wel veel discussie. Precies, ook op social media over die omgekeerde vlaggen dus. En dat mensen zeggen, ja, er zijn mensen gestorven voor die vlag. En dan ga jij er zo respectloos mee om. Misschien heb jij zelf wel een vlag omgekeerd opgehangen thuis. Ik ben heel benieuwd hoe lang je dat al hebt. Of je veel reacties krijgt. Of mensen ook met jou daar dan over in gesprek willen of niet. 050-3188-288. Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Laten we eventjes luisteren naar een kort liedje. En dan hoop ik daarna nog eventjes met iemand te kunnen praten over die omgekeerde vlaggen. Want, je ziet het steeds meer. Eerst maar even de bouwzaal praten.

0: Bauza met Magnetic op Radio Noord. 3-1 is het. En misschien is het wel verstandig, en dat komt helemaal omdat Nadeshi zit, en die is altijd verstandig, om gewoon eens een keer op tijd naar het NOS-journaal te gaan. Is dat een idee?
1: Nou, vooruit.
0: Jij vond het een goed idee, hè?
1: Dan krijg ik de schuld.
0: Ik wou nog wel 6 bellers aan de lijn hebben.
1: Ja, dan krijg je problemen met onze leidinggevende.
0: Precies, dat moet maar niet. Bedankt allemaal voor het appen, bedankt voor het bellen. En we kunnen er vrijdag natuurlijk in de vrije ronde altijd nog op terugkomen. Op die omgekeerde vlaggen. Want ja, eigenlijk heb ik allemaal mensen nu gesproken die het helemaal niks vinden, die omgekeerde vlaggen. Maar ik hoop toch ook nog wel iemand te spreken die zelf die vlag dan omgekeerd heeft opgehangen. Nou, laat het even bezinken en misschien dat we er vrijdag op terug kunnen komen allemaal. Dit was Altijd Wat Anders. Mooi.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
13: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
14: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Mulders Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
17: Mulders Meubeldorp.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Wanneer is de brand in het verdeelstation bij Meeden eindelijk eens een keer geblust? Dat hoor je misschien zo meteen.

0: Heel erg fan van dit nummer. Ella Langley, Choosing Texas op Radio Noord. Ja, ik had net die vraag, hè, over wanneer dan die brand eindelijk een keer geblust is bij dat verdeelstation in Meeden. Dimitri is daar nog steeds. Het komt met bakken uit de lucht. Ja, dan hoeven ze niet meer te blussen, denk ik, Dimitri, hè?
1: Nee, dat wordt van boven afgeblust, zo zou je het kunnen zeggen. Nee, ik ben 1,5 kilometer doorgereden. Ik mocht gelukkig door de hekken. En sta je met Annegreet Nijhoff van de veiligheidsregio vanochtend ook al bij ons op de radio geweest. Ja, allereerst even over het weer. Doet dat nog iets met het blussen van jullie met de werkzaamheden of helemaal niet?
2: Nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen horen op de radio, maar het onweer trekt behoorlijk over. Het wordt nu weer wat lichter, maar nou ja, als de onweer dusdanig wordt dat het onveilig wordt, dan kan het invloed hebben. Maar welke invloed kan ik niet zeggen.
1: Nee, u had het vanochtend over, over een bluspoging die gedaan is. Nou heb ik zelf een uur geleden verteld op de radio dat ik dacht dat het wel redelijk gelukt was uit de reacties te merken. Mensen ervaren minder overlast. Hoe is dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. De bluspoging heeft effect gehad. Er is al veel minder rook. We gaan nu, ik denk dat op dit moment gaande is, nog een bluspoging doen. Waarbij we ook een deel van de gevel gaan verwijderen, zodat we echt gericht een bluspoging kunnen uitvoeren. Maar tot nu toe lijkt alles wel effect te hebben, dus ja.
1: Nou, u heeft gezegd, we kunnen nog niet bij de brand. Hoe is dat nu?
2: Nou, we kunnen nog steeds niet in het pand. Maar er is dusdanig veel afgebrand dat we van buiten nu wel het een en ander kunnen blussen. Maar we hebben ook een hele tijd gewoon niet kunnen blussen omdat het te gevaarlijk was.
1: Ja, nou zijn er ook heel veel mensen op de been. Ik geloof dat u het had over in ieder geval 60 mensen van de brandweer. Hoe is het daar binnen?
2: Ja, iedereen werkt zich uit de naad om dit gewoon voor elkaar te krijgen. Dat het, dat de brand gewoon geblust wordt. Hier ter plaatse zijn plus minus 60 brandweermensen op de benen. Maar ook vergeet ook niet wat er in de rest van de regio nog gebeurt. Niet alleen het blussen, maar ook de logistiek, de strategieën hierachter bij de gemeente. Dus er zijn echt heel veel mensen nu op de been voor deze brand.
1: Ja, nou zijn er best wel wat reacties bij ons binnengekomen van mensen die zich zorgen maken. Ook over mogelijke schadelijke stoffen die ze inademen. Wat kunt u daarover zeggen?
2: Nou ja, wat we ook al hebben gezegd, dat rook is nooit gezond. Dus blijf ook vooral uit de rook. Maar het neemt nu gelukkig af, dus dat is fijn. Mocht er nog wel overlast zijn, dan ramen en deuren gesloten houden en mechanische ventilatie uitzetten.
1: Ja, nou hebben we ook nog iets gehoord over een eventuele bijeenkomst die er zou zijn voor bewoners. Weet u daar iets van?
2: Ik heb Tennet daarover gehoord en dat is een initiatief van Tennet. En dus bij vragen graag contact opnemen met Tennet.
1: Ja, daar kunt u dus niks over zeggen.
2: Ik kan er niks over zeggen.
1: Nee. Over die brand dan, want sinds zaterdag is dat er. Er wordt dus nog met man en macht gewerkt om die brand uit te krijgen. Is er al enig zicht op wanneer die brand daadwerkelijk geblust is?
2: Nee, de brand is gewoon heel onvoorspelbaar. Het lijkt nu heel positief door de pogingen die we hebben gedaan. Maar het blijft afwachten, dus ik kan er niks over zeggen.
1: Ja, wij staan hier voor het wisselstation. Ik zie ook huizen om me heen. Mensen die hier ook wonen, lopen zij nog op een manier gevaar?
2: Nee, zij lopen op dit moment zij hebben nooit een gevaar gelopen. Het blijft op het terrein van Tennet. Zeker nu de rook afneemt, wordt het gevaar alleen maar minder. Ook in de zin van blijf uit de rook.
1: Ja, om mee af te sluiten, wanneer verwachten jullie een volgende update?
2: Ik hoop in de loop van de middag. Ze gaan nu bezig met de volgende bluspoging. Maar dat zal ook enige tijd in beslag nemen omdat de sloopwerkzaamheden plaats moeten vinden. Dus ik hoop zeker tegen het eind van de middag dat we een update hebben.
1: Ja, laten we dan hopen dat we ook weten wanneer die brand eventueel geblust wordt. Dat weten we nu dus nog niet. Dus dat is nog even afwachten.
0: Dankjewel Dimitri van Tijl daar bij Meeden. In gesprek met Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen.

0: tijd verdreven en het is geen zomer in Grun meer. Dat is wel duidelijk. Hoewel afgelopen zaterdag er gewoon werd gezwommen in het Reitdiep. Want de 12e Groninger Swim Challenge was toen aan de gang. En dan wordt er geld opgehaald voor een betere behandeling van kanker. Nou, het is voorbij en ik dacht toch even bellen met Luc Duursma van de Groninger Swim Challenge. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Nivino.
0: Hoe kijk je terug op deze 12e editie?
1: Nou, met een ongelooflijk gevoel van trots. Wat de zwemmers, maar ook de vrijwilligers hebben neergezet. Het was een barre tocht voor heel veel mensen. Het was geen goed weer. We hebben regen gehad, we hebben wind gehad. We hebben eigenlijk alles meegemaakt. Maar nou, als je dan uiteindelijk bij de finish bent en een check kunt overhandigen van 204.645 euro. Ja, dat maakt het allemaal goed waarvoor we het gedaan hebben.
0: Dus jullie hebben ruim 2 ton bij elkaar gezwommen?
1: Ja, het is echt ongelooflijk wat de teams hebben neergezet. En de individuele zwemmers in de stad zelf ook. En ik heb net nog even gekeken, maar de teller die gaat nu al richting de 210.000 euro. En nou, daar zijn we natuurlijk als organisatie ontzettend blij mee.
0: Ja, en wat kunnen jullie nu met dat geld doen?
1: Nou, wij niet, maar we hebben de check overhandigd aan het UPCG Kanker Research Fonds. En in eerste instantie hadden wij gedacht, toen wij de voorbereidingen deden voor deze tocht, om een bedrag van 108.000 euro in te zamelen. Nou, dat bleek al snel wat meer te zijn. Dus 4 doelen waren er vastgesteld. Maar ze kunnen nu veel meer doelen gaan bereiken in elk geval. En ja, allemaal om kanker de wereld uit te zwemmen. En zo hebben wij dat evenement genoemd. En dat doen we dan nog steeds.
0: Ja, en we kennen natuurlijk allemaal Maarten van der Weijden, die ook bizarre zwemtochten houdt. En daar ook heel veel geld mee inzamelt. Maar we weten ook hoe het hem is verlopen. Niet goed.
1: Nee.
0: Ja, zorgt dat ook bij jullie voor des te meer blijheid dat alles zo goed is verlopen?
1: Ja, het is allemaal heel erg goed verlopen. 267 zwemmers hebben meegedaan aan dit evenement. Waarvan ongeveer 100 in de stad hebben gezwommen. Nou, de waterkwaliteit die was uitstekend. De temperatuur van het water was ook uitstekend. We hebben het vlak voor de start van het evenement nog eens een keer laten testen. Want we wilden natuurlijk niet dat de zwemmers risico's hebben. Nee. Dus het is fantastisch goed verlopen.
0: En dit jaar was er een nieuwe afstand, hè, volgens mij ook bij jullie, de 8 kilometer.
1: De 8 kilometer en de 1 kilometer. En de 8 kilometer deden 8 mensen mee, dat was de eerste keer. Er waren 8 zwemmers die in 1 keer van de Dorpen, de Sluis naar Groningen zwommen. Hmm. Nou, dat was een behoorlijke uitdaging.
0: Ja.
1: En de 1 kilometer, dat was ook een beginnende afstand, was van het voormalig tankstation van Dudok. 1 kilometer en daar deden 15 zwemmers mee. En ik heb zelf ook deelgenomen aan de tocht door 1 kilometer te gaan zwemmen vanaf Dudok. En ja, dat was gewoon een hartstikke fijn gevoel om weer in het water te liggen met allemaal enthousiaste mensen om me heen.
0: En worden jullie nou straks ook op de hoogte gehouden van hoe het geld is besteed? Dat je een beetje wordt meegenomen in het verhaal, zeg maar?
1: Jazeker. Wij gaan als bestuur krijgen we een uitnodiging en dan gaan ze vertellen wat ze mee doen. En via onze website www.groningenswimchallenge.nl. Daar staat ook alle informatie van het UMCG op. Dat kan iedereen kan het daar ook vinden.
0: Ja, maar dat lijkt me ook wel heel mooi, Luc. Als je dan als je echt ziet wat er met het geld is gedaan, kan me voorstellen dat het voor nog weer extra voldoening zorgt.
1: Jazeker, en vooral dat het ook lokaal besteed wordt, hè, echt in het UMCG. En alle geld wat de zwemmers bijeenbrengen, dat gaat 100% ook naar het UMCG Kanker Research Fonds.
0: Dus volgend jaar weer?
1: Ja, volgend jaar weer. We gaan straks evalueren. En we gaan kijken op welke dag we het gaan houden. Want volgend jaar valt de laatste zaterdag van augustus valt samen met de Gronings Ontzet.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Maar we zullen jullie, maar ook alle andere deelnemers via onze website en de social media wel op de hoogte houden in ieder geval.
0: Dan spreken we elkaar volgend jaar ongetwijfeld weer. Dankjewel Luc van de Groningen Swim Challenge. Ruim 2 ton dus bij elkaar gezommen. Wat een toppers allemaal. Nu Harry Styles op Noord, As It Was.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: 1:30, tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In een deel van de binnenstad van Groningen komt momenteel geen of minder water uit de kraan. Dat komt door een lekkage in een waterleiding aan het Lage der Aa. Waterbedrijf Groningen werkt aan een oplossing. Ook in een deel van Appingedam zijn problemen met de drinkwatervoorziening. Dat komt door een lekkage aan de Pieter Eibema-straat. Ook daar zijn monteurs bezig het lek te dichten. Noam Emeran moet per direct vertrekken bij FC Groningen. De 23-jarige Franse aanvaller kwam 3 jaar geleden over van Manchester United onder 21. Hij stond 2 keer in de basisopstelling van FC Groningen. Vorig jaar werd hij nog uitgeleend aan FC Emmen, maar maakte ook daar weinig indruk. Zijn contract liep nog tot 30 juni volgend jaar, maar inmiddels is zijn contract nu al dus verscheurd. De brand in een verdeelstation in Meeden duurt nog altijd voort. Het verdeelstation is in onze provincie belangrijk voor stroominvoer van wind op zee en ook voor energie uit Duitsland. Ook in het Ommelander ziekenhuis hing gisteren een brandlucht. De brandweer kon lange tijd niet blussen vanwege de veiligheid, maar kan inmiddels wat dichterbij komen. Maar het blijft een ingewikkelde klus, vertelt woordvoerder Annegreet Nijhoff van Veiligheidsregio Groningen.
9: Een zeer ingewikkelde klus, zeker omdat het natuurlijk het is een hoogspanningsstation. Dus de veiligheid van onze medewerkers was gewoon eerste prioriteit. En dit is niet iets wat we alledaags gelukkig maar meemaken.
8: Onder het brandende gebouw zitten kelders met koelolie, waardoor het blussen extra lastig is. Aan de Curaçaostraat in Groningen is vannacht een geparkeerde auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de motorkap. Daar kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel Fleur. Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie.

0: Wijnbergen. En ik denk dat ik voor de verandering niet eens in die sofa plaats ga nemen. Maar dat het vooral voor Nadesh handig is om even goed naar Jeffrey te luisteren. Of niet?
1: Nou.
0: Ja? Tussen nu en een kwartiertje ongeveer. Dan word jij een heel ander mens.
2: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
3: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: De Winter Riool Service
6: lost elke verstopping en lekkage snel op.
5: De Winter Riool Service.
6: Kijk op uriool.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Radio, onder andere bekend van Jack and Jill. Maar deze vind ik hem misschien nog mooi. You Can't Change That. En daarvoor, ja, Marco Borsato op Radio Noord. Nadesh.
1: Nivino.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, het was druk op de weg vanochtend.
0: Nou, jij wordt er ook boos van, hè?
1: Ja, ik ben wel echt een opgefokte rijder. En ik kan me niet bozer krijgen dan dat mensen ineens op de rem drukken of een rare manoeuvre maken. En het aller stomste op de hele wereld vind ik file. Vind ik zo zonde van mijn tijd. Ja, dan vreet ik mezelf echt op achter het stuur.
0: Weet je wat mij opvalt?
1: Nou.
0: Je noemt nu allemaal dingen die buiten jouw eigen invloed liggen.
1: Ja, en dat is misschien ook het meest irritante.
0: Of klink ik nu als een psycholoog?
1: Ja.
0: Wel een hele slechte. Zullen we er een goede bij pakken?
1: Laten we dat eens doen.
0: Jeffrey Wijnberg, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja. Ja, ik zat even aan het vorige liedje te denken.
0: Ja.
2: Dat Danes kan zingen. You're the one I hate and you can't change that.
0: Ja, dat heeft Nadesh een beetje.
2: You're the one I hate and you can't change that.
1: Dat ga ik zingen naar mijn medeweggebruikers, dat is leuk.
2: Dat is een goeie, toch?
1: Ja.
0: Jeffrey, allereerst even mooi dat je er weer bent trouwens. Maar herken jij dit gevoel wat Nadesh heeft?
2: Ja, helemaal. En ik heb even wat onderzoek gedaan. En ik heb ontdekt dat je voor een paar honderd euro een hele mooie dashcam kan installeren op je auto. En dan kan je beelden maken van al die idioten op de weg.
1: Is dat dan een Nadeshcam?
2: Een Nadeshcam, ja. En die beelden die geef je dan aan de politie. En die maken er werk van.
0: Oh ja. Maar Jeffrey, als ik Nadesh hoor, dan vraag ik me ook heel erg af, is er eigenlijk wel echt iets aan de hand en ligt het misschien ook niet een beetje bij de zelf?
2: Nee, want kijk, het punt is, snap je, dat ik weet niet hoe sommige mensen aan hun rijbewijs komen. maar er zou echt een soort commissie moeten zijn waarbij je dus die mensen aanmeldt en dat er nog eens goed gekeken wordt of ze die rijbewijs wel verdienen.
1: Ja. Een soort slechte chauffeur van Nederland commissie.
2: Ja, precies.
0: Maar Jeffrey, jij bent volledig verkeerd bezig. Want jij zit Nadesh alleen nog maar meer te voeden in haar frustratiegevoel. Ze moet er een beetje vanaf.
2: Ze heeft dat gevoel. Dat gevoel is terecht. Dus dat kan je haar niet verwijten. Want ja, die andere mensen maken er pijn op van. En dat gaat dan ongezien. Maar kijk, als Nadesh nu zeg maar de nieuwe Groninger opsporings assistenten wordt, dan komt er tenminste wat actie in de taxi.
1: Daar rijdt echt niemand meer in de provincie Groningen op de weg, behalve naar de Elzen, denk ik.
2: Precies.
1: Wel lekker rustig.
2: Maar ja, kijk, de meer correct psychologische adviezen zijn natuurlijk, zoals dat heet, dat je de sfeer in de auto moet veranderen.
0: Ja.
2: Dus dat je er een mooi muziekje moet opzetten. Ja. Dat je naar een luisterboek luistert. Snap je? Dat je plannen maakt voor de vakantie. Dat je nadenkt over wat je die avond wil eten. Nou, weet ik wat zo. Nee, dat je de aandacht afleidt van die minkukkels.
1: Nou ja, dat luisterboek kan me dan echt gestolen worden, hoor. Die kan zo het raam uit.
2: Ja, toch? Ja. Nee, ik ben helemaal op de lijn met Nadesh. Je moet actie volgen. Er moet een Nadesh-cam komen. En ja, zij moet haar aandeel leveren aan het slechte weggebruik.
1: Ik heb een nieuwe maatschappelijke functie gevonden, Nivino.
2: Precies.
1: En een nieuwe beste vriend.
0: Dat
2: is het.
0: Dit had ik totaal niet verwacht. Ik dacht, ik schakel Jeffrey in om jou een beetje koest te houden. En trucjes voor jezelf te leren. Dat je gewoon rustig blijft.
2: Wij kennen haar dus. Zij is een leuke, fijne, gezellige, constructieve vrouw. Dus als er iets niet klopt, dan klopt het ook echt niet.
1: Bedankt, Jeffrey.
2: Graag gedaan, hè.
0: Jeffrey, heel even hoor. Heb jij Jeffrey betaald?
1: Nee.
0: Om dit allemaal te zeggen?
1: Nee, het is gewoon een hele intelligente man.
0: Dit is echt. Ja, nou, ik laat het even bezinken. Jeffrey, bedankt, denk ik.
2: Dan maar.
0: Ja,
1: heel erg bedankt.
2: Tot over 2 weken.
0: Ja.
2: Doei.
0: Wat is dit nou weer allemaal?
1: Leuk gesprek.
0: Nou, Nadesh, jij ook bedankt.

0: Paula Abdul, Straight Up. En er zijn nog weer wat mensen die reageren op het gesprek dat we net hadden met Jeffrey. Vooral Nadege eigenlijk. Die kreeg volledig begrip van Jeffrey over alle ergernissen in het verkeer. Nou, er zijn mensen die vragen zich via de app af. Doe jij zelf niet een keer wel eens wat verkeerd in het verkeer?
1: Nee.
0: Precies, nou, dat is duidelijk. Dat gebeurt dus niet. En iemand kwam met een muziektip voor jou, Nadege, om eens te draaien in de auto. En ja, moet je even goed naar de tekst luisteren. Lekker country.
1: Hou ik van.
0: Alabama Big Earl, die zingt hierover.
2: Get out of the left lane, you stupid sumbitch. You ain't considered faster. Hey, you no driving free.
0: Zou jij hier rustig van worden?
1: Zeker.
2: Piss on your grave.
1: Dit is wel ook mijn voelt dan.
0: Dit is wel echt voor Nadege gemaakt. Dit
1: ja, nu. Geweldig.
3: Stelletje rap niks, joh.
0: Goed hoor. Alabama Big Earl dus met... ik ga de titel van het nummer niet noemen. Maar dat zou wat kunnen zijn. Erger jij je vaak in het verkeer, Karel?
3: Nee. Gewoon anticiperen, daar valt het allemaal wel mee. Iedereen die zit wel eens een keer op de weg en maakt wel eens een keer een foutje. Ik kan maar beter hopen dat het goed gaat. Dat jij goed oplet, dat de rest ook goed oplet. En dan kom je veilig weer thuis.
0: Ja, nou, en anders gewoon lekker rustig worden van Karel.
3: En wat die man net zei, I'll piss on your grave.
0: Goed, hè?
3: Ja, prachtig.
0: Oh, ja, moet kunnen.
3: Ja hoor.
0: Veel plezier zometeen. De middag door. En je weet het, Karel, jij hebt dus invloed op het rijgedrag van Nadege zometeen, hè? Ja. Rechtstreeks.
3: Rechtstreeks.
0: Nadege radio gewoon lekker aan.
3: Ik hypnotiseer haar als ze achter het stuur zit.
1: Oh, maar zo niet goed, val ik in slaap.
3: Oh, nee. Ik heb wel wakker, meisje.
0: Jongens, tot morgen. Ik vond het weer gezellig. Veel plezier met Karel. Hoi.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
19: Advies van Anneke? Kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
20: Radio Noord.
21: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: In 1969 was hij pas 9 jaar oud. Dus dit liedje van Brian is niet autobiografisch. Maar wel heel erg mooi. Bye.

Mr. Rock'n'Roll, Bryan Adams, The Summer of 69. Maandagmiddag, goedemiddag. Monsterduetten heeft deze man afgeleverd. It's Only Love met Tina Turner, met Melanie C heeft een liedje gemaakt. Zelfs een duet met Barbra Streisand. Deze man, Bryan Adams, hij kan het als geen ander. Rocken en af en toe even een gevoelige noot. Geen probleem, zijn stem wordt er met de loop der jaren alleen maar beter op. Vandaag spelen Femke en ik elke dag Vief Geliek. Een nieuw spel, het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. De dobbelstenen die bepalen het lot en jij kan een hele set winnen. Ik ga je straks vertellen hoe het allemaal werkt en hoe je dat kan winnen. Eigenlijk is het heel simpel, iedereen is in principe kandidaat. Swingend de maandagmiddag tegemoet. Haar heupen liegen niet. Dit is Shakira.

0: Paul McCartney op Radio Noord, My Brave Face. Goed nieuws voor de fans van Jan Henk de Groot, want hij heeft op zijn socials gedeeld dat hij zijn agenda weer up-to-date heeft. En dat betekent dat we hem weer live kunnen gaan zien in de provincie. Dat kon sowieso wel, maar de ene maand is drukker dan de andere maand. En ik heb even gekeken, hij trekt volle zalen. Die agenda die puilt lekker uit. Even een paar optredens eruit vissen die ik met je wil delen. Hij speelt samen met de Troubadours op 19 september in Leens tijdens het Edestaalfestival. En op 30 september in Geertijs Stadskanaal, 2 deuntjes voor Henk. Oh, dat is ook mooi. De eerste editie heb ik gezien, die was prachtig. Er komt dus nog een editie en Jan Henk de Groot is erbij. En dat is dus op 30 september in Geertijs. Muziek zometeen van Beyoncé, Irreplaceable. Maar eerst Jan Henk de Groot, dit is de mama van Michel.
1: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was geen kameroen.

Beyoncé op Radio Noord en Irreplaceable. De stem van Beyoncé, daar is niets op aan te merken. Die kan zingen als een nachtegaal. Maar de stem van Lolette Holloway, die is nog veel krachtiger. Die vrouw die kan dingen doen, die zingt en dan komen de wormen uit de grond. Die zingt en je servies knalt. Als deze vrouw roept dat het etenstijd is, dan komt de halve stad aanlopen van: we werden geroepen, waar is het eten? Wat schaft de pot? En deze Lolette Holloway, die is gevraagd door Dan Hartman om een zinnetje mee te zingen. You gotta be strong enough to walk through the night, et cetera, et cetera. Die vrouwenstem, dat is Lolette. Let er maar eens op.

0: Dan Hartman op Northern Relight My Fire. Als dat je favoriete liedje is, dan heb je vandaag al een topdag. Het zonnetje begint te schijnen, het kan niet beter. Het laatste nieuws krijgen we zometeen van Fleur. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, er is een uitspraak van de rechtbank over de man die de indruk had gewekt dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren.
0: Je hoort zometeen meer.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: 14.29, het is 14:30. Het laatste nieuws, Fleur, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft Anne Romke van der Haar vrijgesproken van het plannen van een aanslag op prinses Amalia. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat hij iets strafbaars heeft gedaan. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog TBS met dwangverpleging. In januari vorig jaar logeerde de 33-jarige man uit Uithuizen in een hotel in Den Haag. Daar trof de politie later 2 bijlen aan en een briefje met de woorden bloedbad en Amalia. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar had hij nooit plannen voor een ontvoering. De brand in een verdeelstation in Meeden, die daar sinds zaterdagavond woedt, is nog niet uit. Dat komt vooral door de koelolie. Dat maakt het blussen extra lastig. De brandweer is nu bezig met een nieuwe bluspoging en heeft daarvoor een deel van de gevel verwijderd. Boven het gebouw hangen geen dikke zwarte rookwolken meer. De brand lijkt daardoor wat afgezwakt, maar het einde is nog niet in zicht. In een deel van de binnenstad van Groningen komt momenteel geen of minder water uit de kraan. Dat komt door een lekkage in een waterleiding aan het Lage der Aa. Waterbedrijf Groningen werkt aan een oplossing. Ook in een deel van Appingedam zijn problemen met de drinkwatervoorziening. Dat komt door een lekkage aan de Pieter Eibema-straat. Ook daar zijn monteurs bezig het lek te dichten. Noorderzon heeft dit jaar ruim 150.000 bezoekers getrokken. Dat zijn zo'n 15.000 meer bezoekers dan vorig jaar. Ook werden er meer kaarten verkocht voor de voorstellingen. Milou de Boer van het festival reageert op de geluiden dat het soms wel erg een foodtruckfestival is.
6: Dat is wel een bekend geluid voor ons natuurlijk, vooral van de afgelopen jaren. Ik denk dat we die geluiden heel erg serieus nemen. Dat is ook een van de redenen waarom er dit jaar toch dingen anders geplaatst waren in het park. Maar goed, dat neemt natuurlijk ook mee in evaluatie. En eten en drinken zijn onderdeel van Noorderzon. Hebben we ook nodig om het festival te kunnen laten bestaan. Maar kunst is echt de reden dat we er zijn.
5: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel. Gaan we naar het weer met Harma.
7: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met hoge onweer en windstoten. De rommel bieden 60 tot 64 km per uur. Er is ook overtuigd wat zon en met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buienactiviteit in. Langs de kust nog wel kans op bui. En met opklotens vannacht 14 tot 17 graden als minimum. En met vrouw nog mogelijk een bui. Voor de rest blijft droog met regelmatig zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
4: Ja, maar dankjewel. Zometeen een plaatje over een bijzondere artiest. Een grootheid. Het is namelijk vandaag de dag dat haar uitvaart was. En de dominee had al gezegd, ja, bereid je voor, want we zijn niet in een uurtje klaar. Nou, 2 uurtjes dan. Nee, ook niet. 3. Nee, dit zou toch zeker 1 uur of 8 gaan duren. Deze dame, met een uitvaart van 8 uur, zit zometeen in Plaatje Over.
8: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
9: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier

0: Spencer Davis Group op Radio Noord en Keep On Running. Vanmiddag spelen we een nieuw spel.
1: Vliegeliek.
0: Dat heb je al een keer kunnen horen bij Femke vanochtend. Maar vanmiddag doen we het nog een keer.
1: Vliegeliek.
0: En daarmee maak je kans op Vliegeliek met de dobbelstenen, de pen en het spel aan zich. Maar voordat het zover is, eerst nog plaatje over. Plaatje over vandaag met een icoon. Op 31 augustus 2018 is in Detroit de uitvaarddienst van Aretha Franklin. Het wordt een eredienst van

0: Maar liefst 8 uur. Aan het begin waarschuwt de dominee dat het lang gaat duren. Omdat je het leven van zo'n icoon niet in een paar uur kunt vieren. Daar hebben ze meer tijd voor nodig. Er is een eerbetoon van Chaka Khan, Gladys Knight, Faith Hill, Ariana Grande en Stevie Wonder. Die sluit muzikaal de dienst af. Vandaag in plaatje over een mooi en lekker liedje van Aretha Franklin. Ik ga je zo meteen een vraag stellen. Weet je het antwoord op die vraag? Bel je me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Aretha Franklin, respect, hoorde hij in het kort. In welke film zagen we Aretha ooit schitteren als actrice? Ja, dat is eigenlijk de vraag. In welke film heeft ze ooit meegespeeld? Als je het weet, bel je nu 050-3188-288. Ik heb een paar voorzetjes voor je en jij mag zeggen welke juist is. In welke film zagen we Aretha Franklin als actrice? Was dat A in de film Grease, B The Blues Brothers of C Star Wars The Empire Strikes Back? 050-3188-288. 050-3188-288. In welke film zagen we Aretha Franklin schitteren? Was dat A, Grease? Was dat B, Blues Brothers? Of C, Star Wars, The Empire Strikes Back? In welke film heeft Aretha Franklin gespeeld? 050-3188-288. 050-3188-288. Bel nu hem.

0: Deze mannen kunnen zingen, deze mannen kunnen dansen. Het totale plaatje, de mannen van de Pasadena's op Radio Noord. Een tribute right on. We gaan naar Hogezand, naar Marjan Rieks. Marjan is 51 jaar, heeft een rustig weekend gehad en hij heeft nog even de markt bezocht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vergeet ik nog hoogtepunten van het weekend?
1: Nee hoor, nee. We zijn lekker naar de rommelmarkt geweest. Naar een leuk gezellig uitje.
0: En als je naar de rommelmarkt gaat, neem je dan zo'n karretje mee om alle, ja, alles wat je hebt gescoord erin te gooien? Of kan je het altijd wel in een tasje kwijt?
1: Nee, van Tientje is gewoon een klein tasje mee. En we kopen niet zoveel, maar gewoon lekker even rondneuzen.
0: Mm-hmm. Jij scant een kleedje in 10 seconden.
1: Nou, best snel, ja. Als ik eenmaal iets zie op het oog heb en ik wil het hebben, dan koop ik het ook.
0: Wat is iets wat jij altijd zoekt?
1: Meestal heb ik een verzameling van olifanten, dus ik ben een olifantenverzamelaar. Dus vandaar dat ik het ook leuk vind om dat te rond te neuzen.
0: Waarom olifanten? Wat maakt een olifant zo bijzonder voor jou?
1: Nou, ik heb een kleine pluggenbeestje in de kast staan. Die stond ook vroeger bij mij in de wieg, dus je bent daar mee opgegroeid. Dus leven lang is het achtervolgd, als ware.
0: Oké. En als je naar de dierentuin gaat, dan ben je niet weg te slaan bij de olifanten dan waarschijnlijk?
1: Daar was ik vroeger ook altijd bij, ja.
0: Dat begrijp ik. Marjan Rieks uit Hogezand. Vandaag in Plaatje Over staan we stil bij die bijzondere dag in 2018. 31 augustus in Detroit. De uitvaartdienst van Aretha Franklin. Ze werden gewaarschuwd. Het wordt een lange dienst, want dit leven is zo groot en zo bijzonder. Dat kan niet in een uurtje. Het werden maar liefst 8 uren. Met muziek van Chaka Khan, Gladys Knight, Faith Hill, Ariana Grande en Stevie Wonder. Die besloot de uitvaart met muziek en woord. Vandaag in Plaatje Over, Aretha. De vraag voor die doos met lekkere droge worsten. In welke film zagen we Aretha als actrice? Was dat Grease, The Blues Brothers of Star Wars, The Empire Strikes Back?
1: MSB, The Blues Brothers. In deel 1 en in deel 2. Want ik heb zelf 2 namelijk.
0: Ik wou nog vragen, maar je haalt me de woorden uit de mond. Marjan, helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Jij krijgt van mij op deze maandagmiddag een doos met lekkere droge worsten toegestuurd.
1: Super, leuk, dankjewel.
0: Dat dacht ik. Ik ga het doorgeven aan de slager en die gaat het in orde maken voor je.
1: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Binnenkort smikkelen en smullen in Hogezand. En nu Aretha Franklin op Noord.

0: The one and only, the legend, Aretha Franklin op Radio Noord en Respect. Die zat vandaag in plaatje over. En Marjan Rieks uit Hoge Zand, die krijgt van mij de doos met droge worsten. Want ze gaf als de wiedeweega op 050-3188-288 het juiste antwoord. En ze deelde met ons dat ze een verzameling heeft met olifanten. En nu krijg ik van Klaas uit Aduard een bericht in. Die zegt van, kijk eens wat we net binnen hebben gekregen bij Get to Give. Dat is een organisatie die spullen inzamelt, verkoopt, en dat gaat dan weer naar het goede doel. Twee hele mooie olifanten. Dus Marjan Rieks uit Hoge Zand, als je luistert en je hebt interesse in twee olifanten, dan moet je even kijken op de Facebookpagina van Get to Give. Het zal niet lang duren, of die zal daar worden gepost. Anders dan gaat Klaas dat nu gelijk regelen voor ons. Toch, Klaas?
1: Ja,
0: Klaas gaat dat regelen. Wie weet is dat wat voor jou. En zo zorgt Radio Noord voor een stukje verbinding en zorgen we dat de olifanten bij de juiste persoon terechtkomen. En dit liedje komt bij jou terecht.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Levi.
10: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de appels van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: Of de pruimen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos. Mulders
13: Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Radio Noord.
16: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Dit uur speel ik Vief Geliek met jou. Eindelijk rollen de dobbelstenen. Eindelijk. Finally. Hey, die is van Cici Peniston. Die hoor je nu. Bye.

0: Sam Fender en Olivia Dean.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met...
0: Een nieuw spel op de radio. Femke speelt het, ik ga het een keer spelen en doen we dan elke dag. Het heet Vief Geliek, want je maakt kans op een legendarisch dobbelsteenspel. Maar dan op zijn Grunnigs. Hoe kan je dit winnen? Eigenlijk heel simpel. Ik heb een handvol dobbelstenen, 3 stuks. Die doe ik in het... Heeft dat een officiële naam? Zo'n kokertje waar je dan de dobbelsteen in doet... Die laat ik over het meubel heen kletteren. Er komen 3 cijfers uit. En die 3 cijfers corresponderen dan weer met jouw telefoonnummer. Dus stel, ik gooi dobbelsteen 2, 3 en 4. Heb jij een 2, een 3 en een 4 in je telefoon? Dan bel je gelijk als in je telefoonnummer. Dan bel je me gelijk op 050-3188-288. Klopt dat? Dan heb je prijs. Dan win je Vief Geliek. Dan krijg je de dobbelstenen. Dan krijg je het spel. We doen er een pen bij. Alles keurig in een tasje. Binnenkort bij jou... Thuis bezorgd door de postbode. Vief Geliek gaan we deze middag nog een keertje spelen over een klein half uurtje. Dan gaan de dobbelstenen rollen. Dan gaan de dobbelstenen het bepalen. Want zo is het spel, zo is het leven. De dobbelstenen bepalen of je wint. Het enige wat je nodig hebt is een telefoonnummer. En je moet even goed luisteren of de cijfers die op de dobbelsteen staan... of die weer corresponderen met jouw telefoonnummer. Zo simpel is het. Winnen deze maandag, het kan. Zometeen gaan de

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
1: Marieke Schenk.

Marieke Schenk op Radio Noord-Groningen schouwt adrenaline. Hij staat in het Guinness World Records boek. Hij heeft een record. Hij heeft er wel meer, maar één record, daar is hij wel heel erg trots op. Het record? De meeste streams op Facebook ooit. Destijds. 24 miljoen weergaven. Dat doe je best goed. Zijn naam? David Guetta. Let's make

Chrissy Hynde en haar bandje The Pretenders en Brass in Pocket. Jij kent waarschijnlijk ook mensen die dan zeggen, als je ze vraagt, joh, wat is je 06, dan bel ik je wel even. Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, want ik bel mezelf niet. Deze mensen, die hebben straks een uitdaging als we het nieuwe spel gaan spelen, Vive Gelijk. Want het enige belangrijk is dat je je telefoonnummer uit je hoofd weet. En dat de dobbelstenen straks 3 cijfers geven die in jouw telefoonnummer zitten. Als dat het geval is, maak jij al kans op het complete spel Vive Gelijk. Met de dobbelstenen, het spel aan zich, een etui erbij en niet te vergeten, de Erte van Noordpen, die doen we er ook bij. Dit is Michael Bublé op Noord, Everything.

0: Michael Bublé op Radio Noorden. Everything. Alles van het nieuws in stad en ommeland. Fleur, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, dan meer over de bluspogingen van de brandweer bij het verdeelstation van Meeden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Het is 3:30. De stemslag ervan over. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft Anne Romke van der H. vrijgesproken van het plannen van een aanslag op prinses Amalia. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat hij iets strafbaars heeft gedaan. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog TBS met dwangverpleging. In januari vorig jaar logeerde de 33-jarige man uit Uithuizen in een hotel in Den Haag. Daar trof de politie even later 2 bijlen aan en een briefje met de woorden bloedbad en Amalia. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar had hij nooit plannen voor een ontvoering. De oprit vanaf de Europaweg richting knooppunt Julianaplein was vanmiddag afgesloten. Dat kwam door een auto met pech in de verdiepte ligging op de N7. Hierdoor ontstond een file op de Europaweg. De auto zal worden weggesleept. In een deel van de binnenstad van Groningen kwam vanmiddag geen of minder water uit de kraan. Dat kwam door een lekkage in een waterleiding aan het Lage der A. Waterbedrijf Groningen laat zojuist weten dat de storingen zijn verholpen. En dat geldt ook voor een deel van Appingedam. Daar waren ook problemen met de drinkwatervoorziening en ook die storing is er niet meer. De brand in een verdeelstation in Meeden, die daar sinds zaterdagavond woedt, is nog steeds niet uit. Dat komt vooral door de koelolie. Dat maakt het blussen extra lastig. De brandweer is nu bezig met een nieuwe bluspoging en heeft daarvoor een deel van de gevel verwijderd. Boven het gebouw hangen geen dikke zwarte rookwolken meer. De brand lijkt daardoor wat afgezwakt, maar het einde is nog niet in zicht. Noam Emeran moet per direct vertrekken bij FC Groningen. De 23-jarige Franse aanvaller kwam 3 jaar geleden over van Manchester United onder 21. Hij stond 2 keer in de basisopstelling van FC Groningen. Vorig jaar werd hij nog uitgeleend aan FC Emmen, maar maakte ook daar weinig indruk. Zijn contract liep nog tot 30 juni volgend jaar, maar inmiddels is zijn contract nu al verscheurd. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. En dan nu naar de vrouw die altijd indruk maakt. Harma.
7: Vanmiddag trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met hoge onweer en windstoten te rommelgebieden 60 tot 64 km per uur. Er is ook overtuigd het zon en met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zakt de buitenactiviteit in. Langs de kust nog wel kans op buien en met opklotens vannacht 14 tot 17 graden als minimum. En met vrouw nog mogelijk een bui, voor de rest blijft droog met regelmatig zon en de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen spelen we... Vier Gelijk! En wie weet, pak jij deze maand maandag wel die prijzen. En muziek zometeen van Bluff, liefst uit Londen.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
11: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

Mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: De groet uit Zeeland van Bluff, je hoorde Liefs uit Londen.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: En misschien zeggen de dobbelstenen wel van... we hebben drie getalletjes die in jouw telefoonnummer zitten. Ik heb drie dobbelstenen, daar gaan we zo meteen eens even mee gooien. En dan kijken we welke nummers eruit komen. Staan die nummers in jouw telefoonnummer... dan bel je me gelijk op 050-3188-288... En dan kan je winnen. Dan win je het spel Vief Geliek. Met de dobbelstenen, de pen, de etui. En dan kan je gelijk los met de hele buurt. Of met z'n tweetjes. Het is gewoon een klassiek dobbelspel. En je wil het hebben, je wil het winnen. Zijn we er klaar voor?
3: Vief Geliek!
0: Dan gaan de dobbelstenen in het kokertje. En dan gooi ik ze over het mengpaneel. Bij Femke vlogen er eentje door de studio's. Kijk wat er nu gebeurt. Ik heb een 4. Ik heb een 2 en ik heb de 6. De mooie is vandaag de 6. Dus heb jij een 4, een 2 en een 6 in je telefoonnummer? Dat mag je vaste lijn zijn, dat mag je mobiel zijn. Als je maar kan bellen met dat telefoonnummer nu naar de studio. 050-3188-288. Heb jij een 4, heb jij een 2 en een 6 in je telefoonnummer? Dan bel je nu 050-3188-288. En dan ga ik je zometeen blij maken met het spel Vief Geliek. Ik ben benieuwd. 4, 2 en 6. Dat zijn de stenen van de dobbelaars. Kom maar door. Oh, daar gaat hij al. Eens even kijken.

0: Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. De dobbelstenen vlogen door de studio.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in 't Gunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met Vief Geliek?
0: Christa, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Christa. Hoe is het met Christa?
3: Ja, dat gaat wel goed.
0: Mooi. Jij bent iemand die zijn eigen telefoonnummer uit het hoofd weet.
3: Sorry?
0: Jij bent iemand die het eigen telefoonnummer uit het hoofd weet.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Er zijn nog steeds mensen die dat niet weten. Ja, ik bel mezelf nooit, ja, ik weet dat niet.
3: Ik ken dat. Ik moet soms ook wel even kijken, maar voor mijn eigen nummer weet ik het wel.
0: Even kijken, want ik zie jouw nummer in beeld hier. We hebben net de dobbelstenen door de studio laten gaan. We hadden een 4, een 2 en een 6, want hij viel op de mooi. En de mooi is dan de ene dag een 1, dan een 6. Even kijken, de 4, de 2. Ja, je hebt zelfs twee keer de 4 in je telefoonnummer. Ik zeg gefeliciteerd. Jij krijgt van mij het spel Vief Geliek. Wat zeg je?
3: Twee keer de 2.
0: Ja, je hebt 10 cijfers, prachtige cijfers. De dobbelstenen die zijn er 4, 2 en 6. De dobbelstenen die bepalen het spel en de loop. Jij krijgt van mij Vief Geliek binnenkort toegestuurd.
3: Dat is mooi.
0: Dat dacht ik. Zet je compleet, kan je lekker spelen. Wie ga je inmaken straks?
3: Sorry, mijn echtgenoot en mijn zwager, die woont ook bij ons.
0: Oh, kijk.
3: Dus dat doen we met z'n drietjes. Gaan we een spelletje spelen.
0: Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Er zitten heel veel op één boekje, dus je kan voorlopig lekker los.
3: Komt allemaal goed.
0: Mooi zo. Van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn onderweg. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen bij Femke. Tijdens de ochtend door een nieuwe Vief Geliek. Nu Max, samen met Andy Graham.

Cock Robin op Radio Noord en Just Around the Corner. Als dit je favoriete liedje is, dan heb je een topdag. En over Just Around the Corner gesproken. Als ik hier zometeen het hoekje om ga in de studio bij het meubel, dan staat daar Erik Bats. En die vertelt zometeen wat er gaat gebeuren in Studio Grun. Is hij een beetje bruiner? Jap. Yep.

0: Dat is eigenlijk wel heel tof, hè? Zo'n internationaal artiest met een grunnige naam, Rita. Rita Ora, and Let You Love Me. Ik heb een liedje in mijn hoofd.
1: Oh.
0: Reunited and it feels so good.
1: Peaches and Herb.
0: Ja, kijk. Ja, hè? U hoort het, hij is weer terug van vakantie. Ja. Erik Bats, goedemiddag.
1: Gelijk helemaal wakker, hè?
0: Helemaal wakker.
1: Ja, man.
0: Ja, toch wel een beetje bruin nog.
1: Ja, het is wel een beetje afgegaan de afgelopen weken natuurlijk, maar...
0: Gedoucht, wat goed.
1: In ieder geval goed uitgerust, Karel.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Vol energie straks tussen 4 en 6. Studio Grun, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, het nieuwe radioseizoen is begonnen, hè? Ik weet niet of jij er iets van gemeten hebt.
0: Ja, man, hou op.
1: Heb je ook mail gehad? Dat je je programma een beetje moet opfrissen?
0: Ja, hebben we gedaan.
1: Ja, dat hebben wij ook gedaan. Zometeen hoor je het resultaat daarvan. Nieuwe rubriek, want we hebben afscheid genomen van Topo van Grun. Dat hebben we afgelopen vrijdag ook uitgebreid gehoord, hè?
0: Het is gewoon begraven op zender.
1: Met heel veel pijn in het hart, dat wel hoor. Maar er komt iets heel leuks voor terug. En daar verklap ik nog helemaal niks over. Moet je zometeen gewoon luisteren. Een nieuwe rubriek, een nieuw geluid. Maar in de basis zal het wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Maatje en ik zijn er gewoon. En de lachlijn is sowieso gebleven. Mm-hmm. Dus die gaan we straks weer spelen na 4:30.
0: Je gaat niks verklappen, maar een grunniger link?
1: Je zegt er eigenlijk al, grunnige link. Inderdaad, het is niets anders dan grunnigs.
0: Kijk.
1: Heel herkenbaar voor veel mensen. En iedere dag iets anders.
0: Nou, dus, ik kan niet wachten.
1: Wij ook niet.
0: We gaan het horen.
1: Dan kun je vastgaan, dan kunnen wij beginnen.
0: Dat is goed. Ga ik inpakken, opruimen, wegwezen.

0: leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De brand die zaterdagavond uitbrak in een verdeelstation in Meeden is minder hevig, maar nog niet uit. De brandweer slaagde er afgelopen nacht wel in om dichter bij de brandhaard te komen. Verwacht wordt dat het nog wel even gaat duren. En 150.000 bezoekers bezochten festival Noorderzon. Het zit er nu op, na 11 dagen lang kunst- en cultuurliefhebbers in het Noorderplantsoen in Stad. De organisatie heeft geluisterd naar de kritiek dat het wel iets te veel een foodtruckfestival was geworden. Ze gaan na de grote opruimklus nieuwe plannen maken voor volgend jaar. Meer nieuws zometeen om 16:30.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
12: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
14: Meubeldorp. We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Radio Noord.
16: Studio Grun.
15: Met Erik Bad.
9: Een nieuwe week, maar ook een nieuw seizoen, een frisse start. En vanaf vandaag klinkt Studio Grun dan ook net even anders. Goedemiddag.

0: gewoon zwart-wit zien bij de nummers van Michael Jackson, Black or White. Het programma is begonnen, geldt ook voor de middagspits of niet, Maartje?
1: Valt nog mee, de N33 Veendam richting Eemshaven tussen Veendam en Noordbroek. Die is wegens wegwerkzaamheden dicht. En dat duurt nog tot 9 september.
0: Okay.
1: Daar zijn we mooi klaar mee.
0: Inderdaad, zeg dat wel, ja. Het zonnetje komt in bier, maar het waren beste buien vandoor, Harma.
2: Ja, zeker. Daar zijn we ook allemaal nog niet klaar met. Lauwers Hoog had uiteindelijk zo'n 19 graden als maximum. Naar Beert, 21,5. Draait 3,5 uur de zon. En de volk de buiten binnen inmiddels alweer onderweg. Of in aantocht, of die ben er inmiddels al. En dat heeft zo'n 2-3 mm opleverd op de mooiste plek. Maar in Veendam viel 8 mm totaal. En in Winschoten 10 tot dusver. Nou, de komende uur dus ook altijd die pittige buien. Kans op hoge onweer, windstoten. In de loop van de open wordt allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Dat betekent dat de meeste buien gewoon verdwijnen. Vannacht in het opklorende weer en langs de kust nog een enkele bui. Met 14 tot 17 graden als minimum. En mevrouw heeft nog kans op een bui. Voor de rest op de meeste plek droog. Er is ook geregeld zijn. En de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Harma, dankjewel. En

0: bij die generatie wil je natuurlijk horen, hè? De Love Generation. Bob Sinclair was dat. Ja, Maatje, goedemiddag.
1: Welkom terug!
0: Ja, welkom in het nieuwe radioseizoen.
1: Ja, bijna 1 september. Oh. Maar goed, dit was een maandag, dus dit kwam net even beter uit.
0: Precies, morgen 1 september, dan is er weer in de maand.
1: Ja, we gaan de herfst in en we gaan geen herfstseizoen in. Het is helemaal fresh.
0: Fresh, hè? Ja, fris geluid.
1: Fris geluid.
0: En het waren lange weken.
1: Voor mij?
0: Voor mij ook, hoor.
1: Jij had gewoon vrij, toch? Ja. Heb je niet lekker genoten?
0: Nou, ik heb heerlijk genoten.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ik net al tegen jou zei, ik ben niet alleen uitgerust, maar ook uitgeklust.
1: Jij hebt alleen maar geklust?
0: Ja, alleen maar geklust, ja.
1: Wat heerlijk, maar jij bent normaal toch niet zo handig? Is het nieuw?
0: Ze tal zei ook van, wat ben jij allemaal aan het doen?
1: Wat ben je allemaal?
0: Nee, wat als wat ik normaal gesproken uit de ander laat doen, heb ik nu een keer zelf gedaan.
1: Nou, ik zou willen dat bij ons iemand thuis handig was. Wij hebben dat dus niet. Ik zeg altijd meteen, als er iets stuk is, ga maar naar Werkspot. Gewoon niks zelf aandurven.
0: Dat maar nu kan ik ook wel handig was.
1: Nee, ook zeker niet. Dus nu kunnen we vanaf nu jou ook bellen, want normaal bellen we zijn broertje.
0: Nou, ik zei net dat ik uitgeklust ben, hè. Dus,
1: ik hou het toch als optie.
0: Oké.
1: Okay. Ja, connecties moet je hebben.
0: Hey, allemaal nieuwe dingen. We hebben afscheid genomen van Topo van Grun.
1: Ja.
0: Zij had toch Karel net met pijn in ons hart, dat wel. Maar
1: absoluut.
0: Aan alles komt een eind.
1: Het is iets voor wat nice.
0: Ja, en wat voor nice. Dat gaan we zo meteen allemaal vertellen. We hebben ook Gronings Peil.
1: Ja, Gronings Peil, dat ga je straks al horen. Dat zit nu iets eerder in het programma. En je kan nog steeds meepraten met het onderwerp van de dag. Vandaag gaat het over dingen in je buurt die je wel zou willen verbeteren. Want 1 september is ook een beetje een soort 1 januari. Hè? Het is een nieuwe start, nieuw begin. Je bent op vakantie geweest, je bent weer thuis. En denk je, goh, ik wil het thuis ook vakantiegevoel vasthouden. Wat kan ik nou, wat zal ik eens even gaan doen?
0: Ja, en het leuke is, er is gewoon geld voor, hè, tegenwoordig.
1: Ja, je kan,
0: Dus woensdag komen de opperhoofden, geloof ik, bij 1.
1: Ik wou net zeggen, heb jij dat niet in jouw buurt, in jouw buurthuis ook zitten?
0: Ja, we gaan daar woensdag over vergaderen.
1: Oh, wat je gaat aanvragen?
0: Ja, wat voor plannen we hebben en hoe het geld aan te vragen, hoe je het überhaupt krijgt. Want het is er wel, maar hoe krijg je het als
1: jij bent zo'n modelburger, ben jij.
0: Nou
1: ja, geweldig.
0: Maar wat vinden de Groningers ervan? We horen het zo meteen, we horen eerst Bas de

0: Boston was dat van Stella Lefty. De 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen is vandaag door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij een aanslag op prinses Amalia hebben beraamd. Er zijn in zijn hotelkamer bijlen gevonden met daarin de namen van de prinsessen gekerfd en briefjes met bedreigende taal. Het OM eiste 2 weken geleden TBS met dwang, maar vandaag is hij dus vrijgesproken. Verslaggever Noor Vroemans is hier. Dag Noor. Waarom is hij vrijgesproken? Wacht even, ik heb...
1: Sorry. Nu hoor ik mezelf ook. Ja. Hi.
0: Waarom is hij vrijgesproken?
1: Hij is vrijgesproken omdat de rechtbank zegt... we hebben echt onvoldoende bewijs dat hij daadwerkelijk de prinsessen van plan... of de Amalia van plan was te ontvoeren. Hij was verward, hij verkeerde in een psychose... maar hij heeft niets strafbaars gedaan.
0: Oké, het OM ging eerder uit van dat hij een aanslag wilde plegen op de prinses en later naar plannen voor ontvoering. Waarom werd die verdenking een beetje afgezwakt?
1: Ja, dat heeft wederom te maken met een gebrek aan bewijs. Het OM zei, we kunnen toch niet voldoende bewijzen dat hij de aanslagen wilde plegen. Eigenlijk gaan we er alleen vanuit dat hij plannen had om Amalia te ontvoeren. Maar de reden dat er eigenlijk weinig bewijs was, was dat Amalia zelf er niet van op de hoogte was. Dus daarom is zij ook niet bedreigd geweest.
0: Oké, wat gaat er nu met hem gebeuren?
1: Nou, dat is toch wel een interessante. Want hij is een dag na de inhoudelijke behandeling is hij vrijgelaten vanuit het voorarrest. Toen had ik al het vermoeden dat het zou gaan, dat er vrijspraak zou komen vanwege dus gebrek aan bewijs. Tijdens de inhoudelijke behandeling ging het heel uitgebreid over dat hij niet zomaar op vrije voeten moest komen. Dat hij echt behandeling nodig had. Dat wilde hij ook zelf. Een dag later is hij vrijgelaten. Waar hij heen is gegaan, dat is niet bekend. Dus het is niet bekend waar hij nu is en hoe het nu met hem is.
0: Nee, het gaat wel om leden van het Koninklijk Huis. Dus je zou zeggen, dat krijgt nog wel een staartje. Komt er nog een hoger beroep?
1: Dat kan. Het Openbaar Ministerie kan in hoger beroep gaan in deze zaak. De verdachte zelf ook. Maar tegen een vrijspraak ga je natuurlijk niet in hoger beroep. Wat er nog wel zou kunnen gebeuren is dat de rechter, maar niet de strafrechter, maar de civiele rechter, dat die zegt van deze man is wel een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. We gaan hem wel gedwongen opnemen, maar daar gaat ook een heel traject aan vooraf. En vooralsnog is hij dus voorlopig op vrije voeten.
0: Oké, Noor Vloemans, dankjewel.

0: allerlei dingetjes. Harry Nieuwhof. Ja, als de vakantie dan voorbij is. Net zo'n moment als 1 januari. Ja, tijd voor goede voornemens. Elwin is een leek. Wat zou jij in je buurt willen verbeteren?
1: Wat zou u bij u in de straat of in de wijk verbeterd willen zien?
2: Een winkel dicht bij mij in de buurt. Er was altijd een supermarkt en die is weg en die mis ik.
3: Nou, de straat zeg maar achter mij, daar rijden auto's best wel hard. Maar er staat al een flitspaal, maar daar houden auto's zich niet heel erg aan.
4: Ten eerste weg wel aan de buurt. Want er zit normale bulten in en ze weten het wel, de steen maar allemaal stuk, maar ze maken het niet.
1: En als het nou gaat bijvoorbeeld om saamhorigheid met de buren of met de rest van de mensen. Kan er wat georganiseerd worden, kan er wat komen om dat te verbeteren, vindt u?
2: Nou nee, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ja, ik woon in een prachtig buurtje. Iedereen staat voor elkaar klaar. Maar het is niet dat we overdreven veel bij elkaar komen.
4: Wij hebben een buurdoenel die klinkt aan de klok. We lopen allemaal bij elkaar. We visieten met elkaar. Ik wil maar zeggen, we drinken een borrel met elkaar. Nou, wat wil je nog meer?
1: Dus eigenlijk hebben jullie nooit zoveel nodig om dat te verbeteren?
4: Nee, echt niet.
3: Ik vind eigenlijk dat er bij ons in de buurt al best wel veel wordt georganiseerd. Voor jong en oud.
1: Maar wat wordt er allemaal georganiseerd dan bij jullie?
3: Nou, vooral voor de kinderen heel veel. Zoals met de Pasen, dat ze paaseieren kunnen zoeken. Er worden ook wel buurtbarbecues, volgens mij ook wel georganiseerd door buren zelf.
2: Dat is misschien leuk, maar nee, dus dat hoeft van mij niet.
1: Heb je nog tips voor mensen die zeggen van nou, ik woon in een wat minder leefbare wijk?
3: Ik denk vooral in gesprek gaan met elkaar, dat heel belangrijk is. En misschien toch wel mensen aan de mouw trekken van goh, hoe gaat het met je? Heb je zin om wat te doen? Ik denk dat wel ontzettend helpt.
1: Als ik nou zeg van nou, hier heb je 10.000 euro, kun je dan wat leuks met de buurt wat organiseren?
3: Oh, dat denk ik wel. Ik denk dat er genoeg input is.
4: Een barbecue, dat was niet verkeerd natuurlijk.
1: Ja, nog een artiest die moet optreden?
3: Heel kleine en zo, maar ik heb vooral kleine kinderen in mijn buurt en wat oudere mensen. Dus ik denk niet dat die echt naar Leeuw Kleine en Ronnie Flex en zo luisteren.
4: Hey, mijn barbecue met elkaar en dan lekker gezellig met elkaar doen. Ja, dat is het allerbeste. En geen ellende met elkaar.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Even na 16:30 het nieuws uit Groningen. Fleur Oosthuizen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De rechtbank in Den Haag heeft Anna Romke van der Haa vrijgesproken van het plannen van een aanslag op prinses Amalia. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat hij iets strafbaars heeft gedaan. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog TBS met dwangverpleging. In januari vorig jaar logeerde de 33-jarige man uit Uithuizen in een hotel in Den Haag. Daar trof de politie later 2 bijlen aan en een briefje met de woorden bloedbad en Amalia. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar had hij nooit plannen voor een ontvoering. De brand in een verdeelstation in Meeden die daar sinds zaterdagavond woedt is nog steeds niet uit. Dat komt vooral door de koelolie. Dat maakt het blussen extra lastig. De brandweer is sinds vanmiddag bezig met een nieuwe bluspoging en heeft daarvoor een deel van de gevel verwijderd. Boven het gebouw hangen geen dikke zwarte rookwolken meer. De brand lijkt daardoor wat afgezwakt, maar het einde is nog niet in zicht. Het Brandweermuseum uit Sappemeer heeft na lang zoeken een nieuw onderkomen gevonden. Het museum kan terecht bij aardappelverwerker AVB in Vauxhall. Daar kunnen de historische brandweerwagens terecht in een grote loods. Museumbaas Mark Bakker legt uit waarom het museum moest verhuizen.
9: De loods die wij hebben, die is van de gemeente en die wordt gesloopt voor woningbouw. Dat wisten wij ook al en we hebben in 2012 de sleutel gekregen en toen werd er al gezegd van nou, het is voor korte duur. Ja goed, we zijn 14 jaar verder. Maar goed, en die brief die komt, en je weet dat die komt, maar is altijd onverwachts.
8: De verhuizing staat gepland voor 17 oktober. En Noorderzon zit er weer op. 11 dagen lang trok het festival kunst- en cultuurliefhebbers naar het Noorderplantsoen in stad. Dit jaar ruim 150.000 bezoekers, meer dan vorig jaar. Milou de Boer van het festival vindt dat goed nieuws, want het was nog best regenachtig. Ze reageert op de kritiek dat het soms ook wel erg een foodtruckfestival is.
10: Dat is wel een bekend geluid voor ons natuurlijk, vooral van de afgelopen jaren. Ik denk dat we die geluiden heel erg serieus nemen. Dat is ook een van de redenen waarom er dit jaar toch dingen anders geplaatst waren in het park. Maar goed, dat neemt natuurlijk ook mee in evaluatie. En eten en drinken zijn onderdeel van Noorderzon. Hebben we ook nodig om het festival te kunnen laten bestaan. Maar kunst is echt de reden dat we er zijn.
8: Na de grote opruimklus gaat de organisatie bedenken hoe het festival er volgend jaar uit moet zien. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Fleur, dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
11: Vroeg verloopt wisselvallig met een aantal pittige buien met hongel en onweer en ook soms flink wat wind. Ook de komende uren ben we van de buien nog naar de hof. Dan had hij kans op onweer en hongel erin. En zo halverwege de hof wat allemaal wat rustiger in de atmosfeer. En dat betekent opklodens. Vannacht langs de kust nog wel kans op weer een bui. Voor de rest een minimum van 14 tot 17 graden. En mevrouw, kinderen op buien voor u komen. Voor de rest blijft droog. Er is regelmatig zon en het wordt 19 of 20 graden.
7: Zojuist gehoord, Groningspeil, wat zou jij doen met geld voor je eigen dorp of wijk? Stuur een appje of spraakberichtje en laat ons weten hoe jij erover denkt. En kom erop, zeggen we vanaf vandaag iedere dag tegen jou. Het is onze nieuwe rubriek in Studio Grun. Straks hoor je er alles over. Na de lachlijn, die is gewoon gebleven, dus straks kun je weer meedoen. Als jij raadt wie er lacht, zijn de prijzen voor jou.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
18: 63,
17: wij...
18: 63 man, het zijn er 63.
17: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

0: band heet Lip Sync. Heeft helemaal niks met Lip Sync te maken. Het staat voor Lips Incorporation, Funky Town. En als jij, net als ik vroeger keek naar Toppop, dan zag je niet de zangeres, maar dan zag je Debbie Jenner. Die playbackte, dus eigenlijk was het wel weer Lip Sync. Ja. Goed, dat even geheel terzijde. We gaan de lachlijn spelen, want dat is gewoon gebleven waar het was. Even na 4:30, iedere werkdag in Studio Grun. Met een lach. Ja, toen ik de afgelopen weken aan het klussen was, hoorde ik hem ook regelmatig voorbij komen op mijn transistorradio.
1: Oh, wist je wie het was?
0: Nee, geen idee.
1: Wat leuk. Had je echt even thuis de tijd om te puzzelen?
0: Ja. En al die namen die ik voorbij hoorde komen, zoals gisteren of vrijdag ook Tina en Eikamp.
1: Ja.
0: Ja, die kan het ook zijn. Ja, inderdaad.
1: Ik had daardoor ook meteen wel een soort hintje, een soort van in gedachten hiervoor. Maar die ga ik dan morgen geven.
0: Oké. Okay.
1: Als hij niet geraden wordt vandaag.
0: Nou, ik weet nu inmiddels natuurlijk wie het is. Maar ik dacht, goh, dat had ik nou nooit verwacht.
1: Nee.
0: Dus ja, spectaculair.
1: Het is een spectaculair spel. Nog steeds, ja, zeker. Ja.
0: Blij dat er nog is. Het gaat, dames en heren thuis, om deze lach. Ja.
1: Ja, ik zou je zo het antwoord laten horen. Kun je ook horen het fragment waar het in zit. En dan hoor je het wel. Maar het is inderdaad verraderlijk lachje. Daarom, dat maakt hem wel leuk.
0: Ja. Nou, we laten het hier ook gewoon bij. Eén keer is genoeg, vind ik. Dus bel hem maar.
1: Oké dan. Hij is terug en gaat erin. Oh, jongens. Hop.
0: Bel hem maar. 050-3188-288. Ondertussen hebben wij voor jou Marianne Rozenbeek.

0: Een schöne Deutsche Schallplatte. Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, was dat? We hebben aan de lijn Gerardus de Jong. Gerardus, goedemiddag.
1: Ja, Gerardus de Jong uit Farmse, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat zeg ik net.
1: Heb je toch?
0: Nee, Erik is nog steeds.
1: Oh, Erik, ja, nou, ja. Je kan niet meer doen. Maar...
0: Nee, ja, ik ben ook wel heel lang weg geweest. Dan uit het oog, uit het hart. Uit het oor, uit het hart. Hé, Gerardus, je doet mee in de lachlijn, maar heb jij zojuist ons Gronings Pijl ook gehoord? Dat ging over geld voor je dorp en gemeente en de wijk.
1: Dat was nieuw, toch? Dat jullie toen in plaats van Topo hem nou, ja.
0: Nee, dat komt straks nog. Nee, dit gaat over geld. Dus geld ter beschikking gesteld voor dorpen en zo, hè, om leuke dingen mee te doen.
1: Dat heb ik niet al meegekregen, maar ik heb wel iets gehoord over dat er geld ter beschikking gesteld zou worden.
0: Ja, heb je zelf ook een plan? Weet je er iets wat voor...
1: Dat heb ik een poos over nagedacht. Een keer over ik zou het leuk vinden dat er hier in Farmsum, dat er eens een keer een supermarkt kwam.
0: Nou, daar is nou precies voor bedoeld. Ja,
1: dat zou ik wel leuk vinden, ik moet wel zeggen, met de gele logo of met een groene logo.
0: Dat maakt helemaal niet uit.
1: Logo.
0: Als je maar een boodschap kunt doen.
2: Als je maar een logo opzet.
0: Ja. Of gewoon een melkboer dan, zou dat ook goed zijn? Dat gewoon een melkboer door Farmsum komt.
2: Nee, winkel, hele winkel.
1: Ja, dat wordt te duur.
0: Dat wordt te duur.
1: Ik heb er zoveel in, ja.
0: Ja. Oh ja, je bent al wel goed bezig. Je zit wel boven op de cent. Dat is hartstikke goed, Gratis.
1: Nou, maar als je geen werk meer hebt met iemand met wie uit je rondkomt, dan is het nou zeker van, goh, ik ben melkboerder.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, Gratis, we doen nu op de lachlijn. Je hebt gebeld, dus jij weet wie het is.
1: Nou, ik denk dat ik weet wie het is. Ik dacht van Karin Bloemen.
0: Karin Bloemen?
2: Ja. Nieuwe naam.
0: Ja. Ik luister nog even naar die lach. Is dat Karin Bloemen? Nee, Gratis. Ja.
1: Zonde. De volgende beter, ja.
0: Ja. Maar je hebt wel gegund, hoor.
1: Ja, nou, probeer volgende keer wel een keer weer.
0: Doe dat maar. Mooi, hè?
1: Oké, dit hè? Mooi. Yo, mooi.

0: een artiest, hè. Zo jong en al, zo succesvol. Zoveel fans. Hij stond ook op Lowlands dit jaar. Niet dat ik daarbij was, hoor. Veel te drok. My body isn't ready, was dat. Ja, iets nieuws in Studio Grun. Vandaag zetten wij iets Gronings centraal. En dat kan van alles zijn. Een Gronings woord, een gezegde, een plek, een persoon, een oude school, een gerecht. Iets waarvan wij denken, nou, daar weten jullie misschien wel meer van. Wij leggen het gewoon hier op tafel in Studio Grun. En aan jullie om dan het verhaal compleet te maken. En ja, voor vandaag, het is de laatste dag van augustus. Morgen zit er weer in de baan. September begint. En dus nemen we ook zo langzamerhand afscheid van die mooie zomer die achter ons ligt. En ja, van Gerard Cox hebben we helaas ook al afscheid moeten nemen. Hij heeft jarenlang gezongen, hè?
1: Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij.
0: En zo komt er een einde ook dit jaar weer aan een mooie, lange zomer. En als ik dan even terugdenk, Maartje, aan mijn vakantie. Eén ding valt mij elk jaar weer op als ik weg ben. Waar ik ook ben, ik kom ze overal tegen. De Groninger.
2: De Groninger, ja, die zie jij onderweg.
0: Ik herken ze gewoon.
2: Ja, en waar herken jij een Groninger aan?
0: Nou ja, het accent natuurlijk sowieso. Dan ben je bijvoorbeeld je camper aan het inparkeren achteruit op een camping in Kroatië. En dan staat hij. Staat er weer zo'n Groninger. Maar de grap is eigenlijk, je herkent ze ook als je ze niet hoort.
2: En waaraan herken je ze dan? Nou, is natuurlijk een beetje
0: heel vaak,
2: de vraag.
0: Heel vaak zo'n Gronings vlaggetje. Ergens op de caravan of aan zo'n binnenspiegeltje, weet je wel, in de auto. En soms komt er zo'n zak aardappels uit de kofferbak. En denk je, ja, dat is een Groninger.
2: Nee, dat is heel Nederlands. Dat doen alle Hollanders.
0: Vooral Groningers.
2: Nee, joh.
0: Nee?
2: Nou ja, bewijs het ongelijk maar. Als jij een Groninger bent die al de aardappels mee heeft, laat maar van je horen.
0: Maar heb jij er niet die Groningers kunt herkennen?
2: Ik ga er even over nadenken.
0: Aan hun pets, bij wijze van spreken.
2: Ik ga er even over nadenken.
0: Oké. Okay. Nou, ze zeggen, laat van je horen als jij een voorbeeld hebt. We zijn heel benieuwd. En niet alleen het accent dus, hè, dan wordt het heel makkelijk. Maar gewoon hoe ze zich gedragen, de Groningers, aan, in zo'n vakantie. En waar het dan ook is. Heb jij zo'n voorbeeld? Kom maar op, zou ik zeggen. 050-381-288. Dus hoe herken jij een Groninger op vakantie zonder dat hij een woord zegt? Dus niet dat hij zegt, kom minder. Wie veel te warm. Dan heeft hij dus al iets gezegd. Hè. Het gaat dus om dat je hem herkent aan wat hij aan het doen is. Of bepaalde kenmerken waarvan je zegt van, hey, dat is een Groninger. 050-381-288. Een appje sturen mag ook naar hetzelfde nummer. Of een spraakberichtje is ook goed natuurlijk. Hè.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dan Gronings Nieuws, althans de hoofdlijnen. Fleur, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Tennet organiseert morgenavond een informatieavond voor de bewoners rondom het hoogspanningsstation in Meeden. Daar brak zaterdagavond een grote brand uit die nog steeds niet is geblust. Bij die bijeenkomst in dorpshuis De Rode Beuk is ook de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen en de veiligheidsregio aanwezig. En de rechtbank in Den Haag heeft Anna Romke van der Haaf vrijgesproken van het plannen van een aanslag op prinses Amalia. De politie trof vorig jaar op zijn hotelkamer 2 bijlen aan en een briefje waar haar naam op stond. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar had hij nooit plannen voor een ontvoering. Meer nieuws zometeen om 17:30.
12: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
13: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl. Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
15: Radio Noord.
16: Studio Grun.
15: Met Erik Bad.
17: Met nog een uur te gaan op maandagmiddag op deze laatste dag van augustus.

0: Ben Zak en Mick Hucknall. Simply Red. En Stars. Veel Groningers onderweg van werk naar huis. Misschien zit jij nu ook in de auto en denk, nou, hoe laat zou ik thuis zijn? Nou, je kunt je navigatie even testen, maar je kunt ook jou even vragen.
1: Wij zijn er gewoon. Ja. N33, ja, we weten, hij is grotendeels dicht. Je kan vanaf Assen nog een stukje rijden, maar je moet eraf bij Veendam. Iedereen moet er daar af, dus er is nu een dikke file al. 15 minuten vertraging als je daar op de afrit staat, als je achteraan sluit. En in Hoge Zand, de kerk staat vanaf de A7. Je kent het wel, dan moet je om de Hoge Meren heen. En in die eerste bocht, daar heeft een auto pech. Dus heel veel vertraging de ene kant op vanaf de snelweg. 10 minuten al vanaf de stoplichten. En nu als je de andere kant op wil, dus je wil naar de A7... dan sta je ook 8 minuten langer te wachten.
0: Oké, maar stilstaan in de kerk staat is niet erg, hoor.
1: Nee, je hebt wel wat te kijken en zo.
0: Niet van omgeving, zou ik zeggen. En dan hou je radio op Noord, hè. Krijg je alles mee. Ook het weer. Mooi, Harma.
2: Ja, mooi.
0: Horen we nog dreugen van ons?
2: No. Op dit moment is het in de provincie op de radar te zijn, overal zo goud als dreug. Het wint de uiterste in naar het zuidoosten. Zou in het noordoosten nog een buitje zitten. En op dit moment is het wachten op het volgende. Ja, en in de loop van de ovende wordt het allemaal dreuger. En dan is het vannacht ook zo goud als dreug. En nu profiteren we van een uitlopen van hoge druk. En dat we dat nog een enkel buitje kunnen verwachten. En woensdag in Loter op de dag weer een groter wordende kans op buien. En Loter in de week opnij weer een depressie. Dus we zitten gewoon in een wisselvallige periode. Uiteindelijk werd 21 graven groot in Delfzijl. 2 mm is de vaal. Stond een motige west-zuidwestenwind. Ja, en hoogste uitschuiten verdoog in de wind. Was in windkracht 8,62 km per uur op Lauwers hoog. En door werd het zo'n 19 graden. Zo waren. En dat was al voor de middag. Want vanmiddag dan kwam die buien over. En de mooiste millimeters in Winschoot 10 mm. En in Veendam 8. Nou, vanochtend dus in eerste instantie nog van het westen weer een aantal buien die overkomen. Het verbrokkelt ook een beetje. Desondanks ben ze wel pittig, hoor. Met kans op hoogel in onweer door in. En om 8:00 dan is het op de meeste plek wel zo gauw als dreug. De buien die verdwijnen. Langs de kust blijft die buienkans wel aanwezig met vannacht. En met de opklots een minimum temperatuur van zo'n 10 tot 17 graden. Men vraagt nog kans op bui. En voor de rest dreug. Er is regelmatig zon met 19 of 20 graden. Woensdag kans op bui. Er wordt pas in de loop van de dag weer. Temperatuur 20 tot 22 graden. En donderdag, vrijdag, zaterdag wisselvallig. Met buien, regen, overtouw het zon. En de temperatuur 20 of 21 graden. En dat is normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Oké, nou dat klopt ook nice.
2: Nee, zo is dat.
0: Nou, zit in de eerste waak dat er alweer op, Harma?
2: Ja, bij die ook, hè, zowat.
0: Is het weer ook mist of nou de overloop?
2: Nou, ik zit er altijd volop in de neus in. Ook als ik, als je even weg wil en het is wat wisselvallig, ja, dan wil je wel dreug weer hebben. Dus ik zat er toch regelmatig, was ik er wel mee bezig.
0: Ja, oké, okay, dat is nog nooit van, is als er allemaal gewoon hoogstbij komen, dan heb je dat
2: nee,
0: weer mist.
2: Nee, nou dat dus. Ja, precies.
0: Goed, Harma, schier rond.
2: Ja, net zo. Hoi.

0: gezelligheid kent geen tijd. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En die zwoele zomernachten, dat werd vroeger al gebruikt voor Amsterdammers. Om, die kunnen vaak het verschil tussen een Z en een S niet zo goed uitspreken. Dan zeiden ze de zon in de Zuiderzee zien zakken.
1: Dan zeiden zij dus de zon in de Zuiderzee zien zakken.
0: Hé, hey, ja, je lijkt wel
1: een Amsterdamse, hè? Ja, ik ben echt Amsterdamse.
0: Van Westeringen gaan we even terug naar de Groningers. Groninger, hè?
1: Ja.
0: Komt uit Veendam, ja.
1: Ja, zeker.
0: Daarom.
1: Maakstad. Park City, zeg maar ook wel.
0: Ja, elke dag iets anders, hè. Vandaag gaat het over Groningers, hoe je ze kunt herkennen. Vooral Groningers op vakantie.
1: Ja, maar het mooie aan deze rubriek is natuurlijk, hier kan alles in, hè. Kom maar op. Ja. Dus kom de ene dag komen we op iets met taal. Olaf Vos gaat ons misschien wel helpen daarbij. De andere dag komen wij met een lekker gerecht. Met een mooie Groningse vakantiebestemming, bijvoorbeeld.
0: Ja, of een oude kroeg die niet meer bestaat. Of een discotheek.
1: Och, dat hebben we zoveel meegemaakt met Topo. Dat mensen zijn van, och, dat was zo'n leuke kroeg. Als jij tips hebt, mag je dat ook alvast gaan doorgeven.
0: Ja.
1: Gaan we dat even opschrijven in het lijstje.
0: Elke dag iets anders. Nou, om de vakantie een beetje af te sluiten. Het wordt morgen september. Vandaag een beetje een vakantiestemming nog. Want ja, die Groningers, je komt ze overal tegen. Waar ook op de wereld. En je ziet meteen dat het de Groninger is.
1: Ik moet zeggen, jullie zijn meteen lekker ermee bezig. Veel appjes al binnen. Ik zal zo even een grote verzameling doen. Maar deze vond ik opvallend. Marianne die appte als eerste. En die zei, Groningers die groeten vreemde mensen op straat. En daar herkent zij de Groninger aan. Toen dacht ik, dacht juist dat Groningers niet zoveel zeggen. Ja, op het platte land wel.
0: Ja, er wordt vaak gezegd dat wij stug zijn.
1: Nou, dat is niet waar.
0: Maar ik groet altijd bijna, ik groet iedereen op straat.
1: Ja, maar sowieso als je echt een beetje op pad bent in de provincie en zo, Groningen zijn juist heel warm.
0: Ja, maar ik heb wel zoiets van, ik groet wel eens iemand en die groet dan niet terug. En ik denk, waar dan smoren mee? Ja, dat denk ik er ook. Ja.
1: Ik heb dat vooral veel als ik op het paard zit. Want heel veel mensen hebben een hekel aan paarden. Dus als ik dan buiten rijd, dan doe ik altijd extra aardig. Want dan een beetje de sfeer goed te houden. En dan zie je ook meteen weer daar dus echt een gloeiende hekel. En die groeten dan niet terug. En dan zeg ik wel altijd, nou mooi hè. Dan ben ik ook wel een beetje vergreld.
0: Ja, nou, hoe kunnen we Groningers op vakantie herkennen zonder dat ze iets zeggen? Want aan de accent is dat is makkelijk. Dat herkennen we alle Groningers.
1: Ja, nee, het moet iets anders. Iets tastbaars zijn. Dus nou ja, de zak eerappels bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat vaantje aan de binnenkant van de spiegel, hè?
1: Ja.
0: Groningse vlaggen zie je ook overal ter wereld. Heb je nog voorbeelden nodig?
1: Heel veel.
0: Nou, kom maar door. 050 3188 288. Oftewel.

0: voor de jonge luisteraars onder ons. Die hebben ook heel veel natuurlijk. Dit gaat niet over een bericht in je mailbox. Die hadden we ook nog niet 1986 toen dit een hit was van Tina Turner. Typical Mail was dat. Zometeen om 6 uur is dit programma afgelopen. Gaan we op de radio door met non-stop muziek. Maar je kunt er ook voor kiezen om naar de tv te gaan. De maandagse aflevering van Noord Vandaag namelijk. Gepresenteerd door Leonie Albers. En dan kunnen we alvast even storen. Dag Leonie.
1: Ah, mooi Erik.
0: Ja, wat is alles al rond qua onderwerpen?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben Henk Jan vandaag al samenstellen. Die is altijd zo mega snel. Dan ben ik eigenlijk altijd te laat binnen. Want dan heeft hij alles al klaar.
0: Oh, ja. Nou. Dan heb je nog even rust tot 6 uur.
1: Ja, dus ik weet precies wel. Ik ben helemaal relaxed.
0: Nou, mogen wij alvast weten wat
1: ja,
0: we gaan zien?
1: Ja, wil je wat weten? Ja. Nou, we hebben het natuurlijk onder andere over de brand in Meeden. Hè. Dat speelt het hele weekend al. En daar gaan we het ook over hebben. Want dat is nog steeds niet helemaal onder controle zoals het zou moeten zijn. Dus de laatste update daarover, dat hoor je ook zo meteen om 6 uur bij ons. Dan verder, ja, Donar, die staat aan de start van een nieuw seizoen. En die hebben ook bijna een helemaal nieuw team. Dus dat is wel heel interessant om naar te kijken hoe dat er nu uitziet.
0: Oké, heb je ook al namen?
1: Ja, ik heb wel namen, maar ik moet zeggen, ik vond het wel. Ik heb ze nog niet helemaal goed onthouden, Erik.
0: Oh, nou ja, en die zeggen ons ook nog niks waarschijnlijk, die namen.
1: Nee, daarom dus, weet je. Maar het zijn volgens mij hele goede krachten, dit. Ik heb het even gekeken en ik was wel onder de indruk, moet ik zeggen. Dan verder, waar ik ook wel van onder de indruk ben, is het nonnenklooster in Kloosterburen. Dat staat te koop.
0: Te koop?
1: En, ja, staat te koop, joh. Hey. Je moet wel je portemonnee trekken, maar dan heb je toch ook wel een prachtig nonnenklooster met een rijke historie. Ja, je kunt er gaan wonen. Het is wel over de miljoen, hoor, wat je ervoor neer moet leggen. Maar je wil dat toch even zien ook bij ons, denk ik.
0: Nou, ja, zeker. Dus we hebben ook de beelden straks.
1: We hebben de beelden en we hebben de huidige eigenaren ook. Dus kijk vooral zo meteen, zou ik zeggen.
0: Dat gaan we zeker doen. Leonie, succes straks. Dankjewel.

0: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Met

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Bijna 5:30, maar ze zit er al klaar voor. Roostra, voor het nieuws. Dag,
5: hoi, goedemiddag. Tennet organiseert morgenavond een informatieavond voor de bewoners rondom het hoogspanningsstation in Mede. Daar brak zaterdagavond een grote brand uit die nog steeds niet is geblust. Bij die bijeenkomst in dorpshuis De Rode Beuk is ook de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen aanwezig, net als de veiligheidsregio. Het blussen van de brand is nog steeds erg lastig en dat komt vooral door de koelolie. De rechtbank in Den Haag heeft Anna Romke van der Ha vrijgesproken van het plannen van een aanslag op prinses Amalia. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat hij iets strafbaars heeft gedaan. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog TBS met dwangverpleging. In januari vorig jaar logeerde de 33-jarige man uit Uithuizen in een hotel in Den Haag. Daar trof de politie later 2 bijlen aan en een briefje met de woorden bloedbad en Amalia. Volgens de rechter verkeerde de man in een psychose, maar had hij nooit plannen voor een ontvoering. Noam Emmeran moet per direct vertrekken bij FC Groningen. De 23-jarige Franse aanvaller kwam 3 jaar geleden over van Manchester United onder 21. Hij stond 2 keer in de basisopstelling van FC Groningen. Vorig jaar werd hij nog uitgeleend aan FC Emmen, maar maakte ook daar weinig indruk. Zijn contract liep nog tot 30 juni volgend jaar, maar inmiddels is zijn contract nu dus al beëindigd. En Noorderzon zit er weer op. 11 dagen lang trok het festival Kunst en Cultuurliefhebbers naar het Noorderplantsoen in Stad. Dit jaar ruim 150.000 bezoekers. Meer dan vorig jaar. Milou de Boer van het festival vindt dat goed nieuws, want het was nog best regenachtig. Ze reageert op de kritiek dat het soms ook wel erg een foodtruckfestival is.
6: Dat is wel een bekend geluid voor ons natuurlijk, vooral van de afgelopen jaren. Ik denk dat we die geluiden heel erg serieus nemen. Maar dat is ook een van de redenen waarom er dit jaar toch dingen anders geplaatst waren in het park. Maar goed, dat neemt natuurlijk ook mee in evaluatie. En eten en drinken zijn onderdeel van Noorderzon, hebben we ook nodig om het festival te kunnen laten bestaan. Maar kunst is echt de reden dat we er zijn.
5: Na de grote opruimklus gaat de organisatie bedenken hoe het festival er volgend jaar uit moet zien. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Veel dankjewel. Fijne avond.
5: Graag gedaan. Zelf.
4: Gaan wij nog even naar het weer. Hier is Harma.
7: Vroeg fluit wisselvallig met een aantal pittige buien met hongel en onweer en ook soms flink wat wind. Ook de komende uren ben we van de buiten nog naar de hof. Nog had hij kans op onweer en hongel erin. En zo halverwege de hof wat allemaal wat rustiger in de atmosfeer. En hebben tijd opklodes. Vannacht langs de kust nog wel kans op weer een bui. Voor de rest een minimum van 14 tot 17 graden. En mevrouw, kinderen op buivuur komen. Voor de rest blijft droog. Er is regelmatig zon en het wordt niet 10 of 20 graden.
4: Je komt ze overal tegen op vakantie, maar hoe herken je ze? De grunnigers. Kom erop met voorbeelden. Nou, voorbeelden genoeg. Straks hoor je ze, maar eerst hoor je Dire Straits over 1 minuut.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier

0: drummen mogen ook even los. Twisting by the Pool, Dire Straits, ik had het beloofd. En als ik het beloof, ja, dan moet ik het ook doen natuurlijk. Dus hij kwam alsnog voorbij uiteraard. Kom erop, als duurst iedere dag iets uit Groningen waarvan we willen weten hoe zit dat nou precies. Nou, vandaag om even terug te blikken op die hete zomer, kunnen we wel zeggen.
1: Zeker. Nou, jullie houden je niet in, hoor. Hé, ik deed nog per ongeluk weer de Amsterdamse...
0: Ja, waar zat die S?
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Nee, sorry, Grunnigs. Zeker.
0: Zeker.
1: Heel veel appjes, hartstikke leuk. Net was ik geëindigd met Marianne, hè, die zegt Grunnigs, die groeten vreemde mensen op straat. En Jenny reageerde daar nog helemaal op. Die zei, ja hoor, in Groningen altijd een groet terug. Dat hoef je in de Randstad niet te proberen.
0: Nee, en mooi is al genoeg, hè?
1: Mooi. Ja, tuurlijk. Ja. Kan altijd. Jan Veenstra, die zegt, je herkent een Groninger aan het FC Groningen vaantje. Dus tuurlijk. Je hebt natuurlijk de Grunnige vlag, maar je hebt ook wel het FC Groningen. Dat zie ik persoonlijk veel vaker.
0: Ja, alleen ik zou het niet doen als je parkeert naast de Kuip in Rotterdam. Zou
1: denk je dat? Hey. Ah, dat maakt ze helemaal niet uit, volgens mij.
0: Wel joh,
1: mij,
0: er zijn gooi ze eruit in.
1: Ja, met Ajax en Feyenoord misschien, maar volgens mij vinden zij FC Groningen, boeit ze dat gewoon niet eens genoeg. Nou, denk ik hoor. Ik zie dat je van haat en nijd daartussen.
0: Ik durf het niet te proberen.
1: Klaas Zuur die zegt, ik herken personen uit Pekon. Toen ik nog assistent-manager was bij Lucas Klamer en werd opgeroepen bij de receptie, dan hoorde ik het al van afstand. Taalgebruik en de afgelopen jaren in winkels ook nog meegemaakt. Oh.
0: Ja. Wat?
1: We staan nu niet geschikt voor uitzendingen. Sorry.
0: Ben jij...
1: Wat erg.
0: Waar werkt hij ook alweer?
1: Wat erg.
0: Dat geeft niks. Je hebt niet gezegd, de clue heb je nog niet verteld, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Soms dan... Soms
0: is het erg?
1: Nee.

0: Ja, soms lees ik gewoon, begin ik gewoon met lezen, jongens, wat jullie insturen. Ik
1: je
0: zal
1: moet
0: beter
1: vooraan
0: scannen.
1: Zetten als je wil er niet op.
0: Ja, vanaf nu beginnen met niet voor de uitzending. Even een persoonlijke anekdote. Nou, ik krijg het helemaal warm van. Dieneke, aanzien klom en sticker op de auto. Ga gewoon vrolijk verder.
1: Klom toch niet meer?
0: Nou ja, op vakantie. Stel je bent op de camping.
1: Ja, ik heb toch gevoel dat Drenthe bijvoorbeeld meer op klom loopt dan Groningen. Maar goed.
0: Nou ja, dat zou kunnen. Ik heb nog een leuk appje van Bert Klei. Ook een anekdote. Ik was laatste keer in Bergen, Noord-Holland. Ik was in een restaurant even eten. Ik vraag aan de barkeeper, waar is het toilet? Hij, achterin hout, Mio. Nou.
1: Hij zit verstopt.
0: Dan weet je ook genoeg. Ja. Piet, je hebt nog de echte Grunniger. Herken je aan de Ironman Trips klom.
1: Nou, Groningen is op vakantie. We sluiten het af voor vandaag.
0: Nee joh, nee. We gaan er zo nog even over verder.
1: Oh, je hebt natuurlijk een chronoloog.
0: De eerste chronoloog. Ambassadeur is chronoloog is nieuw.
1: Ja, en die heeft me toch een verhaal staan. Nou, daar gaan we ons geestelijk op voorbereiden. Ja.
0: Het is ook allemaal even wennen, als het is nieuw.
1: Je moet er al een beetje in komen.
0: Ja, maar don't look back, joh.
1: Heb je nog een berichtje van Klaas of niet? Of,
0: nee,
1: mag ik hem even lezen zo?
0: Och,
1: ondertussen hebben we muziek. Peter Tosh en Mick Jagger. Don't look back.

0: Don't Look Back. Gaan we toch even doen. Want het was een leuke eerste kom maar op voor vandaag. Groningers, hoe herken je ze op vakantie?
1: Groningers op vakantie. Ja, vakantie is eigenlijk achter de rug, hè? Maar we zitten nog een beetje het naweetje.
0: Ja, en er kan natuurlijk best nog een nazomer komen, hè?
1: Nou, zo is het ook.
0: Goed, we hebben een chronoloog aan de lijn. Barga, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Geboren in Pieterburen.
2: Jawel.
0: Ja, en ga je wel eens ver weg?
2: Ja, als ik naar Pieterburen ga, is heel ver weg.
0: Ja, maar nog verder, ik bedoel de grens over.
2: Nou, dat heb ik vroeger gedaan, maar al 30 jaar niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Maar vandaag gaan we dus de vraag, hè, van hoe herken je Groningers op vakantie? Je komt ze overal tegen, maar hoe zie je dat het een grunniger is?
2: Nou, mij herken je wel als je op stap bent. Ik neem mijn Groninger tas mee.
0: Ja, en ik heb begrepen, Marga, die heb je helemaal zelf gemaakt, hè?
2: Ja, voor helemaal mensen die ontworpen en zelf gemaakt.
0: Ja, mensen die meekeken op TV Noord zagen nog even een flits. Maar ja, zul je net zien, hè. Het is zo'n dag, maatje. Komt er net reclame.
1: Ik vind het een hele moeilijke eerste dag. Het is allemaal nog even, even zoeken.
0: Nou, we laten hem zo meteen nog even zien naar de reclameboodschap.
1: Ja, want ik vind het zo knap. Maar, en het zijn er twee. Dus mijn eerste vraag was meteen, maak jij dit voor de handel?
2: Nee.
1: Is het alleen voor jezelf?
2: Gewoon voor mezelf. De eerste had ik gewoon gemaakt. Zeg maar gewoon van, nou, even naar de winkel, neem ik hem mee. Maar toen ging ik een dagje uit. Ja, en toen was die thuis eigenlijk te klein. Maar mijn broodtrommeltje kon er niet in.
0: Oh, dan was hij al heel klein.
1: Grote broer erbij gemaakt.
0: Ja. Maar leg even uit voor de mensen die het net niet hebben gezien. Hoe ziet hij eruit?
2: Nou, als de Groningen vandaag.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, is hij gehaakt of wat voor materiaal
2: is
0: het?
2: Nee, genaaid.
0: Genaaid?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is, en ik heb op de band die om de schouder doet, dat heb ik de Groningen veter gekocht en die heb ik daar weer opgenaaid.
0: Ja, en waar je ook naartoe gaat, overal heb jij natuurlijk je tas bij je. Word je wel eens aangesproken door mensen die zeggen van, hey, jij komt zeker uit Groningen?
2: Nou, eigenlijk, als ik weg ben, eigenlijk altijd.
0: Ja, hè?
2: Ja, daar zit je ergens, komt er gewoon een vreemde naast je zitten. Volkomst gedaan.
0: Ja.
2: Dat en zijn, als ik dan zeg van, Soester Berders en ze, hè?
0: Dus eigenlijk dankzij die tas heb jij heel veel aanspraken buiten de provinciegrenzen.
2: Ja.
0: Ja, dat is dan ook wel weer leuk natuurlijk, hè?
2: Ja, daar doe je het ook gewoon, hè?
0: Ja, ja. Wel eens iets bijzonders meegemaakt?
2: Nou ja, ik sta in de in Amersfoort op de nou, te wachten op de bus naar Soesterberg. En toen komt er een man naast me zitten die zegt van, heb ik de vrouw gebedien in Trooijenzee? Ik zei, dat kan. Ik zei, want ik ging altijd met de trein van Baffert Noord. Start nou naar de school. Hij zei, dan herken ik je daarvan.
0: Nou, moet je nagaan.
2: Ik zei, ja. Maar dat is wel 50 jaar terug. Hij zei, ja, zo ben ik ook.
0: En toen zei je zeker van business veranderd?
2: Ja, dat zei ik. Nou, ik zei, er ben wel wat kilo's bij kwam. Okay.
0: Kwam er verder nog wat romantiek bij kijken, of was dat het?
2: Nee, dat was, nee, want ik was al trouwens.
0: Oh ja, nee.
2: Ik ben nog steeds trouwens.
0: Oké, okay. We gaan uitstoken in een gouden huwelijk. Marga, bedankt voor die mooie verhaal. En ze bent dus nooit te koop, begreep ik, hè?
2: Deze ben nooit te koop.
0: Nee, oké. Okay. Maatje, we zijn weer in beeld, dus we kunnen hem nog even laten zien.
1: Ik zal hem nog even laten zien.
0: We laten hem nog even zien op televisie. Marga, hartstikke bedankt voor het belden, hè?
2: Graag gedaan.
0: Oké, joh, mooi.
2: Tot aan de

0: en Midler op Radio Noord. To Deserve You. 31 augustus vandaag. Wat is gebleven in Studio Grun is ons dagmenu. Ja, daar kunnen we van afscheid van nemen natuurlijk.
1: Dagmenu. Nee, grapje. Welkom. Kom maar weer terug.
0: Ja. 31 augustus, maar dan in een ander jaartal. We gaan terug in de tijd. Een gebeurtenis uit die tijd.
1: Ik heb echt iets heel grappigs gevonden.
0: Ja, hè?
1: Wat vandaag in de nieuws. Ja, tenminste, ja, ik vind dat überhaupt nieuws was. Maar Radio Noord gaat Mercedes rijden. Toen nog radio, hè? 1988 hebben we nog geen tv. Er kwam 95 uit mijn hoofd.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dus...
0: ja, ik zie ze nog wel rijden.
1: Ja, weet het
0: ja,
1: nog.
0: Ik zie ze nu niet meer rijden, maar ik zie het ook wel voor me.
1: Nou, ik vind het vooral grappig, omdat we hebben nu natuurlijk geen merk meer. Kijk, iedereen kent ons busje. Maar het is niet zo dat we alleen maar auto's hebben van dat merk.
0: Nee.
1: Dus toen de tijd was er blijkbaar echt een dikke deal gaande of zo. Allemaal lease-auto's, die kregen dan allemaal zo'n logo-opdruk. En we blijven tot 2006 allemaal hier in de Mercedes rijden.
0: Oh.
1: Ja, dat geld was toen echt nog overal, ja, denk ik dan.
0: Dat, ja, dat kan niet meer.
1: Andere tijden. We hebben überhaupt geen 8 lease-auto's meer staan. Natuurlijk.
0: Kom nou allemaal op de fiets.
1: Zo, dan hebben we geen idee. Nee, dus dat is wel echt veranderd. Maar ik had dus 1988. Ik denk, ja, je kan de radio uitzetten. Maar ik dacht, misschien kunnen we het ook op een andere manier oplossen vandaag.
0: Ja, er zit wel muziek in natuurlijk.
1: Er zit zeker muziek in. Ja, de hitlijst, kijk, 88. Ik had jou dan een plezier mee gedaan. Jij was een beetje teleurgesteld dat ik het vandaag nou net weer anders ging doen.
0: Ik zat al aan Tracy Chapman te denken.
1: Ja, Fast Car.
0: Ja, 88. ja. Maar dit is ook een leuk nummer. En volgens mij is er ook een moderne versie van, hè? Van Teaspoon?
1: Ja, of, ja, klopt. Ja, er zijn meerdere versies van, zag ik. We hebben ze ook allemaal... even kijken of jij ze... Nee, oh, jij hebt anders gezocht.
0: Over dat automerk, wat we eigenlijk al te vaak genoemd hebben. Zong ooit Janis Joplin.
1: Ja.
0: En het is een heel kort plaatje. Dus we komen mooi uit voor 6 uur. We hebben nog tijd over zelfs.
1: Ja, dan kan ik meteen even gaan buigen over de uitzending van morgen. Want dan gaan we natuurlijk weer ergens op kom.
0: Ja, tips zijn trouwens welkom, hè, voor onze nieuwe rubriek. Kom maar op. Als jij een leuk onderwerp hebt, laat het gerust aan Maatje weten. En nog even over die plaat van Janis Joplin. Hij is kort, maar aan het eind dan is ze klaar. En dan heeft de technicus zo niet in de gaten dat ze klaar is. Dus dan is ze even stil. Dus schrik daar niet van. En dan zegt ze, ik ben klaar hoor, I'm ready. En dan is het afgelopen.
1: Oh, wat leuk. Oh,
0: dus let daar even op.
1: Ga ik doen.
0: Voor nu een fijne avond. Tot morgen.
2: Hey. I do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
17: Meubeldorp. Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
18: Radio Noord.
19: Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: We zouden even bellen met Noorderzon. Want het festival is afgelopen 10 dagen lang. Het Noorderplantsoen in stad was weer het toneel van misschien wel het bekendste festival van het noordelijke halfrond. Daarom ga ik nu bellen met Milou de Boer van Noorderzon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Fit?
3: Nee.
2: Hoe kan dat?
3: Nou ja, het zijn maar liefst 11 dagen Noorderzon.
2: Oh ja.
3: Dus het is altijd een uitputtingsslag voor ons, maar wel een heel erg leuke.
2: Ja, dat snap ik. En dan gisteren natuurlijk de laatste dag. En ik neem aan dat jullie het dan ook nog wel even met z'n allen hebben afgesloten als crew.
3: Ja, tuurlijk. Ja, we proosten natuurlijk wel even op een super fijne editie met z'n allen. Ja, zeker.
2: Ja, want dan praten jullie ook al onderling. Hey, wat vond je van dit jaar? En wat was nou beter dan vorig jaar? En kan misschien nog wel beter. Hoe staan jullie erin?
3: Nou, we zijn eigenlijk heel erg blij. En heel positief. We hebben echt een super goede editie gehad. Veel complimenten gekregen op veranderingen in het park. Hoe het eruit zag. Maar ook over de voorstellingen en het programma. Dus dat is echt super fijn om mee af te sluiten.
2: En hoeveel bezoekers zijn er dan geweest, verspreid over die 11 dagen?
3: We hebben ruim 150.000 bezoekers gehad. Dus ondanks dat het best wel regenachtig was, dit festival, nou ja, heeft iedereen ons toch weten te vinden. En dat is echt heel erg fijn. Er zijn ook zelfs meer kaarten nog verkocht dan vorig jaar. Dus daar zijn we ook erg blij mee.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Betekent dat dan ook dat al die positieve punten jullie ertoe brengt om gewoon op dezelfde weg verder te gaan, niet te veel te veranderen volgend jaar?
3: Nee, eigenlijk nooit hoor. Ik moet wel zeggen, we zijn natuurlijk gisteren pas afgesloten, dus we zijn nog niet helemaal aan de evaluatie toegekomen. Zoals je zult begrijpen, maar we vinden het elke keer heel erg belangrijk om te kijken wat heeft goed gewerkt, wat heeft minder goed gewerkt. Ook goed te luisteren naar wat het publiek er natuurlijk van vindt. Daarom was er dit jaar ook veel meer dingen gratis te zien in de openbare ruimte. En hebben we echt de aankleding van het park aangepast. Dus daar gaan we nu, niet nu meteen, maar de komende weken echt met z'n allen op terugkijken. Wat ging goed, wat kan er beter en hoe kunnen we het volgend jaar nog mooier maken.
2: Ja, en nou begrijp ik van veel mensen die van lekker eten houden, die kunnen. Het is een paradijs, Noorderzon. Maar zijn er toch weer een ander deel van de mensen zegt dan, ja, het is te veel een foodtruck festival aan het worden. Heb je die geluiden ook gehoord? En wat vind je daarvan?
3: Nou, dat is wel een bekend geluid voor ons natuurlijk, vooral van de afgelopen jaren. Ik denk dat we die geluiden heel erg serieus nemen. Dat is ook een van de redenen waarom er dit jaar toch dingen anders geplaatst waren in het park. Maar goed, dat neemt natuurlijk ook mee in evaluatie. En eten en drinken zijn onderdeel van Noorderzon, hebben we ook nodig om het festival te kunnen laten bestaan. Maar kunst is echt de reden dat we er zijn.
2: Ja, precies. Want ja, je kunt ook niet zeggen van, nou, dan doen we minder etensstandjes bijvoorbeeld. Dat kan ik me ook niet voorstellen, of wel?
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld dit jaar echt goed gekeken naar dat er wat meer verschillende plekken waren waar die foodtrucks wat meer bij elkaar gelokaliseerd stonden. Zodat het ook gewoon anders voelt als je het park in loopt. Dat de nadruk meer ligt op het decor en hoe het eruit ziet. Maar goed, al die veranderingen gaan we natuurlijk nog naar kijken of dat heeft uitgewerkt zoals we dat willen en of dat nog beter kan.
2: Al met al dus flink tevreden, Milou, begrijp ik.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Nou, geweldig. Wel ja, en dan kun je alvast weer bezig vanaf nu met volgend jaar, hè? Want zo gaat het ook, denk ik.
3: Ja, klopt. Ja, we zijn zelfs nu natuurlijk nog aan het opruimen in het park, dus daar zijn we deze week nog mee bezig. En daarna gaan we gewoon weer nadenken over hoe het er volgend jaar uit gaat zien.
2: Dankjewel, Milou de Boer van Noorderzon.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De brandweer is gisteren de hele dag bezig geweest met het blussen van een brand die zaterdagavond uitbrak in een verdeelstation in Meeden. Daarbij kwam veel rook vrij en het vuur laaide ook gisteren op sommige momenten flink op, met zwarte rookwolken tot gevolg. Misschien heb je het wel gezien als je in de buurt woont. Bewoners in de omgeving kregen een NL-alert en moesten ramen en deuren dicht houden. Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen. Geldt dat nog steeds? Moeten mensen nog steeds ramen en deuren dicht houden?
3: Ja, dat advies houden we nog steeds aan. Zeker als mensen nog steeds last ervaren van de rook. Want dat kan nog steeds. Al hebben we wel vannacht een bluspoging kunnen doen. De brand werd wat minder heftig. Dus we hebben met schuim een bluspoging gedaan. En we konden wat dichterbij komen. En daardoor is de brand op dit moment minder heftig. Dus het kan ook zijn dat mensen minder overlast ervaren.
2: Minder heftig, maar nog wel steeds aanwezig.
3: Ja, minder heftig, maar nog steeds aanwezig. De brand is zeker nog niet uit, dus we staan er nog steeds met veel eenheden ter plaatse.
2: Want hoe kan dat dan, dat dit zo moeilijk te blussen is?
3: Nou, er zit, het is een transformator. En wat ik heb begrepen, want ik ben natuurlijk geen technicus van Tennet. Er zit 140.000 liter koelolie per transformatorfase onder dat gebouw. En die koelolie wordt gewoon heel heet en daarom is het heel moeilijk om te blussen. We kunnen niet dichtbij komen en als we gaan blussen kunnen we dat ook niet doen met water. Want water en olie gaan niet goed samen zoals je misschien weet. Afdekken met schuim lukt niet, want het zit in kelders. En de veiligheid van onze medewerkers staat gewoon voorop. En we konden er niet goed bij komen. Maar vannacht is dat dus iets veranderd, waardoor we wel een poging hebben kunnen doen.
2: Ja, dus bent u er iets dichterbij geweest, is het iets minder gaan branden, maar het brandt nog steeds. Hoe moet het dan nu straks uitgaan?
3: Ja, dat is een goede vraag. We zitten nog steeds op het scenario van een afbrandscenario. Dus dat betekent dat we het in principe gewoon laten uitbranden. Maar goed, mochten we meer pogingen kunnen doen om het wel te blussen, ja, dan gaan we daar wel op inzetten. Maar dat is gewoon even afwachten hoe de brand zich verder gaat ontwikkelen.
2: Ja, en hoe lang gaat dat dan duren?
3: Durven niks over te zeggen. Kijk, het is dus heel onvoorspelbaar. Gisteren was het een aantal keren echt vrij heftig. Vannacht is het dus wat minder heftig geworden, waardoor we wel konden blussen. Dus ja, vuur laat zich niet voorspellen. Dus dat moeten we afwachten.
2: Nee, maar goed, u weet ongeveer hoeveel koelolie daar dan is. Dus wat is in uw hoofd dan de gedachte wanneer het uit zou moeten zijn als het gewoon uitgebrand is?
3: Ja, kunnen we op dit moment. Ligt er ook aan, zeg maar. Het is in 6 fasen verdeeld, de transformator. De branden nu op dit moment. Er zijn 3 fasen in brand gegaan. Dus we doen er alles aan om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. Er zit ook een brandmuur tussen fase 3 en fase 4. Maar of die het houdt en wat we dan kunnen doen, durf ik niks over te zeggen.
2: Het is wel een ingewikkelde klus, denk ik, voor u als brandweer dit.
3: Ja, een zeer ingewikkelde klus. Zeker omdat het is een hoogspanningsstation. Dus de veiligheid van onze medewerkers was gewoon eerste prioriteit. En dit is niet iets wat we alledaags gelukkig maar meemaken.
2: Bent u daar nog met veel mensen aanwezig?
3: Ja, wij zijn er nog met behoorlijk wat eenheden aanwezig. Ondanks dat we met name stationair blussen. Dus dat betekent dat onder andere een blusrobot bijvoorbeeld wordt ingezet. Zodat we als personeel of brandweermannen en vrouwen daar minder dicht bij de brand hoeven te komen. Maar we zijn er nog steeds natuurlijk met heel veel mensen aanwezig. Omdat het water komt er niet vanzelf.
2: Dank voor dit moment. Annegreet Nijhoff van de Veiligheidsregio Groningen. Stijn van Woerkom van Tennet. Tennet beheert het hoogspanningsnet in Nederland, dus ook het verdeelstation in Meeden. Wat is koelolie precies?
4: Ja, koelolie, dat zit in transformatoren en dat wordt onder andere gebruikt voor koeling en isolatie van die transformatoren. En in dit geval staat die olie helaas in de brand, waardoor het blussen van de brand extra tijd kost.
2: Ja, vroeger zat in koelolie, heb ik begrepen, ook wel een giftige stof. Dat schadelijk kon zijn voor de gezondheid. Is daar hier ook sprake van?
4: Nee, dat zijn PCB's en er wordt al lange tijd niet meer mee gewerkt. En dit zijn allemaal moderne transformatoren. En de gebruikte koelolie in die transformatoren bevat geen PCB's.
2: Nee, maar het is ook niet helemaal een spul waar helemaal niks in zit, toch?
4: Ja, er komt veel zwarte rook vrij. En zoals de veiligheidsregio zegt, de rook is nooit helemaal veilig. Dus blijft er ook uit. Maar de geur die je ruikt, die is onschadelijk voor mensen.
2: Ja. Want is er bij u al iets meer duidelijk over hoe dit zou kunnen ontstaan?
4: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dus zaterdagavond rond 7 uur is die brand ontstaan bij een zogeheten dwarsregeltransformator. En hoe dit heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. En zodra de situatie veilig is, de brand uit is, gaan wij direct onderzoeken wat de oorzaak van die brand is geweest.
2: Ja, wat is zo'n verdeelstation? Is dat een plek waar vaker brand ontstaat, zo in de landen?
4: Dit gebeurt niet heel veel. En gelukkig was er op het moment van het incident niemand aanwezig. Er zijn ook geen gewonden gevallen. En wij zijn ook in staat geweest om de elektriciteitsvoorziening om te leiden. Dus in de regio zijn er geen problemen met de elektriciteitsvoorziening. En de netsituatie is voor ons ook onder controle.
2: Ja, wat betekent dat de netsituatie onder controle is?
4: Ja, dat wij de stroom hebben kunnen omleiden en dat wij genoeg elektriciteit kunnen leveren in Nederland.
2: Ja, want dat was even sprake van dat niet zo zou kunnen zijn?
4: Nee, er was geen sprake van. Wij zijn goed in staat geweest om het om te leiden, gelukkig. Ja.
2: Want dit verdeelstation is voor welk gebied en hoe groot is dat gebied dan?
4: Ja, dit station is het belangrijkste station in Groningen en is onder andere belangrijk voor de invoer van wind op zee, maar ook vanuit elektriciteit uit Duitsland.
2: Ja. En dat kunt u tijdelijk omleiden. Hoe lang is tijdelijk?
4: Ja, zolang deze brand duurt en zolang we dit hoogspanningsstation niet kunnen gebruiken, kunnen we dat omleiden door onder andere bepaalde werkzaamheden uit te stellen.
2: Maar eerst maar eens kijken straks wat de reden is geweest en wat de consequentie straks is voor de toekomst.
4: Zo is het.
2: Ja. Dank, we horen in de toekomst daar dan zeker meer van. Stijn van Woerkom van Tennet was dat.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Geen zomer in Grun meer. Dat is wel duidelijk. Hoewel afgelopen zaterdag er gewoon werd gezwommen in het Reitdiep. Want de 12e Groninger Swim Challenge was toen aan de gang. En dan wordt er geld opgehaald voor een betere behandeling van kanker. Nou, het is voorbij en ik dacht toch even bellen met Luc Duursma van de Groninger Swim Challenge. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Nivino.
2: Hoe kijk je terug op deze 12e editie?
3: Nou, met een ongelooflijk gevoel van trots. Wat de zwemmers, maar ook de vrijwilligers hebben neergezet. Het was een barre tocht voor heel veel mensen. Het was geen goed weer. We hebben regen gehad, we hebben wind gehad. We hebben eigenlijk alles meegemaakt. Maar nou, als je dan uiteindelijk bij de finish bent en een check kunt overhandigen van 204.645 euro, ja, dan maakt het allemaal goed waarvoor we het gedaan hebben.
2: Dus jullie hebben ruim 2 ton bij elkaar gezwommen?
3: Ja, het is echt ongelooflijk wat de teams hebben neergezet. En de individuele zwemmers in de stad zelf ook. En ik heb net nog even gekeken, maar de teller die gaat nu al richting de 210.000 euro. En nou, daar zijn we natuurlijk als organisatie ontzettend blij mee.
2: Ja, en wat kunnen jullie nu met dat geld doen?
3: Nou, wij niet, maar we hebben de check overhandigd aan het UMCG Kanker Research Fonds. En in eerste instantie hadden wij gedacht, toen wij de voorbereidingen deden voor deze tocht, om een bedrag van 108.000 euro in te zamelen. Nou, dat bleek al snel wat meer te zijn. Dus 4 doelen waren er vastgesteld. Maar ze kunnen nu veel meer doelen gaan bereiken in elk geval. En allemaal.

0: allemaal heel erg goed verlopen. 267 zwemmers hebben meegedaan aan dit evenement. Waarvan ongeveer 100 in de stad hebben gezwommen. Nou, de waterkwaliteit die was uitstekend. De temperatuur van het water was ook uitstekend. We hebben het vlak voor de start van het evenement nog eens een keer laten testen. Want ja, we willen natuurlijk niet dat de zwemmers risico's hebben. Nee. Dus nee, het is fantastisch goed verlopen.
1: En dit jaar was er een nieuwe afstand, hè? Volgens mij ook bij jullie, de 8 kilometer. Ja.
0: De 8 kilometer en de 1 kilometer. En de 8 kilometer deden 8 mensen mee. Dat was de eerste keer. Er waren 8 zwemmers die in één keer van de Dorp voor de Sluis naar Groningen zwommen. Hmm. Nou, dat was een behoorlijke uitdaging.
1: Ja.
0: En de 1 kilometer, dat was ook een beginnende afstand. Was van het voormalige tankstation van Dudok. 1 kilometer. En daar deden 15 zwemmers mee. En ik heb zelf ook even deelgenomen aan de tocht door 1 kilometer te gaan zwemmen vanaf Dudok. En ja, dat was gewoon een hartstikke fijn gevoel om weer in het water te liggen met allemaal enthousiaste mensen om me heen.
1: En worden jullie nou straks ook op de hoogte gehouden van hoe het geld is besteed? Dat je een beetje wordt meegenomen in het verhaal, zeg maar?
0: Jazeker. Wij gaan als bestuur krijgen we een uitnodiging en dan gaan ze vertellen wat ze mee doen. En via onze website www.groningenswimpickchallenge.nl. Daar staat ook alle informatie van het UMCG op. Dat kan iedereen het daar ook vinden.
1: Ja, maar dat lijkt me ook wel heel mooi, Luc. Als je dan, als je echt ziet wat er met het geld is gedaan, kan me voorstellen dat het voor nog weer extra voldoening zorgt.
0: Jazeker, en vooral dat het ook lokaal besteed wordt, hè, echt in het UMCG. En alle geld wat de zwemmers bijeenbrengen, dat gaat 100% ook naar het UMCG Kanker Research Fonds.
1: Dus volgend jaar weer?
0: Ja, volgend jaar weer. We gaan straks evalueren. En we gaan kijken op welke dag we het gaan houden. Want volgend jaar valt de laatste zaterdag van augustus valt samen met de Gronings Ontzet.
1: Oh ja.
0: Dus we gaan kijken hoe we dat gaan doen. Maar we zullen jullie, maar ook alle andere deelnemers via onze website en de social media wel op de hoogte houden in ieder geval.
1: Dan spreken we elkaar volgend jaar ongetwijfeld weer. Dankjewel, Luc van de Groningen Swim Challenge. Ruim 2 ton dus bij elkaar gezommen.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Het brandweermuseum in Sappemeer zat de afgelopen tijd in onzekerheid. De huidige locatie moet worden verlaten. En daarmee dreigde de vraag, waar moet de collectie met die historische brandweerwagens en andere stukken eigenlijk naartoe? Nou, er is een oplossing gevonden en daarom ga ik praten met Mark Bakker van het brandweermuseum. Wat is die oplossing?
3: We hebben contact gehad met AVB en Vauxhall. En die hebben een loods aangeboden. Eerst voor tijdelijk. Dus,
2: een loods bij AVB? Hebben ze jullie zelf benaderd of hoe is dit gegaan?
3: Ik kreeg eigenlijk een belletje van ik moest even contact opnemen met een locatiemanager van AVB en Vauxhall. Nou, dat heb ik gedaan. En dat is in mei al gebeurd. Dus dat is nou positief uitgepakt.
2: Ja, hoe gaat zo'n belletje dan?
3: Ik ben dan direct van iemand die direct de telefoon pakt en direct gaat bellen. Ik denk direct actie. En het is geen van positief. Ja. De locatiemanager ook, die zei, ik kom graag een keer langs bij jullie. Dus we hebben op rond de tafel gezeten. En hij moest even met de directie overleggen. En dat is voor nu eerst positief.
2: Ja, en dat hoorde je afgelopen weekend?
3: Ja, vrijdagmiddag.
2: Ja. Ja. Nou, goed weekend gehad dan, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja, een hele hoop lukt, denk ik.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid nog, hè, waarom moeten jullie weg uit Sappemeer?
3: De loods die wij hebben, die is van de gemeente en die wordt gesloopt voor woningbouw. Dus, en dat wisten wij ook al. En we hebben in 2012 de sleutel gekregen en toen werd er al gezegd, het is voor korte duur. Ja goed, we zijn 14 jaar verder. Maar goed, en die brief die komt, en je weet dat die komt, maar is altijd onverwachts.
2: Ja, en dat is best een vervelende tijd ook wel geweest de afgelopen tijd dan.
3: Ja, het heeft heel veel nachtrust heeft dat wel gekost, ja.
2: En nu is er een oplossing in Vauxhall. Waarom is die loods daar zo geschikt voor?
3: Mooi bij het water. Hij is zo goed als leeg. Dus we kunnen er ook vrij vlot kunnen wij erin. Dus dat maakt hem wel geschikt. Er zit mooie hoogte in. Drie overheiddeuren. Dus dat past ons net.
2: Ja, maar ook dit is wel weer een tijdelijke locatie.
3: Ja, eerst wel. Ik heb donderdag nog in gesprek met de locatiemanager van AVB. En dan hoop ik wat meer duidelijkheid te krijgen over de periode dat we daar kunnen zitten.
2: Ja, dat betekent dus dat je, zodra je daar naartoe gaat, eigenlijk al kunt gaan zoeken naar een definitieve oplossing dan weer.
3: Ja, goed, we blijven nog gewoon zoeken. Hoor. Dus totdat we iets definitiefs hebben. Ja. En we gaan nou niet achterover hangen en we zien het over 2 jaar alweer.
2: Nee, maar dan heb je dezelfde situatie als nu.
3: Ja, precies. Ja. En dat willen we eigenlijk voorkomen. Ja. Dus dit is een mooie tijdelijke oplossing. En misschien dat wat definitieve oplossing wordt. Ik hoop het.
2: Wanneer staat de verhuizing gepland?
3: 17 oktober.
2: En ga je dat nog op een speciale manier doen dan?
3: Ja, we gaan met alle auto's in één stoet gaan we naar FVB toe. Dus dan worden we een spektakel. We hebben verkeersregelaars er weer bij. Net als met onze rondritten altijd. Dus het komt weer helemaal goed.
2: Ja, nou, dat wordt een mooie dag. En jullie zijn voorlopig inderdaad even uit de zorgen, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja.
2: Dankjewel, Mark.
3: Zeker weten. Nou, jullie ook.
2: Jo, mooi hè?
3: Jo, mooi hè?
2: Mark Bakker van het Brandweermuseum.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
13: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
12: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
14: Die ermittelingen laufen. Ze müssen klären, wer für die Tat verantwortlich ist, wie sich die Ereignisse genau abgespielt haben und welches Motiv der Tat zugrunde liegt.
12: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
16: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
2: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

werd Noestad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis nog schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen die.

kring ga je vat op die. De wief was de voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zak alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof nog staat al gehaai. Den hadden wel de koren, maar de vief

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. Ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
1: De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.